1,5 miljoen vakantiegangers het eiland. Dat waren er veel meer dan vorig jaar. De meeste kwamen uit de Verenigde Staten en Canada, maar ook het aantal Europese toeristen steeg. De grootste groep kwam met een cruiseschip naar Sint Maarten. Het Veronica weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Oplichters misbruiken de overgang van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Trap niet in nepmails die beloven dat je geld terugkrijgt, want daar is niks van waar. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt, de echte overstap begint pas eind dit jaar, maar je hoeft niks te doen. In Rotterdam is een kind gewond geraakt bij een brand die begon in een slaapkamer. Er stond een matras in brand. Volgens regiozender Rijnmond liep het kind daarbij brandwonden op. De bewoners konden vannacht niet meer thuis slapen. Twee buren moesten ook even hun huis uit, maar zij konden wel terug naar huis. Een olietanker in de straat van Hormuz kan geen kant meer op nadat een onbekend projectiel de machinekamer heeft geraakt. Het is niet bekend waar het schip vandaan komt. Volgens de Britse marine is de bemanning wel veilig. Doordat Amerika en Iran ruzieën om de straat van Hormuz, kunnen schepen er nog steeds niet veilig doorheen varen. En Amerika wil het aantal asielaanvragen hard omlaag brengen. Dat moet gebeuren door een visum voor een kort verblijf in te trekken als mensen hebben gelogen bij de aanvraag. Dat kan gebeuren als iemand een asielaanvraag doet om voorgoed te mogen blijven. De Amerikaanse regering wil niet zeggen hoeveel visa dan ongeldig zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is helder en een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden.
0: Is Radio Veronica.
1: De beste muziek aller tijden.
3: Dit is Veronica.
4: Chaka, chaka, chaka, Khan. Chaka, Khan. Chaka, Khan. Chaka, Khan. Chaka, Khan.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah. Hij gaat lekker.
4: Hoppa.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Engelen bleef het gisteravond rustig bij een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen is tegen, maar er zijn ook voorstanders. Beide groepen wilden wat zeggen. Tegenstanders zijn boos over de plannen, terwijl voorstanders vooral bang zijn. Die worden de laatste tijd vaak bedreigd. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt door de tornado. Vlakbij de grens tussen België en Frankrijk is een kinderlichaam gevonden. Het is waarschijnlijk de jongen die al 2 maanden werd vermist. Hij was met zijn vader, die ook spoorloos is. De oma van de jongen zegt dat de gevonden kleren van haar kleinzoon zijn. Ze zei ook dat zijn vader drugsproblemen en ruzie met dealers had. En in de buurt van de hoofdstad van Haiti zijn zeker 40 mensen gedood door een gewelddadige bende. De burgemeester van het stadje zegt dat het een soort executie was in een kerk. Het aantal doden kan nog stijgen omdat er nog mensen vermist worden. Bendegeweld is al jaren een groot probleem op Haiti. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.
0: Is Radio Vil-

0: Amerika.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Trap niet in nepmails over de overstap van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Oplichters beloven dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt ervoor. De echte overstap begint pas eind dit jaar, maar ook dan hoef je niks te doen. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat inmiddels op ruim 6500. Reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk, want er worden nog steeds veel mensen vermist. Alleen weten ze niet naar hoeveel mensen ze nog zoeken onder de ingestorte gebouwen. In het zuiden van België is het lichaam van een kleuter gevonden. Het is waarschijnlijk de 5-jarige jongen die al 2 maanden vermist wordt. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader, die ook spoorloos is. De plek waar ze voor het laatst gezien werden is niet ver van de vindplaats van de jongen. En muziek gemaakt door AI komt in Australië de hitlijsten niet meer in. De regels zijn aangescherpt omdat muzikanten bang zijn voor hun baan. Vorige maand kwam een cover van Madonna's Like a Prayer nog in de Australische hitlijst terecht, maar ook die was nep. Wanneer muzikanten AI ter ondersteuning gebruiken, mag het wel. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. De overgang van betaaldienst Ideal naar Wero wordt misbruikt door oplichters. De Telegraaf schrijft erover. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet gebeuren voordat Ideal verdwijnt. Maar er is niks van waar. Bij de fraudehelpdesk is het aantal meldingen de laatste maanden hierover hard gestegen. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, is gisteravond een drugslab ontdekt in een woonwijk. Mensen roken een vreemde lucht en die bleek te komen van jerrycans. De bewoner van het huis is aangehouden. Bij 13 andere woningen moesten mensen voor de veiligheid hun huis uit. Niet iedereen kon vannacht alweer terug naar huis. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado gisteren een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken van huizen afgerukt en zelfs hele gebouwen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen door de tornado geraakt. En een bijeenkomst over een AZC in het Brabantse Engelen is gisteravond rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden ook iets zeggen. De meeste van hen willen geen opvang in het dorp. Voorstanders worden volgens Omroep Brabant regelmatig bedreigd of geïntimideerd. Engelen wil minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau gaan opvangen. Het weer. Vanmorgen gaat op veel plekken de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. En het wordt 20 tot 25 graden.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: opvoeding.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: alleenbakker.nl.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boekhouden.
2: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier. Let's go!
10: Dit is Radio Veronica.

0: trouwens het geluid van Roland Gift. Zanger van de Fine Young Cannibals. Met die heerlijke Michael Jackson snare die erin zit. She drives me crazy. Je kan niet balen van zo'n plaat. Laat eerlijk zijn. Het is dinsdagochtend.
1: Gerard Ekdom.
0: 25 augustus. Hè?
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: En tot 10 uur. Een nieuwe Ekdom in de morgen.

0: Ahoy Break erin. Ja, wat bedoel je nou eigenlijk met een Ahoy Break? Dat is dat stukje waarbij eigenlijk alle instrumentatie even wegvalt. En
1: nou, deze beschrijving vind ik zo duidelijk en goed.
0: Ja, anders kan ik het niet.
1: Is het niet een beetje de bridge?
0: Nee, wij noemden dit in de jaren 90 de Ahoy Break. Dat betekent dat heel Ahoy even met de handen omhoog.
1: Ja.
0: Dus het stomme is dat ik een tijdje geleden ben begonnen met het maken van een playlist op Spotify. De Ahoy Break Agogo lijst. En ik zoek dus gewoon al die platen waar die Ahoy Break in zit. En dat zijn er best veel. Ik heb er nu, nou, het valt eigenlijk een beetje tegen. Ik heb er nog maar 30.
1: Oh, dat vind ik best veel.
0: Ik ga door tot 100. En okay. Ja, uiteindelijk heb ik het dan heb je de Ahoy Break op 100. Dat kan niet anders.
1: Wat denk je dan dat jouw ultieme... Wat is het beste voorbeeld van een Ahoy Break voor de nieuwe mensen?
0: Meatloaf met You Took the Words Right Out of My Mouth.
1: Kunnen we die erbij pakken?
0: Moet ik die er even bij pakken?
1: Ja, ik ben wel even nieuwsgierig.
0: Er zit een hele mooie Ahoy Break in. Even kijken, het is een beetje tegen het einde van het nummer. Ik zal even laten horen. Het is nummer van Meatloaf. Even kijken of het hier... Nee, zie je verder. Er zit een... Er gaat dus de hele instrumentatie weg... en dan hoor je alleen nog maar de Ahoy. Zo wat is het? Maar zometeen gaat dat allemaal weg. Ik hoop dat ik het goede punt heb, anders sta ik echt voor Jan Lul hier nu. Ja, dit is hem nog niet, maar hij komt zo.
1: Okay.
0: Ja, dus dat is dan betekent dat alles weggaat en dan heb je hem.
1: Okay.
0: Je hebt het ook bij I Want You To Want Me van Cheap Trick.
1: Ja.
0: Dat, I want you to want me.
1: Lekker
0: dat is de Ahoy Break.
1: Ja.
0: Ja. Dus ik maak daar een top 100 van, maar ik ben pas bij 30. Dus ik moet nog even door.
1: Mogen mensen ook iets insturen?
0: Ja, nee, zeker. Als je een goede hebt, stuur maar door. Dan kan ik hem erbij zetten. You Give Love a Bad Name staat erin. Ook een mooie Let's Go Round Again van de Average White Band. This World's Our Home van Douwe Bob heeft er ook een. The Giver van Chapel Row.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Zit er ook in.
1: Dus eigenlijk even tot rust komen met z'n allen samenhorig klappen.
0: Karma Chameleon, Coaster Club. Karma Chameleon. Ja. Dat zit er ook in. Dus ja. Dat snap je wat ik bedoel met Ahoy Break?
1: Ja, ik denk dat ik het begrijp. Ja.
0: Zit dus ook hier in een Fever Dream van Alex Warren.
1: Door jou doe ik het nu ook in de auto.
0: Ja, erg.
1: En dan roep ik naar Jos, Ahoy Break.
0: Ik heb je wel meegesleurd in de Ahoy Break. Dat is wel weer geinig. Als je de webcam aan hebt op Radio Veronica, dan kun je het ook zien. Want we doen hem ook allemaal.
1: Ja, je hebt ons totaal meegesleurd in... Het staat ook in onze contracten dat we mee moeten doen.
0: Meedoen met de Ahoy Break staat in het contract. Dat is toch geinig. En daarvoor hadden we trouwens de Bucketheads. Goede naam voor een band, hè, de Bucketheads.
1: Ja, dat is wel.
0: The Bomb. Het is dinsdagochtend. En het is wel leuk. Heel social media staat op dit moment vol. Wij verbazen ons. Pukkelpop is geweest. En daar trad Zara Larsson op. Nou, Zara Larsson, dat is een bijzondere verschijning. Zij doet dingen met haar... Ja, met haar lichaam, dat is heel knap. Ik zou die kunnen in ieder geval. Want zij doet namelijk iets. Ze heeft iets met dolfijnen. Het is zelfs zo erg, als je Zara Larsson googelt, dan gaat Google zelf op je hele scherm al dolfijnen heen en weer gooien.
1: Oh,
0: ongelooflijk. Ze gaat nu bij een. Ze gaat als een soort dolfijn gaat ze de lucht in. Dus ze heeft een soort van houding. Dat lijkt op een dolfijn. En het publiek dacht dat ook. En die ging massaal in de dolfijnhouding tijdens een van haar nummers. Alleen het grappige is, zij krijgt dus een slappe lach.
1: Omdat ze het publiek ziet en denkt
0: ziet dat hele, die hele pukkelpop ziet zij gewoon als dolfijn. Ja, dan kun je niet anders dan lachen, joh. Ja. Ze kan niet meer, hoor ik bekijken. Ze kan gewoon niet meer. Ze kan niet meer zingen. Ik moet wel een beetje denken aan de Elvis Presley. Die dat ook hier is overkomen. Did you gaze at your bald head and wish you were had hair? Zong die ooit tegen een kale man op de eerste rij. En hij schiet in de lach, jongen. En die zangeres op de achtergrond, die gaat maar door. En hij kan niet meer. Maar je kunt ook niet meer. Hetzelfde als in de klas vroeger, weet je. Er was altijd die ene lerares. En als je dan... tegen al haar regels in toch stiekem in de lach schoot, dan moest je eruit.
1: Maar dat waren ook de lekkerste lachen.
0: Dat waren de allerbeste.
1: De allerbeste.
0: Ik ben een keer schuimend van het lachen de klas uitgezet. Maar ik kon niet stoppen met lachen. Dat is toch de allerbeste lach die er bestaat.
1: Heerlijk.
0: Dus wij weten hoe Zara Larsson zich heeft gevoeld. Als je het optreden wilt zien, je hoeft alleen maar in te tikken. Zara Larsson, Pukkelpop.

0: sorry, Fascination moet ik zeggen. Alphabet bij Veronica. Run DMC en Aerosmith. Zijn we wakker? Jawel, we zijn wel wakker.
1: Ja.
0: Walk This Way. Zometeen het nieuws van 6:30. En we zitten er allemaal in, Marijke.
2: Nou, de NS komt met goedkopere kaartjes. En waarom dwingen we anderen te drinken?
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Gek op

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker,
3: Kippie.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Pas je eindelijk het perfecte...

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Verkeersinformatie. Er staan er een stuk of 3. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 12 minuten. De A16 Breda Rotterdam bij Schavendeel. Auto met pech, 17 minuten. En de A50 Apeldoorn Arnhem bij Schaarsbergen. Een lange file van 50 minuten. 20 seconden voor 6:30. Ik reken het goed. Allerlaatste nieuws met Marijke.
5: Goedemorgen. Wie vanaf vandaag buiten de spits met de trein reist, is goedkoper uit. De NS biedt aan de randen van de spits goedkopere treinkaartjes aan om reizigers te stimuleren minder drukke treinen te nemen, zo meldt nu.nl. In het zuiden van Frankrijk, bij Carcassonne, zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Het noodweer trok over een dorp met zo'n 1000 inwoners. Veel huizen zijn beschadigd of weggeblazen. In de Brabantse Engelen zijn gisteravond zo'n 100 mensen afgekomen op een inspraakavond over asielzoekers. En zo'n 30 van hen wilden ook spreken. In Engelen zijn voorstanders van asielopvang daar bedreigd en geïntimideerd. En ik heb een beetje iets pijnlijks gevonden in de Quest.
4: Hij
5: is weer binnen, absoluut. Toch altijd de hofleverancier van dit programma.
4: Nou,
5: de Quest vraagt zich vanmorgen af. Anderen pushen om ook alcohol te drinken. Waarom doen we dat?
4: Dus omdat het in de Bijbel staat.
5: Dat we rode wijn moeten...
4: Neem ja. Rode wijn.
5: Nou, ik vind dit dus eerlijk gezegd, ik herken dit wel een beetje van beide kanten.
4: Vroeger was dat met, wat roken misschien.
5: Mm-hmm.
4: Zien roken, doet roken.
5: Ja.
4: Zien drinken, doet drinken. Zien eten, doet eten. Zien gapen, doet gapen.
5: Ja. En als iemand dan niet meedoet, dat is een beetje het probleem.
4: Dan val je erbij.
5: Ja, dat zegt de Quest.
4: Hey, doe eens gezellig.
5: Maar dat is toch eigenlijk is dat natuurlijk heel stom. Want als iemand een nulletje drinkt, is dat toch net zo gezellig?
4: Ja, dan zeker. Dat is een keuze.
5: Maar toch doen we het wel.
4: Nou, weet je wat, we worden natuurlijk redelijk betutteld. Ik was weer even een weekje of 4 in een ander land.
5: Mm-hmm.
4: En in Spanje. Ja, ik rijd wel eens langs een terras en dan heb ik net mijn ontbijtje genomen. Dan moet ik rijd even naar de supermarkt. En er is een terras en er staat iedereen, de verse rood staat al op tafel.
5: Ja.
4: En de pil staat al eerst.
5: Hoe laat is het dan?
4: Dan is het 11:15. Dan denk ik, ja, dat is gewoon... ik weet niet of dat de mentaliteit is of een andere... of het is een cultuur, ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat wij hier behoorlijk betutteld worden op dat soort zaken. Ik had gisteren, heel geinig, ik zit in het programma van Paul Haan, hè, binnenkort. En ik had Paul gisteren aan de telefoon, dat is sowieso heel leuk. Dan belt Paul Haan jou. En dan
5: bijzonder.
4: Heb je dus Bert aan de telefoon eigenlijk. En hij belt en hij zegt, ik kom morgen bij jou filmen. Ik was gisteren op het château van Ilja God. En ja, ik ga dit filmen voor de VPRO. Maar ik mag dus niet zeggen dat wijn... dat het lekker is, want dan kan ik misschien berispt worden... en moet ik geld betalen, want dat mag je niet meer op de televisie... en dan krijg je de boete. En hij was helemaal daarmee bezig. Ik denk, och, arme man, daar moet je dus nu allemaal rekening mee houden.
5: Ja, maar is dat... Ja, ik vraag me dus een beetje... Kijk, ik vind wel dat je moet kunnen zeggen dat je wijn lekker vindt. Tuurlijk moet hij dat kunnen zeggen. Maar ik vind het hele idee dat het meteen ongezellig is als je niet meedoet... daar mogen we wel een beetje van.
4: Ja, vind ik ook. Maar wat ik altijd wil zeggen is... Doe waar je goed bij voelt. Precies. En laat je niet te veel meeslepen door alles wat iedereen maar roept.
5: Precies, dus ik zal zo de fles even uit de koelkast.
4: Dat hoeft ook weer. Maar een bakje koffie.
5: Gaan we regelen. Het weer nog in het noorden veel zon. In het zuiden meer sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden ook mogelijk een bui. En het wordt 23 tot 25.
4: Dat is wel een lekker rosé weer. Hè?
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van de Bonanza.
6: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2:00.
7: En nu.

0: Reflex. En daarvoor even nog wat nazomeren, want dat kan vandaag ook met de temperaturen. En de zon is er ook weer lekker. Nou, Bob Marley en de Wailers en Iron Lion Zion.
1: Ekdom's platenkast.
0: Is het alweer tijd voor de platenkast?
1: Ja.
0: Ik ga een van de meest geprezen houseklassiekers aller tijden gewoon even uit de kast halen. Hebben we dat meteen maar even gedaan. Bam. Ik kwam er ook achter omdat ik even zat te vroeten in top 40 van week 35, 1989. Ik vraag me niet waarom, maar het is week 35. Dus dan kom ik weer uit bij die ene lijst die ik toen haalde bij de platenhandelaar. En daarmee begon mijn het volgen van de top 40. En is eigenlijk nooit meer gestopt. Tot de dag van vandaag aan toe. Deze plaat kwam binnen en dit is een echte houseklassieker. En een hele hoop DJ's hebben dit omarmd als zijnde favoriet. Het is een soort anthem. En de man die het gemaakt heeft, heet Joe Smooth. En dat Smooth is natuurlijk niet zijn echte naam.

0: was het er een, hè?
1: Ja, vind ik wel.
0: Van Ahoy Breaker. Wat een plaat. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. House-klassieker. En het grappige is, een van de allereerste house-klassiekers aller tijden is Farley Jackmaster Funk met Love Can Turn Around. En deze man is ooit op tour geweest met diezelfde Farley Jackmaster Funk. En uiteindelijk heeft hij zelf 2 jaar later ook nog even een grote house-klassieker gemaakt, genaamd Promised Land. De naam is Joe Smooth. En we zijn nu een aantal jaren verder. Dit was 1989. We zijn nu in 2026 nog steeds. Zegt iedereen, ja, dit was wel heel goed, hè. Dus hij heeft wel gelijk gehad, Joe Smooth, van een plaat uit de platenkast. En hij staat officieel ook in de lijst. Ik heb zojuist zelfs de singleversie gevonden. Ik weet niet hoe lang die online blijft, maar hij staat erin via de platenkast playlist op Spotify. Dit is Radio Veronica met Dermot Kennedy.

0: zijn nog in de app. De mod kennen die gedraaid worden vandaag. En dat is toch weer gebeurd. Der Mod Kennedy.
1: Ja, ik vind dat toch leuk.
0: Niet te verwarren met Marmot Kennedy. Dit was The Power Over Me.
2: Je raadt het nooit!

0: helaas geen vliegende start gisteren. Want het had het helaas niet goed. Er staat 1-0 voor mij op het scorebord. Maar dat wil natuurlijk niks zeggen. Het is pas de dinsdag. Nee. We hebben nog een lange week voor de boeg. En de wedstrijd is pas gespeeld als het fluitsignaal geklonken heeft.
1: Zo zeg ik dat ook altijd.
0: De show ain't over until the fat lady sings.
1: Inderdaad, ja.
0: Nou goed. Dus laten we snel aan de quiz gaan. En het kan best zijn dat je dit gezien hebt. Want dit kijkt Nederland. Dit kijkt iedereen. In mijn omgeving in ieder geval wel. En de andere helft vindt het verschrikkelijk en wil er helemaal niet, maar dan ook niets mee te maken hebben. B&B vol liefde.
1: Oké.
0: En jij kijkt ook wel fanatiek, denk ik, hè?
1: Ik ben bij. Ik heb alleen die van gisteren op Videoland niet gezien, maar in feite heb ik het allemaal gezien.
0: Oh, dan heb je dit ook gezien. Dus dan wordt het vandaag de paalstand.
1: Ik hoop het. Ja. Je maakt het nu wel. Het is bijna gênant als ik het niet weet.
0: Ja, dat denk ik wel. Nou, in dit programma dus, de B&B-eigenaar gaan op zoek naar de ware liefde. Ik zal nog even omschrijven voor de luisteraar die het echt niet kijkt. En er komen ook kleurrijke figuren voorbij. Laat ik het zo maar zeggen. Dat is ook de reden waarom we allemaal kijken. Het zijn kleurrijke figuren en ze zijn allemaal onhandig. Het is echt fantastisch. Hoe krijg je het bij elkaar? Zo ook de Limburgse Ton. Die zijn naam ook eer aan doet. Hij gaat langs bij Mireille in Frankrijk. Die heeft daar een château. En die is zo trots op zijn Limburg zijn. Dat is ongelooflijk. Speciaal voor de eerste ontmoeting heeft hij ook een shirt aan met daarop Enne. En hij legt even uit wat dat betekent.
2: Enne, dat betekent eigenlijk alles. Het betekent van, hoe gaat het? Enne. Maar het betekent ook van, hoe gaat het? Enne. Maar het betekent ook van, Enne. Als een Limburger tegenkomt en hij zegt Enne, het enige antwoord wat hij geeft is ook Enne. En dat is van deze kant, hè. Het is de bevestiging van...
0: Van, ja, dan zitten we hem even stop natuurlijk. Want uiteindelijk heeft Enne dus toch echt een betekenis. En dat staat heel groot op zijn shirt. En jou de vraag, Marijke, wat is nou die betekenis van Enne? Is dat A, oké. B, hoi. Of C, nou.
1: Weet je dat ik het eigenlijk dus oprecht even niet meer weet? Ik zie hem nog wel voor me met dat shirt. Oh! Ja, je zegt, ja, hoi zou het ook wel kunnen zijn. Maar goed, het is dus een antwoord op vrijwel alles wat ze in Limburg zeggen. Dus op de vraag, hoe gaat het?
0: Kan je dat zeggen? Ja, op alles.
1: Dan is het toch bijna, dan moet het wel oké zijn.
0: Wil je nog koffie?
1: Oké. Ja, dan wil je nog koffie, dan antwoord je niet hoi. Als je vraagt nu wat Enne eigenlijk betekent.
0: Ja.
1: Is dat dan hoi? Ja, misschien ook weer wel.
0: Ja.
1: Ja, ik weet het niet meer.
0: Ja, of okay, nou, dus, of oké.
1: Okay. Nou kan ook nog wel. Oei, ik weet het niet meer. Oh, wat stom dit.
0: Doe een goede poging of een blinde gok.
1: Nog één keer de opties.
0: A, oké. Okay, B, hoi. Of C, nou.
1: Wat stond er op zijn shirt? Ja, ik weet het niet meer. Oké, laten we voor oké gaan.
0: Oké. Okay. A.
1: Ja, of nou.
0: Ja, nou.
1: Nou, we gaan voor nou. Ik wil voor nou gaan.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we eens luisteren wat het nou eigenlijk betekent.
2: En hij zegt Enne. Het enige antwoord wat hij geeft is ook Enne. En dat is van deze kant, hè. Het is de bevestiging van hoi.
0: Het is B.
1: Verdomme. Wat erg. Wat erg.
0: Wat erg is dit?
1: Wat ik afstreep, is het.
0: Oh, hoi.
1: Ja. Hoi.
0: En daar een heel betoog over. Maar goed, deze man kun je dus gaan aanschouwen in dit programma. Een kleurrijk figuur, zei ik al. Is dit nou 2-0? Konden we nou maar terug uit het begin.

0: Theater 10-daags is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
16: Hit it!
18: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Marijnke Ketel.
6: Goedemorgen. Trap niet in nepmails over betaalsysteem iDEAL. Er worden op dit moment mails gestuurd over de overstap naar Wero, maar die zijn niet echt. Oplichters gebruiken valse deadlines en beloftes over terugbetalingen, schrijft de Telegraaf. In juli piekte het aantal meldingen bij de fraudehelpdesk tot bijna 100 per dag. De echte overstap begint pas eind dit jaar, dus je hoeft nu nog niks te doen. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere kaartjes aan voor mensen die de drukke treinen in de spits mijden. Op die manier worden reizigers aangemoedigd om een rustigere trein eerder of later te nemen, waardoor er meer zitplaatsen zijn, meldt nu.nl. Vooral op dinsdag en donderdagmorgen is het in de trein altijd erg druk. In de buurt van het Franse Carcassonne is een dorp voor een deel verwoest door een tornado. Zeker 41 mensen raakten gewond. In het dorp wonen zo'n 1000 mensen. Het noodweer trof ook de omgeving van het dorp. Duizenden huishoudens zaten zonder stroom en op vliegvelden in de buurt gingen vluchten niet door. En het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 in Nieuw-Zeeland is weer een stapje dichterbij gekomen. De grootste oppositiepartij is voor het plan. Als het wordt ingevoerd en sociale mediabedrijven doen dan niks met de dan verplichte leeftijdscontrole, dan kan de boete 10% van hun wereldwijde omzet worden. Het weer dan: in het noorden veel zon, in het zuiden meer sluierbewolking. Nou, vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. En het wordt zo tussen de 23 en de 25 graden.
5: Oh, dat zal zo 24 kunnen zijn.
6: Dat denk ik ook.
5: Is fijn, zeg. Even een blik op de weg. Er is gedonder op de A50. Apeldoorn-Arnhem bij Schaarsberg is een ongeluk gebeurd. Heb je eerst 22 minuten en verder nog 1 uur.
6: Oh.
5: Dus ik denk als je die bij elkaar optelt, dat je gewoon 1 uur en 22 minuten tussen Apeldoorn en Arnhem in de file staat.
6: Wat een bofkonte.
5: Dat is echt vreselijk. Dus heel veel sterkte. En ook op de A59 is er iets gebeurd. Namelijk een ongeval. Os Zonzeel bij Zonzeel. Een half uur vertraging.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Schat?
15: Hm?
14: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
15: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
14: Mafkees.
16: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.

0: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: alleenbakker.nl. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Let's go!
1: Dit is Radio Veronica. Join the club.

0: gesproken, wat wordt dit ding nog veel gedraaid. Ze zegt, het is onvoorstelbaar. Ik had niet durven dromen dat ik het ooit inzong. Dat dit zo'n ongelofelijke evergreen zou worden. En toch gebeurt met Bryan Adams samen. En ze waren niet eens in dezelfde ruimte. Ze hebben dat los van elkaar ingezongen. Met banden opgestuurd erop. Tegenwoordig ging dat gewoon met WeTransfer. Vroeger moest dat met per postduif. Dus de band van Canada naar Engeland en terug. Baby, when you're gone. Het is dinsdagochtend 25 augustus. En je hebt ons gewoon gevonden. En daar zijn we toch een partij blij mee. Hey, sterker nog, is er al voor geapplaudisseerd dat je Radio Veronica hebt staan?
1: Nee. Heel blij zijn we daarmee.
0: Goedemorgen. En we hebben natuurlijk weer even de kranten opengeslagen. En Marijke, wat is jou opgevallen?
1: Nou, als je de kranten leest vanmorgen kun je toch niet helemaal om het Songfestival heen. Dat was natuurlijk nieuws van gisteren. Dat Avril Tros weer niet mee gaat doen volgend jaar. Wat nog niet per se betekent dat wij als Nederland niet mee gaan doen. Want een andere omroep kan het stokje nog overnemen. De kans is misschien klein. Volgens mij zit jij hier niet zo mee.
0: Nee, ja. Het is de lol is er een beetje afgegaan toen wij worden gedisqualificeerd. Een paar jaar geleden dacht ik, wat is dit nou
1: weer? Met Joost toen.
0: Ja, dat was toch gewoon raar. We weten nog steeds niet wat er gebeurd is. Ook, er komt een keer een onderzoek naar over jaar of 30. Wat gebeurde daar nou precies?
1: Ja.
0: Dus sindsdien ben ik het een beetje kwijt.
1: Ja, dat snap ik eigenlijk wel.
0: Ja, hè?
1: Nou, wordt er wel geroepen dat Davina Michel natuurlijk misschien zou gaan.
0: Wij willen allemaal eigenlijk natuurlijk ook stiekem wel dat zij gaat. Als ze gaat, als ze dan toch gaan, dan moet zij het doen.
1: Vind ik eigenlijk ook. Of Somjeu.
0: Kan ook. Ook zeer, zeer talentvolle bent natuurlijk.
1: Maar goed, ja, ik weet dus niet zo goed of wij hier nog van te boven kunnen komen.
0: Weet ik ook niet.
1: Gaan wij ooit nog weer meedoen? Gaat het toch weer dat plezier krijgen wat we er allemaal in hadden destijds? Het is allemaal aan het rommelen.
0: Het is de jeu is er vanaf.
1: Een beetje.
0: Ja, hè?
1: Vind ik eigenlijk
0: ik denk
1: wel.
0: Het ook wel. Maar ik ben benieuwd, kan er nog een omroep zijn die zegt, nou, dan doen wij het wel.
1: Ja, Jan Slachter heeft er wel interesse in getoond met Omroep Max. Maar die komt een beetje erop terug, omdat het gewoon heel erg veel geld kost. En die is nu aan het afwachten wat de NPO gaat beslissen. Nou, dit is allemaal een klein beetje ingewikkeld geneuzel. Maar ik verwacht dat we inderdaad als Avril Tros het niet gaan doen. Die heeft ook zoveel ervaring hiermee, want er is nooit een andere omroep geweest.
0: Die arme
1: Conrad
0: Maas, wat moet hij gaan doen? Die moet binnenkort gewoon...
1: Ja, ik hoorde hem al zeggen in een podcast dat hij hier niet blij mee is. En hij zegt eigenlijk ook, en dat is ook een manier om er naar te kijken, van joh, je doet niet mee als land of als Avril Tros, omdat je het niet eens bent met de beslissingen van de EBU, van de organisatie van het Songfestival. Alleen je kunt juist als je meedoet nog wel een soort van je statement maken. Nog iets laten zien hoe je erin staat. Een verandering teweeg brengen. Dat is hoe Conrad Maas erin staat.
0: Ja.
1: Dus nou ja.
0: Ja, die man moet tegenwoordig. Die zit weer terug bij parkeerbeheer of zo. Ik weet niet wat je.
1: Ja.
0: Arme man. Maar goed, hoe dan ook. We houden het in de gaten. Wel leuk om te vragen, want Davina is hier deze week.
1: Ja.
0: En die stiekem even de sfeer checken bij haar.
1: Ik zou dat eigenlijk met een vinger bij haar in de pols houden.
0: Even de donderdag de vinger in de pols. Aan de pols.
1: In de
0: niet in de pols. Met aan. Dat.
1: Ik denk dat beter is.
0: En zit jij een beetje in de wielersport?
1: Nou, ik spin. Elke week. Maar
0: jij spint graag, hè?
1: Ik zit niet in de... Ik kijk het nooit. Nee.
0: Ik eigenlijk ook niet, maar de Vuelta is in volle gang.
1: Oh ja.
0: En dat is de wielerronde van Spanje, voor de duidelijkheid. En gisteren liep dat niet helemaal lekker. Wat gebeurde er nou? Tijdens de laatste kilometers begon het immens te hagelen. Echt heftige hagel. Echt golfballen zo groot als hagelstenen.
1: Oh, nee.
0: Of andersom. Nou, de jury greep niet echt in, dus besloot rode truidrager Pogacar het peloton te instrueren om met z'n allen te gaan schuilen.
1: Gewoon zomaar.
0: Ja, maar weet je hoe hard dat... Je fietst hard en dan in zo'n hagelbui, dat doet gewoon pijn.
1: Blauwe plekken.
0: Nou, ze vonden onderdak in Hotel Igueza Village Club in Mont-Louis. En die hebben ze gisteren... Die zijn helemaal... Die hebben partijlovende recensies gehad. Dat hotel is niet normaal. Sinds die gasten er allemaal zijn gaan schuilen... hagelt het.
1: Ja, heel goed.
0: Lovende recensies. Ik zal er even een paar... ik heb er een paar onder elkaar hier. Een warme ontvangstruimte met vriendelijk personeel. Een mooie plek om te schuilen voor guur weer in de omgeving.
1: Wat goed dit.
0: En hier verder. Een geweldige plek om mensen onder te brengen. Zeker 180 wielrenners die onverwacht arriveerden. En hier, ontzettend goed hotel. Het enige nadeel was dat het heel druk was met al die natte wielrenners. En nog eentje, perfecte plek voor hagelbuien. We kwamen onverwacht met 180 wielrenners, maar toch kregen we allemaal binnen 2 minuten een handdoek. Ze verdienen alle sterren die er maar zijn.
1: Ah, dit hotel komt dit nooit meer te boven. Dit wordt super populair.
0: Dit is toch fantastisch, echt. Dus al die wielrenners hebben dus dit hotel een waanzinnige recensie gegeven. En de Vuelta gaat trouwens vandaag verder met een bergetappe in Andorra. Dus hotels in Andorra, mocht het gaan hagelen, wees lief voor ze, want je krijgt...

0: Same as it ever was. Het schijnt nog steeds fantastisch te zijn. Ik heb beelden gezien van The Talking Heads en David Byrne live in concert. En dat is waanzinnig. Mocht je ooit in de buurt zijn of je kunt hem zien, dan moet je het maar eens even gaan doen. Dat is fantastisch. Once in a lifetime spreek boekdelen. Het is Radio Veronica op de vroege dinsdagochtend. En het is zover. Je kunt alweer gaan stemmen. En dat is al een tijdje aan de gang, maar het kan echt. De top 3000 komt eraan. Volgende week maandag gaan we ermee beginnen. En wat moet er allemaal in die lijst komen? Ja, het zijn 3000 liedjes. Op zich heb je dan wel even dat je een mooie lijst kan maken. Ik ken mensen die denken 25 liedjes stemmen. Dat is veel te weinig. Ik heb er veel en veel meer nodig. Die maken dan 3 lijsten. Dus die maken eerst 25 platen. Dan loggen we nog een keer in. Doen we nog een keer 25 platen. En ik herken dit wel, want als beroepsliefhebber kun je nou eenmaal keuzestress hebben. En er is 1 plaat die op dit moment opnieuw in de belangstelling is. Oftewel, hij komt bij de Spotify Billionaires Club. Dat wil zeggen dat hij meer dan 1 biljoen keer is gestreamd.
1: Miljard.
0: Miljard.
1: Oh, is nog steeds heel veel.
0: Ja, oh, biljoen, nou, dat valt wel mee. Ik dacht biljoen. Het is maar 1 miljard.
1: Volgens mij is biljoen in het Engels.
0: 1 miljard streams, vind ik ook veel hoor. Het gaat om deze. Deze komt tot die club. Dan ga je met de Stromae in dit geval. Hallo.

0: een beetje verwarrend. De officiële Billions Club van Spotify. Zo heet het, maar dat is dus gewoon een miljard. Wist jij dat, Marijke?
1: Dat een biljoen een miljard is.
0: Wist ik niet.
1: Ja, ik wist dat.
0: Wist ik echt niet. Ja. Ja, ik heb er zojuist heel veel van opgestoken. Maar er is een enorme lijst dus met liedjes die meer dan een miljard keer zijn gestreamd. Daar is deze net bij gekomen. Maar er zijn er heel veel, hoor. Ik bedoel, de Blinding Lights van The Weeknd, Shape of You van Ed Sheeran. Wat dacht je van Harry Styles, As It Was, hoort daarbij. Maar ook klassiekers als Bohemian Rhapsody, Billie Jean en Smells Like Teen Spirit. Staan er allemaal in. Dit was Alors Un Danse. Stemmen kan via radioveronica.nl op de top 3000. Doe dat nu! Zo meteen komt het nieuws eraan van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Pas op voor nepnieuws.
0: Is er een nepnieuws? Niels, hoor je dat? Is een namaakversie van jou.
1: Nepmails over Ideal.
0: Oh, ja, dat is moeilijk, ja.
1: En spugen restaurants in je eten.
2: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen, toch?
3: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
8: Hijs de Zeileun. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
14: Rij Veronica Verkeer, 27 vertragingen. Dit zijn de problemen. De A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hanningsveld-Giessendam. Ongeluk gebeurt, half uur vertraging. En de A50. En nu komt het. Want er zijn twee stippen aan de horizon. En de eerste leidt tot Schaarsbergen. Dus je hebt Apeldoorn-Arnhem. Tussen Beekbergen en Schaarsbergen. 52 minuten. Maar diezelfde A50, Eindhoven-Arnhem bij de Maasbrug, heb je ook 37 minuten vertraging.
15: Dus je moet die weg gewoon helemaal mijden.
14: Je moet eigenlijk, ik denk als je dan toch die A50 in je vizier, dat je denkt, moi, ik pak een andere.
15: Keer om.
14: Dan weet je dat in ieder geval. Het is exact 19:30. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
15: Goedemorgen, er gaan weer nepmails rond over de overgang van Ideal naar Wero. De Telegraaf schrijft dat de fraudehelpdesk deze zomer 100 meldingen per dag kreeg, terwijl we helemaal niks hoeven te activeren om Wero te kunnen gebruiken. Dus pas daarvoor op. Om reizigers uit de drukke spitstreinen te krijgen, komt de NS vanaf vandaag met goedkopere treinkaartjes aan de randen van de spits. Dat moet mensen stimuleren om een rustigere trein eerder of later te nemen, meldt nu.nl. Zeker 41 gewonden door een tornado in het zuiden van Frankrijk, bij Carcassonne. In een dorp daar vlakbij zijn 300 huizen beschadigd of weggeblazen. Het Rode Kruis heeft de bewoners daar geholpen. En een klassiek gevalletje van oepsie poepsie.
14: Oh, dit was de Q.
15: De Q, ja, ik zit oepsie poepsie. Ik zit knipoog niet aan.
14: Ja, ik denk, wat heb je in je ogen?
15: Wat gebeurt hier? Nee, er is een bijzonder verhaal in Italië. Er was een ober aan het werk in een restaurant daar. En die nam de bestelling op van een klant. Maar ja, die klant schijnt ongelooflijk vervelend te zijn geweest. Dus die ober, die dacht, ik ga hier even werk van maken. Die heeft op de memo voor de keuken geschreven: deze klant heeft me verdomme gek gemaakt. Laat de eieren aanbranden en spuug erop. Wat is er nou gebeurd? die boodschap is op de bon terechtgekomen.
14: Deze boodschap is op de bon terecht. Dus je krijgt de rekening en op de rekening stond... deze klant heeft me gek gemaakt. Spuug in het eten en laat de eieren aanbranden.
15: In het eten en laat de eieren aanbranden. Nou goed, dat is een heel grote rel aan het worden inmiddels in Italië. De ober heeft wel excuses aangeboden en het is ook naar verluid. Dat zullen we nooit weten. Niet echt gebeurd, dat weten we nooit.
14: Dat weet je dus niet.
15: Dat is nu het verhaal. Ah, zou jij het herkennen, zo'n bellerig spuugje in je eet?
14: Een bellerig spuugje?
15: Nou, zo ziet dat er toch uit? Het is heel vies, maar...
14: Ja, nee, dat heet dan gewoon met schuim van puntje.
15: Dat is wel echt waar. In een chic restaurant is het op een bedje van schuimige basilicumroom of zo. Dat is zo bellerig.
14: Schuimende basilicumroom, dat zeg je mooi.
15: Ja.
14: Met schuim van champignon crème.
15: Ja, nou, daarom vertrouw ik dat nooit.
14: Dus je weet niet zeker of het dat is.
15: Wat vies. Maar ik heb wel eens... Kijk, nu zegt deze ober dus van... Nou, ik heb excuses aangeboden. Het is allemaal met een sisser afgelopen. Is niet echt gebeurd. Maar volgens mij lussen de honden geen brood... van wat er wel echt in de keuken gebeurt.
14: Nee, we weten het dus niet. Kijk, je hebt heel veel restaurants ook met een open keuken. En je kan precies zien wat daar gebeurt.
15: Ja.
14: Maar er zijn ook heel veel restaurants die behind closed doors je eten bereiden. En ja, als zo'n ober dan zo'n tussen aanhalingstekens vervelende klant heeft...
15: Ja.
14: Wat gebeurt er dan?
15: Eén neusgat dicht.
14: Dat weten wij niet, hè?
15: Nee, dat weten we niet.
14: Eén neusgat dicht?
15: Ja, en
14: dan fluim.
15: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
14: Maar zouden er horecatijgers zijn die anoniem hierop... Ik denk dat als ik dit nu ga vragen, zou er dan iemand reageren?
15: Ik hoop het wel. En dan zoek je iemand die in de keuken werkt.
14: Iemand die in de horeca heeft of gewerkt heeft. Of daar nog steeds werkt. En, of ooit een keer ergens... Nou, ik heb een keer iets. Er viel een stuk kip op de grond. We hebben het gewoon terug op bord gelegd.
15: Oh, wat... Ja,
14: er zijn dat soort verhalen natuurlijk.
15: Ik wil het ook
14: niet weten als consument, maar toch.
15: We willen het wel ook weten bij
14: consumenten. Maar je mag anoniem. We zullen je naam niet noemen. De Radio Veronica-app is de kliklijn. De horeca-kliklijn.
15: Het is weer nog veel zon, maar naar het zuiden ook sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden ook mogelijk een bui. En het wordt zo tussen de 23 en de 25 graden.
14: Oh, dat is misschien 24.

You Can Start Me Up. Ook op dinsdagochtend natuurlijk. En het is een kleine stap van de Rolling Stones naar de Beatles, denk ik. Je hebt al gedraaid er straks, hè, met Get Back. Want ik heb nog wat liggen hier. Het mysterie van de Beatles. Dat is een geweldig boek. Want ja, er valt altijd wat over die band te schrijven. Die blijft maar geven, die band. The gift that keeps on giving. Je kunt deze winnen op deze dinsdag. En dat is heel simpel. Je hoeft alleen maar mee te doen aan het woordenboekspel. En dat is natuurlijk heel makkelijk. Je krijgt nog meer keuze ook. We hebben een moeilijk woord uit de Vandalen gepikt. En als jij weet wat de betekenis is, nou is dat boek voor jou. Wil je meespelen met het woordenboekspel? Dan is dit het moment om je aan te melden via de Radio Veronica app. En die is gratis, hè? Helemaal gratis. App even woordenboekspel naar de Radio Veronica app. Doe het nu. Niet zometeen. Doe het nu.

0: spel. En het leuke is dat we ook gewoon een boek hebben. Dat regelen we gewoon. Maar echt wel een interessant boek over de Beatles. Dat, ja, elke keer weer een nieuw boekje. Het mysterie van de Beatles. Dat valt te winnen. Doe nodig een nut bij. We hebben een woord geplukt uit het dikke van Dalen. 3 definities hebben we. En het is aan jou te bepalen wie van ons drieën gelijk heeft. En vandaag spelen we dat met iemand die haar zoontje naar de opvang aan het brengen is. Zodat ze de rest van de dag mensen los kan masseren. Nou, daar heb ik zin in, zeg. Aan de telefoon hebben wij fysiotherapeut Nicky uit Enschede.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Nicky. Alles goed?
1: Jazeker.
0: Hoeveel mensen masseer jij zo al op een dag?
1: Een stuk of 18.
0: Oh, dat is veel, zeg.
1: Ja, dat is wel, ja.
0: Moet je zelf dan ook aan de massage 's avonds?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, ik kan me voorstellen, het is dat soort beroepsdeformatie dat je dan denkt, ja, maar dat kan ik zelf veel beter.
1: Ja.
0: Ja, zie je wel. Ja, dat wil ik altijd weten hoe dat zit. Maar goed, ik hoop dat ik je een beetje ontspannen ochtend kan bieden. Want ja, lekker boekie. Dat valt te winnen over de Beatles. En we hebben een heel lastig woord. Ja. Hier komt ie, Nicky. Het woord van vandaag is...
2: Giegagen.
0: Wat?
2: Giegagen.
0: Wat is dat nou weer bereiken?
3: Nou, giegagen, dat is eigenlijk altijd heel leuk. Dat is als je dan zo enthousiast bent ergens over, dan ga je lekker giegagen en dan ga je met kleine hupjes door de kamer.
0: Oké. Okay. Annie van de redactie, wat is giegagen?
4: Nou, als je moet niezen, maar de nies uitblijft. Dus dan is het...
0: Oh, dat haat ik altijd.
4: Dan ben je aan het giegagen.
0: Je moet wel, hij moet wel komen.
4: Ja, de tjoe komt niet.
0: Het is echt vreemd, de tjoe. Ja. Niet alleen de ha, maar niet de tjoe. Ja. Dat is niet goed. Oké, giegagen is wat anders. Giegagen, dat is het kenmerkende geluid van een ezel maken. Nee, dat is paard.
3: Zou je dat nog één keer kunnen doen?
0: Nee, dat is giegagen, dat is het. Als ik een ezel naad doe, dan zou dat giegagen zijn.
4: Hoe doet hij dan?
3: Is het dan I-A?
0: Ja.
3: Ik weet niet of hij het giegagen. Wij zijn er niet zo goed in.
0: Nee, hè? Nou, hoe dan ook, Nicky.
1: Ja?
0: Wie van ons drie heeft hier de juiste definitie van het woord giegagen?
1: Wat was die eerste ook alweer?
0: Ja, het is als je heel blij bent, met kleine hupjes door de kamer loopt, omdat je ergens heel enthousiast over bent.
3: Dat kleine enthousiasme-kikje. Zo van, en dan ga je dus hupsen door de kamer, ja.
1: Oké. Ja, ik vond eigenlijk die van Gerard het leukst. Dus daar gaan we maar voor.
0: Okay. En het geluid van een ezel die je nadoet. Okay.
3: Nicky doet het ook goed na. En Nicky doet het.
0: Ja, doe jij eens, Nicky. Ik hoor die is heel goed.
1: Oké, maar dan moet jij hem ook nog één keer doen.
0: Ja, dat is goed. Geapplaudiseerd. Even kijken of je gelijk hebt ook. Of dat ik gelijk heb, laat ik het zo zeggen.
2: Giegagen is het geluid van een ezel maken. Ja, ja. Gerard heeft gelijk.
0: Ja. Zelfs Google doet het, ja. Nou, fantastisch, Nicky. Helemaal goed, inderdaad. Dat is het. Dat is de juiste definitie. Dat betekent dat het boek Het Mysterie van de Beatles voor jou is.
1: Nou, dankjewel.
0: En we doen er ook nog een nuts bij. Niet vergeten, je denkt, wat heb ik nou toch in een envelop erbij? Er zit ook een nuts bij.
1: Nou, leuk.
0: Heel veel plezier en succes met alle massages vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: Bye bye, Nicky.
1: Bye bye.
0: This is Kim Wilde.

0: origineel van Kim Lian van der Meij is ook goed natuurlijk. Maar deze is fantastisch. Ja, sorry, ik weet, die heeft ooit een cover gemaakt. Kim Lian van Kids in America. Toen ze nog kinderpresentatrice was. Maar er gaat iets boven die van Kim Wilde natuurlijk. Kids in America. We hadden het net tijdens het nieuws van 19:30 over een Italiaans restaurant waarbij een ober op de bon had geschreven wat ze eigenlijk, wat hij eigenlijk had gewenst te doen bij de klant in kwestie. Laat de eieren aanbranden en spuug erin. Deze vrouw maakt mij gek. Dat was eigenlijk een nood voor de kok, voor de gein. Maar het is op de bon terechtgekomen, is een grote rel geworden. Maar het maakt wel een kleine gierput open.
1: Oh ja?
0: Of moet ik zeggen een geerput, want het is wel
2: Gerard.
0: Want heb jij dingen meegemaakt in de horeca, hè, lieve luisteraar? Waarvan je denkt, nou, daar zit een luchtje aan. Nou, er kwamen al wel wat dingen binnen. Ik kreeg bijvoorbeeld een appje van Mitch.
3: Maar ik heb het bij één restaurant heb ik het wel meegemaakt. Daar ben ik ook gillend weggegaan op een gegeven moment. De chef-kok in kwestie die stond een mooie pan met soep te koken. En die dacht op een gegeven moment dat het wel een heel slim idee was om een halve meter van die pan af zijn vingernagels te gaan knippen.
0: Nee!
3: Wat alle kanten opsprong.
1: Nee!
3: Ja. Nee, sorry.
0: Ja, ik stond al aan de grond genageld toen ik dit hoor. Nou, dit is toch niet te geloven?
1: Waarom zou je dat doen?
0: Waarom doe je dat?
1: Waarom doe je dit?
0: Er zijn nog meer verhalen. We gaan straks nog even een mooie opsomming geven. Er zijn best ernstige verhalen binnengekomen in de app.
1: Oh,
0: mensen
1: God.
0: Uit de horeca. Je moet het toch niet weten. Ik voel iets hards in je. Oh, lekkere garnering. Een naam.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Ons cw-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.

0: meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 39 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 8 uur.
16: Marijke Ketel.
17: Goedemorgen. Mensen die vandaag of morgen op vakantie gaan, moeten rekening houden met langere rijen op Schiphol. Het beveiligingspersoneel daar gaat namelijk staken. Ze leggen meerdere keren per dag een kwartier het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk en de werkomstandigheden. Zoals met de hitte, want toen moesten de...
18: De beveiligers op de buitenposten in glazen huisjes hun werk moesten uitvoeren. En daar stegen de temperaturen echt ver boven de 40 graden.
17: Je hoorde de...
19: Glazen huizen zijn heel gevoelig.
17: Dat moet je ook niet doen, hè? Dan wordt het warm.
19: Geen niks te eten.
17: Dat moet je in december pas doen, hè? Je hoorde de vakbond bij Hart van Nederland. Ze doen nu nog korte periode van 15 minuten. Het staken omdat het wel veilig moet blijven op Schiphol. De NS gaat treinreizigers stimuleren om niet meer in de spits te reizen. Vanaf vandaag zijn treinkaartjes aan de randen van de spits goedkoper, weet nu.nl. Ze moeten ervoor gaan zorgen dat meer mensen een trein eerder of juist later nemen, waardoor in de spits meer reizigers een zitplek hebben. In het zuiden van België is een lichaam gevonden, mogelijk van een vermist kind van 5. Hij werd eind juni samen met zijn vader voor het laatst gezien bij de vindplaats. De vader is nog niet gevonden, wel zijn spullen. Hij droeg een enkelband vanwege een eerdere veroordeling. Mogelijk had hij het kind ontvoerd. En door de hogere brandstofprijzen en de opkomst van elektrisch rijden dreigen tankstations sneller te verdwijnen, dat zegt ING. Vooral pompen zonder winkel aan de grens met België en Duitsland lopen daarvoor risico. Mensen tanken steeds vaker over de grens, omdat brandstof daar goedkoper is. Het weer nog, veel zon vandaag. Meer naar het zuiden wel ook wat sluierbewolking. En vanmiddag in het zuiden ook mogelijk wat regen. Het wordt zo tussen de 23 en de 25 graden.
19: Je kunt je niet echt kleden op wat er gaat gebeuren, hè? Graden, maar wel een hagelbui.
17: Pluutje mee in het zuiden, zou ik maar aanraden, ja.
19: En er staan 47 vertragingen, 170 kilometer in totaal. Dit zijn de drie langste. De A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hangsveld-Giessendam. Door een ongeval, 38 minuten. De A50 Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderlo, 38 minuten. En de A348 Doesburg-Arnhem bij Velperbroek, 19 minuten.
20: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
22: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
23: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
24: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: sportvoeding. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
11: Kippie.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Let's go!
13: Dit is Radio Veronica.

0: hoog kunnen eindigen in een top 3000. Dat zou wel kunnen. Bovenste 200 misschien? Jawel. Stemmen kan via radioveronica.nl. Tears for Fears. And everybody wants to rule the world. Het is dinsdag. Goedemorgen.
1: Join the club.
0: 25 augustus.
2: Once again, back to the incredible.
0: Het is Radio Veronica, ochtendshow. Ik doe me de morgen tot 10 uur. En gisteren heeft mijn goede vriend Rob Stenners weer iets moois van elkaar gekregen. Want Danny Vera hing bij hem aan de telefoon. En dat had alles te maken met de 5-jarige Muk. Misschien heb je het gehoord, misschien ook niet. Maar bij Muk is Sanfilippo vastgesteld. En dat is een ernstige vorm van kinderdementie. En er is geld nodig voor gentherapie die deze ziekte mogelijk kan afremmen. Alleen daar is natuurlijk heel veel geld voor nodig. Rob is samen met Danny Vera in actie gekomen. Ze bood Danny al eerder zijn eigen mancave aan om een huiskamerconcert te geven voor de hoogste bieder. Nou, de allerhoogste bieder was de Danny Vera fanclub. Kan ik me eens bij voorstellen. Die denken, nou, potverdikke me. Dit wil ik. Maar ja, die is nu overboden met 1000 euro door Daniella. Maar goed, Danny is de moeilijkste niet.
3: Als wij voor iemand nog wat extra geld op zouden kunnen halen, zou dat fijn zijn. Want er had iemand ook heel veel geld op mijn concert geboden. Alleen die is overboden door de fanclub. Kunnen we die mensen nou niet contacten om te vragen, hebben jullie toch geen zin om die knaken neer te leggen? Geef ik nog een extra concert voor die mensen?
4: Ja.
3: En dan zijn we nog een stukje verder.
4: We gaan onmiddellijk die mensen bellen.
0: Ja, nou, dat is meteen geregeld. Daarmee komt dus de eindstand van Danny's huiskamerconcert op 34.000 euro.
5: Wow.
0: Is daarvoor geapplaudiseerd? Ja, het kan nog meer, hè. Doneren kan nog steeds op stichtingmuk.nl. Er is toch iets moois wat hier uit de grond gestampt wordt. Zijn we te gek en wat fijn dat Danny dat wil doen. Hij vindt het geen enkel probleem. En zometeen duiken wij even in de Nederlandse keuken. En dan niet op een positieve manier.
5: Oh, nee.
0: Och, Marijke, er is een hoop binnengekomen.
5: Oh, nee.
0: Zometeen krijg je een kleine opstomming.

0: laatste koffie nog niet ingekikt is. Hebben we altijd Republica.
1: And ready to go.
0: Daarvoor This Girl van Kungs, maar vooral Cooking on Three Burners. Want daar gaan we het even over hebben, over Cooking on Three Burners. We kregen het verhaal vanmorgen uit Italië. Jij las dat voor, Marijke. Dat er een, dat was een beetje een intern grapje. Er was een vervelende klant. Tenminste, dat vond de ober. En die zei tegen de, eigenlijk op een papiertje, zo van tegen de kok, oké, spuug even in de ei en laat hem aanbranden. Ja. Dat is een vervelende klant. Nou, dat is op de bon terechtgekomen, dat is een beetje een rel geweest. Maar toen dachten wij, er is vast een nog grotere gierput die open kan. Nou, dat hebben wij geweten hoor. We kregen een hele hoop mensen die inderdaad of werkzaam waren in de horeca, of er nog steeds zijn, met een klein verhaaltje. Ik kreeg bijvoorbeeld het verhaal van Jeroen, die zegt: op mijn 15e ging er een hele smerige wereld voor mij open. Toen ik begon als afwasser bij de plaatselijke all-you-can-eat Chinees, met originele namen, het Wokhuis.
2: Ach, je verwacht het niet.
0: Je verwacht het niet, hè. En saté werd op een campingpitje achter de klapdeur op de grond warm gehouden.
2: Serieus?
0: Ja, ja, ja. Ja, nou Hans die stuurde een appje.
3: Ik wil even reageren op het bericht van de horeca Kliklijn. Ooit een keer in een restaurant gewerkt. En toen wensten mensen nog wat nasi. De keuken was al opgeruimd, alles was al schoongemaakt. Vervolgens moest en zou die nasi vanuit de keuken komen. Maar die lag al in een container. Dus de chef al daar, die heeft de nasi uit de container gehaald.
2: Nee.
3: Op het bord gelegd.
0: Oh.
3: En dat is gewoon op tafel gekomen.
0: Gewoon op tafel neergezet.
2: Ik ben een beetje angstig, want jij zegt ook, er is heel veel binnengekomen. En wat we nu allemaal horen, dit is denk ik, vrees ik, het topje van de ijsberg.
0: Ja, ja, ja, er is nog meer. Marlijn, die stuurt ook een appje.
4: Goedemorgen Gerard. Ik kan me nog goed herinneren toen ik 40 jaar geleden nog in een restaurantje werkte als vakantiekracht. Dat de sausjes die retour kwamen van de tafels, we met onze handen uit de bakjes moesten terugdoen in de grote emmers. Want dat was zonde om weg te gooien.
2: Oh.
4: Ja, iets wat smerig is, is dat wel.
2: Een lepel kan dat toch ook?
0: Ja, dat ja.
2: Is ook vies.
0: Kan ook, ja. Maar goed, Edwin stuurde een appje die zegt: goedemorgen. Het begon bij ons vroeger al op school, bij de kooklessen. Als we dan soep gemaakt hadden in grote hoeveelheden, waar we wisten dat het uiteindelijk naar de lerarenkamer zou gaan, werd er even uitgebreid door Jan Alleman in de pan gerocheld.
2: Nee!
0: Oh,
2: nee.
0: Man. Ja. En Irene, goedemorgen. Ik durf bijna niet meer te vragen. Irene.
5: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt gewerkt in Italië ook?
5: Ja, klopt ja. Lang geleden.
0: In een pub aan het Gardameer ook?
5: Ja, een Ierse pub ja, aan het Gardameer.
0: En wat heb jij beleefd?
5: Nou, we hadden nogal de kwal van een eigenaar, baas, zeg maar.
0: Ja.
5: En die bestelde een tosti. Dus ik liep naar de kok toe. Ik zei, nou, hij wil een tosti. Oh, is die voor hem? En hij klapt die tosti open. Bam, doet er zo lang pootmug tussen en stopt hem in het rooster.
0: Oh, smakelijk van lachen. Heb je ook gezitten kijken hoe hij dat op te eten of niet?
5: Ja, ja, zeker. Wel allemaal.
2: Had hij het door?
5: Nee.
2: Oh,
0: wat... Hij zei, god, die is lekker knapperig dit keer.
5: Ja, precies, ja.
0: Oh, nou Irene, fijn dat je ons even hebt gewaarschuwd. Dankjewel.
5: En
0: een fijne dag, hè.
5: Ja, jullie ook. Doeg.
0: Ja, er komt nog veel meer binnen, maar laten we dit maar even inpakken, strikken om. Ik krijg er namelijk nog eentje van Guus, die zegt, ja, wij hebben ooit een keer gewerkt met een rattenplaag in de keuken. En dat brengt mij toch bij dit nummer, hè? Ik denk, laten we die maar even draaien dan, want dat is ook een veel gehoorde klacht. Dat zal maar

0: Gewoon gaan zingen. Dan kan het hopelijk niet fout gaan. Sterker nog, als die fout gaat, is die 150 euro misschien wel voor jou. Als je durft mee te spelen natuurlijk met Zing naar de Ping zo dadelijk. En je mag jezelf kwalificeren om mee te doen door dit af te zingen naar de Ping. Take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Oh. Oh. Hoe gaat het verder? Je mag het zingen en sturen via de Radio Veronica app. Zal ik hem nog één keer laten horen?
1: Ja, doe maar even.
0: Jawel, hè, maar het is Eagle Eye Cherry. Take this wine and drink with me.
2: Let's delay our misery. Maar niet vanavond pas, hè?
0: Nee, dan is het te laat.
2: Ja, we zijn.
0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En wellicht spreken we elkaar zometeen. En zing naar de Ping. Eerst komt het nieuws er nog aan van 8:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Een drone en explosieven gevonden bij vliegveld Leipzig. En medewerkers vinden jou ook irritant in de supermarkt.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: verhalen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.

0: Voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Veronica Verkeer met 44 vertragingen, 150 kilometer staat er. Dit zijn de grootste problemen. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Barneveld een half uur. De A16 Rotterdam-Breda. Bij Zwijndrecht. Auto met pech staat daar. Half uur en drie kwartier vertraging op de A50 Apeldoorn Arnhem bij Hoenderlo.
3: Goed zo, Ger.
2: Allerlaatste nieuws.
3: Goedemorgen. Bij het vliegveld van Leipzig zijn een derde drone en mogelijk ook explosieven gevonden, melden Duitse media. Begin deze maand werden al drones met explosieven ontdekt, vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig daar. Op Schiphol zijn vandaag acties van beveiligers tegen de hoge werkdruk. Ze leggen op 3 momenten het werk neer. De eerste keer is dat om 10 uur. En daardoor wordt dan steeds een kwartier niet gewerkt bij de passagierscontrole.
2: Dat is ook wat als je dan net aan de beurt bent, hè? Dat je, ja, sorry, we gaan even een kwartier...
3: Ja, dat is enorm balen. Ja. Dat is, maar goed, is 15 minuutjes, ja joh. Ze maken een statement zo, hè?
2: Ja, ik snap, gaat het om. Ik snap het wel.
3: Bewoners van een dorp in Zuid-Frankrijk hebben vannacht ergens anders moeten slapen, omdat een tornado hun huis had vernield. Er vielen 41 gewonden, onder meer omdat mensen vastkwamen te zitten onder omgevallen muren. En iets heel anders dan, we hebben het hier bij Ekman Morgen al vaker over gehad, de ergernissen in de supermarkt. Zijn er genoeg?
2: Och man.
3: Ik weet dat jij de zelfscan, heb jij een haat-liefdeverhouding mee?
2: Nou, ik heb vooral een haat-liefdeverhouding met het terugbrengen van al die lege blikjes en zo.
3: Oh ja, ja.
2: Er staat altijd één gat en er staat altijd een man met 17 vuilniszakken voor mij.
3: Ja, en als jij aan de beurt bent, dan is het...
2: Ik word echt...
3: Error!
2: Op een gegeven moment denk ik, nou weet je wat, dan ga ik eerst alle boodschappen doen.
3: Ja.
2: En dan kom ik terug en is die klaar. En dan staat er inmiddels een rij.
3: Jij moet naar die bakken gaan waar je alles in één keer erin kan
2: halen. Ja, ik weet het. Dat kan ik nooit vinden. Maar goed, hoe dan ook, ik haat dat.
3: Gewoon even googlen. Ik ga dat met je meekijken.
2: Ja, stuur ze even door, graag.
3: Er is nu andersom ook iets waardoor medewerkers zich heel erg aan ons irriteren, ergeren. En wat is dat nou? Als wij de broodtang niet in dat gleufje terugleggen waar het bedoeld is, maar in de bak.
2: In de bak. Oh, dat mag niet in de bak.
3: Nee, dat mag niet in de bak. En dat heeft verder niets met hygiëne te maken. Dat heeft te maken met het feit dat als de medewerker hem weer wil vullen met brood, dan blijft die tang daar onderin liggen. En dan ben je de tang kwijt. En dat is gewoon vervelend. Dus je moet de tang gewoon...
2: Tang moet in het hol.
3: In het hol. En toen las ik dus in de comments online een tip waarvan ik dacht, ja, dit is gewoon voor iedereen goed. Als je gewoon het brood pakt, niet met de tang, maar met het broodzakje waar je hem uiteindelijk ook sowieso in wil hebben.
2: Ja, je doet je hand in die zak eigenlijk.
3: Als het ware een hondendrol. Toch?
2: Dus je vergelijkt nu mijn...
3: Jouw keizerbrood.
2: Lekkere keizerbroodje met een hondendrol. Ja. Dan heb je toch geen eetlust meer.
3: Nou, maar goed, dat hadden we sowieso al niet na dit uur.
2: Oh, dat is inderdaad wel waar we toch
3: over hebben. We hebben het al uitgebreid over tuf, ingerechten, et cetera. Nee, maar dat is toch top. Als jij zo'n zakje pakt en je doet je hand daarin, nou, en dan draai je het zakje om. Ik denk dat die tangen moeten gewoon weg en dan doen we het allemaal zo.
2: En is er nog meer ergernis in de top 3?
3: Ik vind het wel leuk, want ik vind het ook altijd vervelend. Je hebt het vast wel eens meegemaakt dat je vlak bij de kassa bent en

0: frame er even bij. Lijkt het helemaal of er iets anders te gaan. Freeze Frame, de Jake Giles Band. Dan van Maroon 5 en This Love. Zing! Het is weer zover hoor. Het is tijd voor Zing naar de Ping. We spelen 3 rondes. Met elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door. En heb je het fout of een blackout? Het kan. Dan ben je al je geld kwijt. Maar hebben wij voor jou een troostprijs. In de vorm van de Act om in de Morgen.
1: Kurkentrekker!
0: Juist.
1: En die ligt lekker in de hand.
0: Ja. En we spelen het vandaag met de legendarische Ino Wienbeck. Goedemorgen Ino.
2: En goedemorgen Gerard.
0: Je bent productiemedewerker in een houten kozijnenfabriek.
2: Ja, klopt.
0: Dat wil niet zeggen dat de fabriek van hout is, maar ze maken houten kozijnen. Ik moet alles uitleggen natuurlijk hier. Hè.
2: Ja, ze maken houten kozijnen voor de woningbouwcoöperaties. Dus eigenlijk de renovatie.
0: Dus een drukke dag vandaag?
2: Ja.
0: Maar vanavond ga je sporten. Vanavond ga je sporten, heb ik begrepen, hè?
2: Ja, vanavond ga ik een potje padellen.
0: Padellen, ben je er goed in?
2: Ja, ik heb altijd jaren getennist, dus ik mag niet klagen.
0: Oh ja, nee, ik heb laatst ook een keer gepadeld met iemand die normaal tennist. Dat is heel erg vervelend. Die kunnen dat namelijk heel goed, ja. Oké.
2: Okay. Ja, top.
0: Nou, Ino, je hebt je best gedaan in de app. Je was niet

0: Ja, die AI was iemand die te laat op de knop had gedrukt. Maar gelukkig, Ino, jij deed het als volgt.
1: Sing tonight.
0: Jij ging ook echt de lucht in, hè? Als een ware een tennisbal. Sing.
1: Sing tonight.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Ja hoor. Zeker. Nou, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké. Okay. Voor €50.

0: was geen enkel probleem voor jou. Rain down on me. Ga je door?
1: Ik ga door, ja.
0: Oké, okay. Voor 100 euro komt hij aan. Cross USA. Plucked her eyebrows on the way.
1: Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe. Take a walk on the wild side.
2: Take a walk on the wild side.
0: Ja, zeker. Lou Reed. Ga je door?
1: Ja, ik kan nog een stapje verder.
0: Ja, dat is de laatste stap ook. Verder kun je niet.
1: Ja.
0: Spannend, hè?
1: Nou, best wel.
0: Ja. Dan komt hij aan voor 150 euro.
1: Betty Davis eyes. Betty Davis
0: eyes. Ja! Ja, ja, ja! Yes. Ja, dat ging van een leien dakje, you know.
1: Nou.
0: Ongelooflijk. Ja, dat wordt vanavond bij Padel wordt het ook winnen. Dat kan niet anders.
1: Ja, dat moet helemaal goed komen vandaag.
0: Jij houdt alle ballen in de lucht op deze dinsdag. 150 euro.
1: Gera.
0: Ja.
1: Gera.
0: Ja.
1: Ik vind het zo tof dat ik jou een keer gesproken heb, nou.
0: Ja. Het is geheel wederzijds, Ino. Want ik heb het toevallig nog tegen de redactie gezegd... wanneer zal Ido nou een keer aan de lijn hangen? En vandaag is het alweer. Eindelijk.
1: Ja, ja, top toch?
0: En je hebt nog een belangrijke taak, want je hebt alles goed. Welke gaan we draaien? Eagle Eye Cherry, Kane, Lou Reed of Kim Carnes?
1: Doe Kim Carnes maar.
0: De Betty Davis Eyes. Ja, want daar had je het allemaal goed.
1: Ja.
0: Dan ga ik die draaien. Wens ik jou een fantastische dag op de... Houten kozijnenfabriek.
1: Dankjewel, Linnik. Jullie wensen ook een hele fijne dag.
0: Bye bye, Ino. Bye bye.
1: Dankjewel, hè. Hoi.
0: Kim Carnes bij Veronica.

En een tissue. En ik mis you. En Kim Carn. En Betty Davis Eyes. Het was de keuze van onze winnaar. Ido heeft gewoon 150 euro bij elkaar gestongen in Zing met de Ping. En hij ging voor Betty Davis Eyes. Het is 9:10. Dinsdagochtend. Tijd voor een bakkie, hè? En niet zomaar eentje. Sabrina Carpenter. Espresso. Nice.

0: nog één bakje dan. Sabrina Carpenter. Zelfs haar ondergoed is van kant. En espresso. En zometeen na 9 uur om je in de stemming te krijgen. Want volgende week maandag starten we met de top 3000. Maar we gaan zometeen een uur lang kijken in iemands lijstje in de top 3000 uur.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow.
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
11: Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks Bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie Olifant.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
19: Maar je moet gewoon je boekhouden.
18: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
24: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
25: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
26: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag 3 keer het werk neer. Betekent dat er steeds een kwartier geen passagierscontroles zijn. De eerste werkonderbreking is over een uurtje om 10 uur. De beveiligers vinden dat de werkdruk te hoog is, terwijl dat minder had moeten worden na een reorganisatie van de beveiliging eerder dit jaar. Na de mislukte droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is nu een 3de drone gevonden. Die lag in een veld verderop met mogelijk ook explosieven, zo melden Duitse media. Begin deze maand werden drones ontdekt, vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig daar met militaire goederen erin. Rusland ontkende erachter te zitten. En in een dorp in het zuiden van Frankrijk wordt de schade opgemaakt na de tornado van gisteren. Huizen ten zuiden van Carcassonne werden weggeblazen of raakten zwaar beschadigd. Er zijn 41 gewonden, van wie er 15 naar het ziekenhuis moesten. Vannacht moesten veel mensen daarom ook ergens anders slapen. Het weer is vrij zonnig. In het zuiden wel ook wat sluierbewolking. Op de Wadden het koelst, zo rond de 22 graden. Ergens anders is het 24 of 25 graden.
6: Of fijn, oké. Dankjewel. 28 vertragingen staan er nog. Lang op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij...
7: Hoevelaken!
6: Er is ongeluk gebeurd. 1 uur en 7 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem bij Deuven. 3 kwartier. En de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Schaarsbergen. Daar is het weerfeest. 1/2 uur.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.

0: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
1: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
0: Wat dan?
1: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Oh, mag ik mee?
1: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen.

0: Voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Let's go!
2: Dit is Radio Veronica. Gerard Ekdom.
3: Dit is Veronica.
2: Radio Veronica.
4: Het top 3000 uur.

0: Ja, goed.
1: Fijn dat je erbij bent deze dinsdagochtend. Het is het top 3000 uur en je hebt gestemd.
0: Ja, dat zeker.
1: Dat is mooi zeg. Ja, want zonder jullie en vooral door jou geen top 3000 vanaf volgende week. Dus het is heel belangrijk dat je dat hebt gedaan. Ben jij een traditionele stemmer? Iemand die eigenlijk altijd wel stemt? Of heb je speciaal voor ons nu gedacht, ik ga eens even lekker ervoor zitten?
0: Ja, ik heb altijd wel een beetje dezelfde nummers die terugkomen. Maar jaarlijks heb je toch wel weer dat je andere nummers net weer wat mooier vindt dan de anders.
1: Ja, hè. Het heeft ook een beetje te maken met het moment van stemmen. Als je in juli stemt, dan krijg je hele andere platen dan bijvoorbeeld in november. Ik doe maar wat.
0: Ja, soms heb je wat meer zin in stevigere nummers en de andere keer wat meer soul, blues. Ja. Dus,
1: nou, over soul gesproken, daar komen we nu bij. Want we hebben een hele fijne, ik zie de kleipoppetjes clip al voor me.
0: Ja.
1: Want Jackie Wilson heb jij in de lijst gezet.
0: Ja, die is gewoon heerlijk.
1: Daar word je toch blij van?
0: Ja, gewoon al dat hij dat en dan al die instrumenten doen mee.
1: Ik ga gewoon draaien ook, heerlijk. Veel plezier in de uur, Wesley.
0: Hey, dank je.
1: Bye bye, man.

afgelopen weekend nog op Lowlands. Zijn optreden galmt nog na. Somber, zo heet hij. 12 to 12 in de top 3000 uur. En daarvoor, repetit, het was Jackie Wilson. Werd bij ons nummer 1 in 1987. Het kwam eigenlijk al uit de jaren 50 natuurlijk. En Jackie Wilson was 3 jaar daarvoor overleden. Hij heeft 9 jaar in coma gelegen. Hij kreeg een hartaanval in 1975 op het podium. Hij raakte in de coma en kwam daar nooit meer uit. 9 jaar later overleed hij. En, dit was postuum een nummer 1 in Nederland. En dat had vooral te maken met de videoclip inderdaad. Het kleipoppetje, superleuk. Reed Petit, het top 3000 uur. En dit zijn de Cardigans.

0: Dus met Paul Carrick in dit geval in de gelederen. Wesley Hop uit Lelystad heeft hem keihard in zijn lijstje gezet. Heerlijk Tempted by the Fruit of Another in de top 3000 uur.
1: Die ene lijst met 3000 nummers houdt Nederland in zijn greep.
2: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
3: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica top 3000?
1: Welk lied krijg je luidkeels mee?
3: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
4: Hallo.
1: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
3: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
1: In de Radio Veronica top 3000.
3: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
9: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
0: Radio Veronica Verkeer met 9 vertragingen, waarvan dit de hardnekkigste zijn. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. Het ongeluk gebeurt, sta je 3 kwartier. De A10 Watergasmeer, de Nieuwe Meer bij Schinkelbrug, daar sta je 21 minuten. En de A348 Doesburg Arnhem bij Velperbroek, 17 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
1: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En

laatste, Sophie the Giant natuurlijk, Hypnotized. En daarvoor over goed besnoord gesproken trouwens. I want to break free. Alle stofzuigers gingen af hier in de studio natuurlijk. Het was Queen, het top 3000 uur. Het stemmen is begonnen. Volgende week maandag gaan we van start met de top 3000. Maar stemmen doe je via radioveronica.nl. En dit uur zijn wij een beetje aan het loeren in het lijstje van Wesley Hop uit Lelystad. En daar vinden wij weer zo'n lekkere Mayblair klassieker. Het is Bas Keks en de Lido Show.

applaus is voor jou, want dit was jouw lijst. En lijstjes zijn van harte welkom. Stuur ze in, want het stemmen is in volle gang via radioveronica.nl. En zometeen is Marisa niet hier. Nee, Jaap is er wel, die komt. Maar ik moet er nog één doen uit Westie's lijst. Ja, sorry hoor. Onder het motto, het regent hier.

0: is dat hier dan voor een pokkerrie?
1: Was de darkness. Veronica.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: voeding.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
3: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF, tegen kanker voor het leven.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
17: Boekhouden leuk?
18: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan.
17: Persoonlijk waar het telt.
18: Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
19: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
20: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
26: Nu halen, hè? Dus niet straks.
27: Fans van voordeel.
25: Aldi.
28: Het is gekkenhuis bij Leenbaan.

0: naar leenbakker.nl. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Schiphol adviseert reizigers om niet eerder naar de luchthaven te komen, ondanks de acties van beveiligers. Die leggen vandaag en ook morgen een paar keer even het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. Het kan leiden tot vertragingen bij de controles. Schiphol zegt er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Bij het vliegveld van Leipzig is een derde drone gevonden met ook mogelijk explosieven. Volgens Duitse media lag het ding in een veld. Begin deze maand was een Oekraïens vrachtvliegtuig in Leipzig doelwit van een droneaanval, maar die mislukte. Sindsdien maken veel Duitsers zich zorgen over de veiligheid in hun land. En sinds mei zijn er niet zo weinig schepen door de Straat van Hormuz gegaan als gisteren. Het waren er maar 2. De afgelopen week nog gemiddeld 14 per dag. Sommigen doen het stiekem en zetten het signaal uit die afgaat als ze een bepaald gebied binnenkomen. Zo zijn ze niet te traceren. Het is gevaarlijk om door de straat te gaan sinds het begin van de oorlog in Iran. Het weer vrij zonnig vandaag, met in het zuiden en oosten wel wat sluierbewolking. Op de meeste plekken wordt het 24, 25 graden. En waar het normaal warmer is in Limburg, is dat vandaag juist niet zo. Daar wordt het net als op de Wadden 22 graden.
5: Vind ik ook wel eens eerlijk.
4: Lekker toch?
5: Toch? Ja, ja. Vind ik ook. Dankjewel Marijke. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 7 files, 27 kilometer. Ik geef ze hier vanaf 10 minuten over een bijzondere oorzaak. De A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken door een ongeluk. Flinke file, ruim een half uur vertraging daar. A4 Den Haag Amsterdam tussen De Hoek en de Schipholtunnel. Ook daar een ongeluk. Vertraging valt mee, 10 minuutjes. En de A348 Doesburg Arnhem tussen Velp en Velperbroek. Ook daar 10 minuten vertraging. Dit is Radio Veronica met Meredith Brooks zometeen.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: voor een swingende start.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: Ik moet daar toch nog een beetje aan wennen dat iedere keer als ik deze luid draai, dat hier dan een zwaailicht afgaat in de studio op een zwart hoedje. Kan iemand me uitleggen wat dat precies over gaat? Het ging over de chique meisjes en de rijke meisjes die wonen in Soho, in Covent Garden en Oxford Street. Het ligt allemaal in West End in Londen, het theaterdistrict ook. Dus ik neem aan dat het ook wat theatraler meisjes zijn. Waar het over ging, dat West End Girls van de Pet Shop Boys. Bij Radio Veronica, goedemorgen. Is dat Marisa? Nee, dat is niet Marisa. Nee, Marisa die meldde zich ziek vanmorgen. Ligt ziek in bed, ongeërm. Heel veel beterschap, Marisa. Maar ik ben er wel, hoor.
1: Jaap Drienen.
0: Met de beste muziek aller tijden. Alles wat ik draai is een tip voor de top 3000. Zou je kunnen zeggen. Dus laat je inspireren door Marvin Gaye zometeen. En anders door deze dame. Het is Vanessa Carlton.

Ik weet niet of je je lijstje al hebt gemaakt voor de Radio Veronica Top 3000... maar dit zou mijn persoonlijke tip zijn voor dat lijstje. Marvin Gaye, hij schreef het toen, lang geleden, begin jaren 70... over de toestand toen in de wereld. De Vietnamoorlog speelde toen, maar ook geweld, politiegeweld, racisme... eigenlijk allemaal nog steeds in meer of mindere mate wel van toepassing. Dus dat zou kunnen, maar ook omdat het gewoon zo'n prachtig nummer is, toch? What's going on? Marvin Gaye, en stemmen kan nog, hè, voor de Top 3000. RadioVeronica.nl. Heb je een lekkere ochtend zover? Ik hoop het. De mannen van The Clash, die vertellen over hun dag...

0: Veronica.
1: Dit is Radio Veronica.
0: Radio Veronica.
2: Good music.
0: Ja. De beste muziek aller tijden.
1: Veronica.

0: Maar de meisjes komen overal vanavond daar. We hadden al de West End Girls uit Londen. En nu ook nog de American Girls van Harry Styles bij Radio Veronica. Zometeen een zangeres die ook een kledingmerk is. Mag je even over nadenken. En je hoort deze.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Half 11 precies, Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 7 files, 22 kilometer, de top 3 krijg je van me. A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken. 17 minuten, 7 kilometer vertraging daar. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Bij Batadorp ligt rommel op de weg. Vanaf de Hocht kom je in de file even uitkijken daar. De rechte rijstrook is dicht en je vertraging 13 minuten. En de A12, dat is de laatste Arnhem-Oberhausen. Uiteraard voor de grens bij Ouddijk al kom je in de file. En dat kost je daar 17 minuten op dit moment. Goeie reis!
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu
8: Jaap Brienen
9: met de

Katy Perry bij Radio Veronica. De zangeres Katy Perry. Ja, ik zeg het er maar even bij, want er is dus ook een kledingmerk Katy Perry. Weet je dat? Ja, is Katy dan niet met een Y, maar met IE. En die twee hebben echt ruzie, althans hadden echt ruzie. Hebben het echt uit moeten vechten voor de rechter. Wie nou, ja, als je dan kleding wilt gaan verkopen, en dat wil de zangeres Katy Perry natuurlijk ook, merchandise, ja, dan moet dat wel een beetje afgedicht zijn. Het kledingmerk heeft overigens uiteindelijk gewonnen, en die mag dus ook gewoon kleding uitbrengen met Katy Perry erop. Ze bestaan allebei. Maar dan weet je dat als je dat tegenkomt in de winkel. Hey, de zon schijnt weer in Nederland en Pim zit er in ieder geval van te genieten. Schrijft hij in de app van Radio Veronica. Maar niet iedereen heeft een lekkere ochtend. Marijn schrijft: en ja, vandaag is zo'n dag dat het nummer van Jan Smit het beste de dag omschrijft. Ik moest hem even opzoeken, maar ik wil slapen. Handdoek in de ring. Oké, ik heb een beeld. Ja, het is toch een beetje de Twilight Zone van de zomervakantie. Een flink deel alweer aan de slag, maar nog niet allemaal. Maar sta je nou op de steiger of zit je achter je laptopje, of ben je gewoon je vakantiefoto's aan het inplakken? Dat kan ook. Hier krijg je zometeen Robert Palmer, Candy Staten en eerst de B-52's.

Ik moet bij deze plaat altijd een beetje denken aan tussen kunst en kitsch. Hoe zit dat nou? Kenny Staten nam dat nummer, dat You Got The Love, ooit op in de jaren 80 of zo. En ze was het eigenlijk helemaal vergeten dat ze dat nummer überhaupt had opgenomen. Totdat een DJ het ontdekte en dacht, hey, maar dit is vet. Hier ga ik een soort danceversie van maken. En dat nummer werd uiteindelijk nog tot 3 keer toe in verschillende versies nog een hit. Zonder dat ze daar eigenlijk iets mee te maken had. Maar wel iedere keer lekker cashen natuurlijk. Kenny Staten, wat een platen. You Got The Love met The Source, zo heet hij. Mocht je erop willen stemmen, dat kan maar zo, hè, voor de Radio Veronica Top 3000. En dit is ook weer zo'n stemtip.

0: In Between Days, The Cure bij Radio Veronica. Bestel alvast een vodka martini, want... Duran Duran komt eraan.
1: Veronica. Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers. Voor wie zijn we al van weer? Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Vandaag bij Otrium, 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
13: 30 augustus start de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die er dierbaar is.
17: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
17: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
18: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Get ready for the OG.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
23: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
25: Nu?
24: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
28: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
29: Radio Veronica.
30: Met het nieuws. Het is 11 uur.
31: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Reizigers op Schiphol hebben bijna een uur langer moeten wachten dan normaal omdat beveiligers actie voeren. Dat meldt regiozender NH. De beveiligers en de vakbond willen dat er iets wordt gedaan tegen hoge werkdruk. Daarom werd er om 10 uur een kwartier lang geen passagiers gecontroleerd. Een deel van de harde kern van Feyenoord zegt dat het wel meevalt met het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk op het veld en naar een familietribune. 7 mensen raakten gewond. Wat rook en geraakt worden door vuurwerk, daar ga je niet dood aan, schrijft de harde kern op sociale media. De man die vorige week bij het politiebureau in Sittard werd neergeschoten, wilde iemand vermoorden, meldt regio Omroep L1. Een agent schoot een Nijmegenaar in zijn been, maar waarom is niet bekend. En ook niet of dat met het moordplan te maken had. De man werd aangehouden en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het blijft onduidelijk hoe de Vondelkerk in Amsterdam in brand kon vliegen. Dat gebeurde in de nieuwjaarsnacht. Tips over brandstichting en vuurwerk werden nagetrokken, maar er is geen bewijs voor gevonden. Het onderzoek is daarom gestopt, meldt de politie. Het Veronica Weer van Weer Online. Vrij zonnig, met in het zuiden ook sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt het kwik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden.
0: Dankjewel, Peter. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 5 files op dit moment. De 3 met de langste vertraging. En die valt mee, dat zal duidelijk zijn. Die geef ik je. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 20 minuten. A37 knooppunt Holsloot Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland. 6 minuten vertraging. En een auto met pech op de A50. Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord staat hij. Je komt in de file vanaf Epe. En het kost je daar een kwartiertje extra op dit moment. Goeie reis!

0: in sportvoeding.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Duran Duran of You to a Kill. En Ed Sheeran, Galway Girl. Ed Sheeran is de man met zijn eigen ketchup, hè? Is echt waar. En die heet Edship. Ja, dat is geen grap, dit. Dit is echt waar. Hij is gek op ketchup. Maar ja, Britten zijn gek op ketchup. Dat geldt volgens mij voor alle Britten. Ik herinner me dat ik vroeger met de middelbare school gingen we naar Londen een paar dagen. En toen sliepen we bij gastgezinnen. En daar aten we dan dus ook 's avonds. En werkelijk overal ging ketchup overheen. Er stonden 2 grote flessen ketchup op tafel. Er ging overal overheen. Ja, ketchup over je eten, dat is toch een beetje als autotune in de muziek. Vind je niet? Je denkt dat alles er beter van wordt. Maar uiteindelijk smaakt alles hetzelfde. Nee, dan liever echte muziek. De beste muziek aller tijden. En daarvoor zit je goed hier bij je vrienden van Radio Veronica. The Boss komt er zo aan. Bruce Springsteen. Daar hoeft geen ketchup meer bij. Ook niet bij deze dame. Dit is

0: Mark uit Harderwijk is blij met deze. Hey, dit nummer moet je eigenlijk verplicht met de ramen opendraaien. Heerlijk, deze van Bruce. En René, die zit op te letten. Die zegt, hij zingt al jaren Born in de USA. Maar Born ligt toch gewoon in Limburg? De topografische kennis van Bruce is niet geweldig. Ja.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Op Veronica kom je toch alweer een vergeten klap tegen, hè?
1: Veronica.
3: Het station met de beste muziek aller tijden.

If You Wanna Dance en Barry White ervoor. De man die op een ochtend echt wakker werd met die stemmen. Die had de baard in de keel, maar dan in een soort XXL-variant. En zijn moeder schrok zich te pletter. En hij zelf ook. En hij realiseerde zich na een dag, oké, deze blijft. En dan ging hij maar mee zingen. Dat was behoorlijk succes.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmiddelen?

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: 11:30 is het. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 5 files, bijna 20 kilometer. Dit zijn ze vanaf 12 minuten. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven een auto met pech bij Batadorp. Vanaf De Hocht kom je in de file en het kost je daar een kwartiertje ongeveer, die 5 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland op dit moment 20 minuten vertraging. En de A76 Geleen-Keulen, ook daar voor de grens. Vanaf Simpelveld kom je in de file. Je doet er 12 minuten over om Duitsland binnen te komen. Maar hou lekker Radio Veronica aan voor Amy Winehouse zometeen en de Four Non Blondes.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdop.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
11: Jaap Brienen.
12: Met de

Ja, die plaat daarvoor, de Four Non-Blondes. What's Up bij de Four Non-Blondes is makkelijk. Die hebben één, nou ja, anderhalf, maar één echte hit gehad. Dat was dat What's Up. Maar Amy Winehouse is al een flink stuk lastiger om te stemmen voor de Radio Veronica Top 3000. Daar kun je stemmen op Back to Black, op Valerie, op Rehab, of dus op You Know I'm No Good. Ja, en nog meer, maar ik noem even de vier die zo top of mind zijn bij mij. Stemmen doe je via radioveronica.nl. Dat kan deze week nog. En moet je wel even doen deze week. Want volgende week gaan we uitzenden. Dus niet te ver voor je uitschuiven. Zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. Doe het gewoon lekker vandaag nog als je even een momentje hebt. Ga naar radioveronica.nl en vul je lijstje in. En ik weet dat het lastig is. Jolanda schrijft vanmorgen ook nog in de app van Radio Veronica. Man, man, man. Ik kan niet stemmen, want ik kan nooit kiezen. Deed ze naar aanleiding van The Cure. Die draaide ik eerder vanmorgen. Ja, fantastisch. Ik zag ze op tv bij de registratie van Pinkpop. Dus ja, dat moet in de lijst. Maar wat nog meer dan? Te veel moois. Liefst uit Bolzwart van Jolanda. Ja, Jolanda, ik kan je natuurlijk niet echt helpen. Je zult het zelf moeten doen. Maar mijn tactiek een beetje, misschien help ik je daarmee. Sowieso, je mag maximaal 25 liedjes kiezen. Dus nou ja, je kunt er wel aardig wat aanvinken. Maar misschien is één per artiest. Dat zou misschien al een goede tip zijn. Dan kom je uiteindelijk tot 25 artiesten. En dan kies je van allemaal het leukste liedje uit, toch? Het zou een tactiek kunnen zijn, hè? Ik probeer je maar weg te helpen. Maar ja, waar dan te beginnen bij deze man? Bij David.

met die touwslang in zijn mond, hè? Die Peter Frampton. Wat een classic. Peter Frampton, Show Me The Way, en John Newman. Die zat daarvoor nog in Love Me Again. De beste muziek aller tijden bij Radio Veronica. Je kunt zelf kenbaar maken, dus wat jij het allerbeste vindt, hè, via radioveronica.nl. Die top 3000. Zometeen Sander Hogendoorn na 12. Dit is nog Paul Weller.

0: bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
1: Maar je moet gewoon je boek houden.
0: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is die mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
12: Nu al hè, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
17: Yes.
16: Esso, omdat elke rit telt.
18: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
19: Kippie.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez... 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Wie was er aan de beurt?
22: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
21: Hit it.
23: Voor die 2...

0: Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Twee Duitse scholieren die gisteren gewond raakten bij het busongeluk op de A28... hebben de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Hun touringcar botste op een bestelbusje en raakte van de weg. Inmiddels is het overgrote deel van de kinderen en leraren weer thuis. Ze werden opgehaald of gingen met een bus terug. Om 2 uur vanmiddag en 7 uur vanavond voeren de beveiligers op Schiphol opnieuw actie. Ze vinden dat de werkdruk te hoog is. Daarom doen ze een kwartier niks. Vanmorgen was ook al zo'n werkonderbreking. Die veroorzaakte flink wat vertraging voor reizigers, omdat ze moesten wachten tot de controles verder gingen. Justitie wil dat een verkeershufter 10 weken de cel in gaat. De man uit Alkmaar veroorzaakte als voetganger een dodelijk ongeluk. Hij stak tussen auto's door een fietspad over en botste op een oudere vrouw. Ze viel, maar hij liep gewoon door. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Ook reed hij 3 keer zonder rijbewijs. En weer een inbraak in een brandweerkazerne, nu in Benthuizen bij Alphen aan de Rijn. Het is al de zoveelste keer dit jaar. De teller staat op meer dan 60. Volgens de politie zijn er spullen gestolen. Het is de inbrekers vaak te doen om reddingsgereedschap van de brandweer, waarmee ze dan zelf kraken kunnen plegen. Het Veronica weer van Weer Online. Vrij zonnig met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Het wordt 24 of 25 graden en de wind is matig uit het oosten. In Limburg en op de Wadden met 21 tot 23 graden iets minder warm.
4: Prince zometeen met 1999, maar eerst Veronica Verkeer door Flitsmeister met 2 vertragingen. De A12 richting Duitsland, 20 minuten extra voor de grens en via de A76 5 minuten extra.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH terra kleintje sojadessert? 2 plus 3.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

Señorita. Eet smakelijk, het is 11 over 12. Welkom bij de lunchshow. Sanne Hoogendoorn hier, welkom bij de lunchshow op Radio Veronica, de grootste lunchclub van Nederland. Met zometeen Peter Schilling, Major Tom. Natuurlijk geïnspireerd op David Bowie's Space Oddity. Echt een hele goede plaat, maar of het beter is dan het origineel, dat lijkt me niet. Maar dit is wel U2. And even better than the real thing.

0: afgelopen weekend alleen maar kinderliedjes van Travassie zitten luisteren. Dus dat zit nog een beetje erin. Aretha Franklin en Respect.
1: De Radio Crypto.
0: Tijd voor de nieuwe editie van de Radio Crypto. Je krijgt van mij een cryptische omschrijving. Als ik van jou dan het antwoord krijg in de Veronica WhatsApp, dan krijg jij op jouw beurt weer een Veronica platentas. Voor al je vinyl die je in het weekend weer kunt kopen, of gewoon lekker voor de weekendboodschappen. Ik weet niet of alle weekendboodschappen erin passen, maar in ieder geval de kleine dingetjes. Opgave van vandaag. Je mag me nu al Simon noemen. Je mag me nu al Simon noemen. Dat is de opgave. Daar hoort dus een liedje bij, titel en artiest. Het zit eigenlijk beide wel in. Ik denk dat je er bij deze wel uit gaat komen. Mocht je een idee hebben, stuur het even door via een gratis Veronica WhatsApp.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bauma.

0: Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Leven.

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hij is de zeilen. En stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
5: Goedemiddag, Veronica verkeer door Flitsmeister. 1 file en die staat op de A12 richting Duitsland. 15 minuten voor de grens. De rest van de files die zijn er dus niet, maar wel wat flitsers. Die vind je allemaal in de app van Flitsmeister. En het is precies 12:30.
6: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
6: Maandag tot en met donderdag vanaf 2:00.
1: En nu
6: Sander Hoogendoorn.
1: Met

0: was niet de Radio Crypto, maar die ga ik wel onthouden voor de volgende keer. Opgave van vandaag was als volgt. Je mag me nu al Simon noemen. Welk liedje hoort daarbij? Marco, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar onderweg ben je naartoe?
1: Weer terug naar de basisplaats.
0: Ah, terug. Back to basics, heel goed. Terug naar het moederschip. Maar wij zijn hier het moederschip, Veronica. Wat dacht jij dat de Radio Crypto was?
1: Ik dacht You Can Call Me L van Paul Simon.
0: Ja, inderdaad, natuurlijk. Je mag me nu...

grootste lunchclub van Nederland. En ook Rod Stewart hier is erbij. Maar vanavond is hij er helemaal van jou. Onze Nick van der Brugge, de DJ van dienst. Oh, lekker. Het is 10 voor 1. Welkom op je dinsdag. Het is een vrij zonnige dag met in het zuiden en het oosten ook wat sluierbewolking. Het wordt tussen de 24 en 25 graden vandaag. Dat is weer even wennen.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie

0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: beste in sportvoeding.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vakbond CNV denkt dat de acties van beveiligers op Schiphol om de hoge werkdruk morgen meer impact hebben dan vandaag. Dan leggen ze niet 3 keer, maar 5 keer het werk neer. Volgens het CNV kunnen de gevolgen zich daardoor opstapelen en bestaat de kans dat reizigers hun vlucht missen. Vandaag zijn er wachttijden van zo'n 20 minuten. In Nederland zijn voor zover bekend geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. In België liepen meer dan 300 mensen een voedselinfectie op. De eieren zijn in ons land ook hier en daar verkocht. De klanten zijn geïnformeerd. Bijna alle scholieren uit de verongelukte Duitse touringcar zijn weer thuis. De bus raakte gisteren op de A28 bij Wezep een bestelbus en schoot de andere rijbaan op. 2 leerlingen bleven een nacht in het ziekenhuis. De 54 leerlingen en 4 leraren waren op weg naar Parijs. En een uitje van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, naar de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp, is uit de hand gelopen. Volgens diverse media klommen 2 jonge jongens het verblijf van de zeeleeuwen binnen en die zijn gevaarlijk. De hele groep is daar op de dierentuin uitgezet. En de 2 jongens krijgen een boete. Het Veronica weer van Weer Online. In het zuiden en oosten sluierbewolking, in de rest van het land zonnig en maximaal 25 graden bij een oostenwind. In Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden.
8: Ik start zo meteen met Simply Red. Something got me started. In dit geval Simply Red. Eerst Veronica Verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A12 richting Duitsland 9 minuten voor de grens. En via de A37 richting Duitsland 5 minuten extra.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Alle verf super voordelig.
17: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
19: Nu hou hè, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
19: Hey, wakkerliggers.
5: Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu?
18: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van Voodoo.
18: Aldi.

Welkom bij Radio Veronica. Ik kan het niet alleen, zo is het maar net. Welkom vrienden, ik heb zometeen een hele mooie van Dusty Springfield onderweg. En daarna gaan we rustig het top 3000 milliseconden spel opstarten. Wil je vandaag meedoen? Doe dan zometeen over een minuutje of 10 mee met de proefopgave. En wie weet ga je wel naar huis met al die prijzen. Dit is Gaga, Radio Gaga. Let the words

0: temperaturen tot de 25 graden. En dan deze hoeders op de radio. Satellite bij Radio Veronica. Het is 2:08. Met de nieuwe ronde van het top 3000 milliseconden spel onderweg. Dat is sowieso wel leuk om mee te doen als je aan het luisteren bent. Maar het is nog leuker als dat ook wat prijzen oplevert. Ik heb vandaag een Veronica platentas in de studio. Met een Ekdom in de Morgen kurkentrekker, een Veronica t-shirt en het gezelschapsspel Remember the Music. Kan helemaal van jou worden als je meedoet met de eindronde. Moet je jezelf even kwalificeren met deze proefopgave. Heel veel succes, want welk liedje ga ik zo meteen draaien als ik je dit laat horen?
1: 1000 milliseconden.
0: It's like the sun. Sorry. Ja. Zoveel zin om die weer eens te draaien. En zometeen dus ook mee te zingen als de microfoon dicht staat. Dat kan ik garanderen. Nou, heel moeilijk. Welk liedje ga ik zometeen draaien? Laat het even weten via een appje, via de gratis Veronica-app. Misschien bellen we dan terug. En ben jij over een minuut of 10 gewoon mijn kandidaat. En maak

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en

0: Business.
1: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A12 richting Duitsland. 16 minuten voor de grens. En via de A37 5 minuten extra. En de A50 Arnhem-Apeldoorn vanaf knooppunt Waterberg. 6 minuten extra.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu
2: Sander Hoogendoorn.

0: Mix. Het top 3000 milliseconden spel.
1: Arnold is vandaag de man die gaat spelen. Hij is op dit moment nog een banaan en een yoghurtje aan het eten. Het soort atleet die zich klaarmaakt voor de wedstrijd. Maar hij zit er klaar voor.
2: Het is spannend.
1: Hey Arnold, welkom bij Radio Veronica.
2: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
1: Hey, wat was je voor de rest aan het doen, behalve die banaan en die yoghurt aan het eten?
2: Ja, ik was bezig met een verhaal te schrijven, zeg maar. Ik ben freelance journalist.
1: Ja.
2: En ik was een verhaaltje aan het maken over logsites voor persoonlijke gegevens, zeg maar.
1: Oh ja, dat is wel een hippe item natuurlijk tegenwoordig.
2: Ja, nou ja, goed. Ik kwam er gisteren iets tegen, zeg maar, wat toch wel listig eigenlijk, zeg maar. Dat mag officieel niet. Dus moet ik even kijken hoe ik dat verhaal uit ga werken. Maar het is wel interessant om uit te zoeken.
1: Ja, zeker. Nee, goed dat je daar inderdaad mee bezighoudt. We gaan lekker het top 3000 milliseconden spel spelen. Ik laat je 3 fragmenten horen uit de Radio Veronica top 3000 van het afgelopen jaar. En bij ieder goed antwoord komt er een prijs in jouw platentas die je sowieso al hebt liggen. Ik zou je radio even wat zachter zetten en die hoor je namelijk het beste gewoon via de oortjes, zoals je mij hoort.
2: Ja, ik zal iets... Gaat zo beter?
1: Ja, dit is super. Alright. Ja. Dan is hier jouw allereerste fragment voor een Ekdom in de Morgen keukentrekker.
0: 3000 milliseconden.
2: Kung Fu Fighting. Ik weet alleen niet voor wie de artiest was, maar...
1: Maakt niet uit. Kung Fu Fighting is goed.
2: Ja. Ja, de zevende plaats, ja.
1: De beste man heette Carl Douglas.
2: Ah, oh, ja.
1: Maakt niet uit, hij was al goed. Ik doe me morgen keukentrekker. Die doen wij in de platentas, dat klopt wel. En we kunnen er ook nog een Veronica t-shirt bij doen voor deze.
0: Cool. 2000 milliseconden. Don't believe me, just watch.
2: Bruno Mars.
1: En weet je ook het liedje?
2: Nee, net niet. Maar ik ken hem wel.
1: Bruno Mars
2: maar
1: is goed.
2: Titel, ja. Ja,
1: Uptown Funk.
2: Oh ja.
1: Ja. Zeker, dat gaat super lekker, Arnold.
2: Zeker.
1: Gaan we nu naar het laatste fragment. Die krijg je 2 keer te horen. En we spelen natuurlijk voor het spel Remember the Music.
0: 1000 milliseconden. Oh, ja.
2: Even kijken hoor. Tina Turner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat is goed.
2: Ja. Ja.
1: Ja. You're simply the best, Arnold.
2: Ja. Leuk.
1: Ja, beter dan heel veel andere kandidaten.
2: Oh, nou.
1: Kom op, beter dan anyone.
2: Ja.
1: Hey, supergoed gedaan, Arnold. Ik hoorde de opluchting in je stem.
2: Ja, ik ben weer helemaal ontspannen nu.
1: Heel goed, dat, is, dat snap ik heel goed. Je krijgt namelijk een Veronica platentas met een Veronica t-shirt, Ekdom in de Morgen keukentrekker en het spel Remember the Music, wat zeker aan jou is besteed.
2: Nou, geweldig. Dankjewel.
1: Maak er een mooie dag van, hè?
2: Ja, dankjewel.
1: Hoi.
2: Hoi.
1: Toch dat banaantje en de yoghurt er vooraf. Helemaal scherp.

laat eens even wat liefde zien in de Veronica-app voor Rob en Carolien zometeen. Die met Muk ook lekker bezig zijn om zoveel mogelijk geld op te halen voor een ziek kind. En er moet heel veel geld voor komen om een operatie te regelen in het buitenland. En Danny Vera die is in de ring gesprongen. En daar is echt ongelooflijk veel geld al opgehaald met twee privéconcerten van Danny Vera voor twee hele gelukkige hoogspeeders. Echt super tof. Ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal gaat aflopen. Je hoort in ieder geval waarschijnlijk weer een update zo meteen bij Rob en Carolien. Als mede jouw favoriete platen, laten we wel weten. Ook gewoon de Bonanza met misschien wel jouw favoriete muziek. Dus stuur hem nu al even door.

musea op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Ons cw-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
0: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: De kippiepan. Woordenvol kipafjes. Klaar binnen 30 minuten.
17: Kippie. Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 2 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord grijpen de gemeente Leeuwarden en de politie in. Komend weekend mogen er geen uitfans van FC Twente naar de Eredivisiewedstrijd tegen Cambuur. Er is meer tijd nodig om uit te zoeken hoe het zondag mis kon gaan en of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Op Schiphol voeren beveiligers voor de tweede keer vandaag actie tegen de hoge werkdruk. Bij de bagagecontrole doen ze nu een kwartier even helemaal niks. Vanochtend liep de wachttijd daardoor op tot zo'n 20 minuten, zegt Schiphol. Vanavond is er nog zo'n mini-staking onder de beveiligers en morgen gebeurt het 5 keer. En Rusland is niet enthousiast over de nieuwe plannen voor een staakt het vuren die Oekraïne voorstelt. President Zelensky wil dat beide landen zich terugtrekken van het front in Oost-Oekraïne en dat een onafhankelijke partij de boel daar gaat besturen. Volgens de Russen hoort het strijdgebied bij Rusland. Het weer veel zon en rond 23 graden. In Limburg wat meer bewolking. Morgen zon en wolken bij 23 tot 26 graden. Dan de situatie op de weg. Het is eigenlijk heel erg rustig. Eén file die echt opvalt. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Er wordt gecontroleerd aan de grens. Voor Duitsland een vertraging van 8 minuten.
1: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
24: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we al.
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
24: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
27: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
28: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
27: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
29: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
30: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
31: Wie was je aan de beurt?
32: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Michael Jackson, Rock With You. Je kan de kwaliteit van liedjes niet altijd afmeten aan de hitparadenotering. Soms is het wel een illustratie van het succes, maar soms zegt het ook helemaal niks. Rock With You, nooit wat geworden in Nederland.
1: Kan je niet menen.
0: Ik meen het. Ik zou er zelden over liegen. Hooguit zou ik me vergissen, maar ik vergis me volgens mij niet.
1: Niet eens tip verraden of verrukkelijke 38.
0: Verrukkelijke 38.
1: Ja, dat je het verruimt.
0: Van Radio Verlona, daar stond hij wel in. Okay. Dat is de lijst die op mijn zolderkamer werd samengesteld. Stond hij heel hoog zelfs.
1: Oh, top.
0: Heeft één gehaald daar. Rock With You van Michael Jackson, Charlie de Bruin. Hey, Charlie Brown heeft dit nummer aangevraagd. Je zou bijna denken dat het een artiestennaam is. Ik weet niet zeker. Amigo Charlie Brown. Tot aan 4 uur is de hele playlist als was in jouw handen. Wij moeten alleen even weten welk liedje je wil horen.

Muse lezen. Dan lezen wij iets van Muse. Wat mij opvalt is dat het veel moeite kost om een nummer gedraaid te krijgen op Veronica. Ik zet daar vraagtekens bij. Hier is hij dan voor je, Muse en Uprising.

0: van Mew. Speciaal voor Bastiaan. Sterker nog, wat een service. Caroline heeft gewoon een appje gestuurd. Je nummer is nu.
1: Ja.
0: Bleu die de Voogd. Ze wilde geen Stevie Wonder, wel Mary Jane.

0: vrij naar gisteren. We hebben er even over moeten vingertrekken, maar uiteindelijk is het toch de versie geworden die Pleuny heeft aangevraagd. Pleuny de Voogd, de versie van George Michael en Mary J. Blige. En dat vergt erbij omdat de originele versie van Stevie Wonder ook buitengewoon fraai is. Maar hey, Pleuny wilde deze.
1: Ja.
0: Dus, en die is eigenlijk ook wel mooi.
1: En jij bent gewoon sterker in je middelvinger.
0: Ik ben toch sterker, ja. Voor de mensen die denken, waar gaat dit nou weer over? Ja, we hebben gisteren toch even een bijzondere editie gehad van het evalueren van het RTL-nieuws van 8:45 even.
2: Ja.
0: Daar zat toch een heel item in over het roemruchte wereldkampioenschap gehouden dit jaar in Duitsland, vingertrekken.
2: Ja.
0: En er werd een prachtige reportage gemaakt van, ik geloof dat het een meneer was, die zei, of een vrouw, mevrouw, weet ik niet meer. Nee, daar in deze vrije tijd was niet voetballen. Nee, ze gingen niet tennissen. Nee, ze gingen... Of heb je het fragment nog?
2: Ik heb het fragment nog.
0: Oh,
2: dat
0: is wel
2: even kijken, dit is het fragment.
0: Weet je wat er gaat?
3: Deze sportfans keken dit weekend niet naar voetbal of Formule 1... maar moedigden hun lokale helden aan bij het Duits kampioenschap vingertrekken.
0: Dat was hem.
3: En dat ging er soms hard aan toe. Ja, Ferdinand weet, hij is de beste vingertrekker.
0: Ja, nou. En van

0: like it when you're nice to me.
1: Ja.
0: Oh baby, beetje de Ella Langley, oh baby. Ook een country hit op dit moment in Nederland. Stella Lefty en Boston is aangevraagd door Sabine Meesters. In plaats van Choosing Texas kun je Boston een keer draaien van Stella Lefty. Er zou nu wat verwarring kunnen zijn, want we krijgen nu nog een keer Boston. Maar dan is het de naam van de band. Don't Look Back van Peter.

0: Dit album heeft de leeftijd bereikt van exact 50 vandaag.
1: Ja, zegt Jay.
0: Ja, als hij liegt, lieg ik ook. Als DJ. Peter van der Aken vroeg hem aan Don't Look Back van Boston. Omdat je die iets te weinig hoort. Vermoedelijk toch wel hetzelfde album waar More Than a Feeling op staat. Hè?
1: Zal het wel.
0: Wat denk jij?
1: Ja, denk ik. Ik weet dat niet.
0: 50 jaar oud. En toen moest er een opvolger komen. Daar heeft hij geloof ik ook 50 jaar over gedaan voordat hij kwam. Maar ja, bijna de hele demo is gewoon zo naar de platenmaatschappij gegaan. Die had hij dus gewoon al in zijn studio. Toen het allemaal ietsje moeilijker was om zijn studio zo te laten klinken. Heeft hij dat gewoon als demo in elkaar gesleuteld. En je zal dit maar als kant-en-klare demo krijgen. Er even naar mogen luisteren en mogen zeggen. Laat hem uitbrengen.
1: Heel goed gelukt.
0: Nog een dikke tip. Michel komt daarmee. Die zegt, Leo Blokhuis heeft een schitterende, mooie podcast gemaakt over Boston. En over dat album 50 jaar. Dus dat kun je keurig netjes vinden. Als je Leo Blokhuis podcast, BNN Vara, dan vind je hem wel. Ik heb hem al gehoord.
1: Mooi zo.
0: Ik word geterroriseerd door mijn goede vriendin. Hier staat ze op links. Caroline.
1: Ja.
0: Met allemaal filmpjes. Ich lerne Deutsch.
1: Ja, ik wou hier ook alweer over vinger trekken, want ik zag Richard binnenkomen met graag iets Duits, hoor je veel te weinig. En toen zei ik, dit is het moment om mijn favoriete Instagram-account te promoten.
0: Ja.
1: Ik wil er graag geluid bij, Rob Sender, dus zet de schuif open.
0: Ik heb alles opengezet.
1: Deze gozer is gewoon
0: mijn mogelijkheden.
1: Ik hoop dat dit lukt, want het is Instagram, hè? Let op.

0: Ah, dat was het. Oh, Jamaican Dad heet hij. Ja, ja.
1: En die heb je allemaal, weet ik, omdat jij steeds die filmpjes doorstuurt. Sorry dat ik op mijn beurt dan weer die twee moeilijk dansende mensen steeds doorstuur naar je. Ich lerne Deutsch. We hebben het allemaal geleerd van Lucy Electric. Hier is de

0: Action bent.
1: Zo, dit is een publieke vernedering. Het kan niet anders zeggen.
2: Is dit een rectificatie? Is dit een rectificatie?
1: 7100 man zegt... Het staat helemaal niet op de debuutalbum, man. Dus More Than a Feeling and Don't Look Back was jaren later. 2 jaar later, hè, zegt iedereen.
3: Ja, 78. Ja.
1: Dat bedoelde ik ook.
4: Ja, dus ja. William en Albert en Jasper en nog meer... die wijzen hier er allemaal op dat het onzin was.
1: Ja. Ja. Want die... Moet het nou weer zo uitgerukt
3: worden? Ja, zo zeggen ze het ook echt wel.
1: Ja. Ja, ik zie het ook, ja. Maar dat, ik bedoel, ik wel. Kwam er toevallig heel moeilijk Tilburgs uit... waardoor het niet helemaal goed begrepen werd. Don't look back, zeg ik. Dit was een rectificatie. Richard wilde dus Lucy Electric en Mädchen, ich lerne Deutsch. En ich lerne nog veel über muziek. Siets, wat heb je zo in het nieuws?
4: Ja, een toch wel opvallende veroordeling van 2 ouders.
1: Oké. Het nieuws krijg je na de reclameminuut.
2: De reclameminuut.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nu al zin in morgen, ziet. Het is ietsjes over 2:30. Wil je ons bijpraten over het allerlaatste nieuws?
4: Man en vrouw uit Amsterdam en Zaandam moeten de cel in omdat ze hun zoon dwongen tot cybercrime. Hij was nog minderjarig toen hij online crypto moest afpakken van anderen. Zo haalde het gezin bijna 2 ton binnen, waarmee het spullen voor in huis kocht, op vakantie ging en de vader 3 keer per week naar de kapper kon.
1: Zo. Op zich een goed idee, maar...
4: Nee, geen goed idee.
1: Maar je loopt wel een risico.
3: Ja. Ethisch ook niet helemaal.
1: Ethisch ook geen goed idee. Nee. Zo bedoelde ik het ook, alleen...
3: Ja, precies. Ja.
4: Dat was weer Tilburg zeker.
1: Dat was weer Tilburg, ja. Hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegennet, ziet?
4: Ja, toch wel een paar opvallende vertragingen. Zoals de A7 Zaanstad richting Hoorn. Voor Avenhoorn 20 minuten extra. Dan een auto in brand op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor Hendrik Ido Ambacht. Meer dan 1/2 uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. En een ongeluk gebeurt op de A28 Groningen Amersfoort. Voor Hattemerbroek. Dat is bij de A50 richting Apeldoorn. 1 uur extra. 3 rijstroken zijn dicht.

0: Ja, van zomaar ineens omdat hij gestolen zou kunnen zijn van... Loving awareness, radio Caroline. Zo zijn wij niet. Love and good music, radio Caroline. Nou, radio Caroline... The Police, Every Breath You Take, is voor Ed Hegger, ook voor Barend Jan de Ruiter. Die wilde Roxanne, maar die draaien we binnenkort weer, heb ik gezien. Wanneer was het alweer?
1: Donderdag.
0: Donderdag.

0: Diddy betaalt nog steeds voor het gebruik van deze samples.
1: Ja.
0: Het moet allemaal van zijn gevangenis toelagen komen momenteel. I'll be missing you. Sting moet er altijd wel een beetje om lachen dat dat nou zomaar is geleend zonder al te veel toestemming te vragen.

0: Gabriella. Ik wil even wat weten. Het lijkt ergens op, zeg jij. Hè?
1: Ja, het deed me ergens aan denken, maar ik kom er nog niet op. Het deuntje.
0: Giet, was de post over?
2: Nou ja, volgens mij lijkt het op Bas Hunter met Dota. Dat zit hetzelfde melodietje in. Mm-hmm. Maar dan moet je
0: heb je dat zelf uitgedokterd of is dat iemand anders?
2: Het staat op het internet.
0: Oh, op het internet.
3: Grote internet, hè?
0: Heb je daar ook een fragment bij?
2: Ja, maar ik kan het denk ik niet direct instarten. Okay. Dus dan laat ik het zo horen.
0: Dat is goed. De Humphrey Bogart wil ik toch, een soort automatisme. Humphrey Hoogkamp wil het horen. Die had het over Boston, hebben we gedraaid 2 keer. Liedje Boston en de band Boston. Van niet het debuutalbum, Don't Look Back. Als we dan toch Amerikaanse steden gaan bezingen, dan ga ik Dasha met Austin. En Piotr, die heeft de rekenmachine meegenomen.
3: Ja, die zegt volgens Google betaalt Diddy Sting $5,000 per dag aan royalties voor het gebruik van die sample.
4: Lang niet meer gehoord.
0: Overal advocaten, die Diddy. Zou je ook niet, zoals in het nieuws werd gemeld, 3 keer per week naar de kapper willen, Rob?
3: Dat vraagt Werner.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, zolang ik in Amsterdam werk, dat overigens geen grapje dit, maar mijn kapper is geëmigreerd naar Spanje. Ik denk.
3: En nou?
0: Ja, precies. Ja, ik weet het ook niet meer. Almost cut my hair. Daar gaat het allemaal over. Crosby, Stills, Nash & Young.
5: Almost.

0: Almost Cut My Hair, Crosby, Stills, Nash en Young. Ik zal eens appen of ze nog terugkeert.
1: Wie?
0: De kapper.
1: Oh, de kapper. Ik zat aan die vier mannen te denken. Ik denk.
0: Nee. Voor deze Almost Cut My Hair van Crosby, Stills, Nash en Young had wel alles met het nieuws van net te maken. Ja. Audrey zegt, ik vind Gwen Stefani leuk. Dus draai wat van No Doubt of draai Hollaback.

0: nog een beetje in om in met elkaar. Gwen Stefani en de Hollaback Girl.
1: Tot zo, Rob.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Laptop snel leeg. Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
21: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
22: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
23: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
25: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
26: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
27: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
28: Een SO vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. omdat elke rit telt.
0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches sounding looking like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 3:00.
6: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
7: Sietse.
6: De verdachte van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden in maart zegt dat hij uit zelfverdediging handelde. Hij was ontvoerd en staat nu voor de rechter. De man zou in een auto tijdens een worsteling 3 keer hebben geschoten. Een man die op de bijrijdersstoel zat, overleefde dat niet. Oekraïne krijgt wat extra luchtafweerraketten. President Zelensky vroeg bondgenoten gisteren om meer, ook omdat de winter eraan komt en Rusland dan weer de energievoorziening aanvalt, zodat Oekraïners in de kou zitten. De raketten, om die van de Russen te onderscheppen, raken op. Zelensky heeft niet gezegd welk land ze geeft. En FC Twente is erg teleurgesteld dat supporters van die club niet welkom zijn bij de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden komend weekend. Twente had nog aangeboden om mee te denken over de veiligheid, maar daar is niks mee gedaan. Afgelopen weekend ging het mis bij Cambuur Feyenoord, waar 7 mensen gewond raakten door vuurwerk vanuit het uitvak. Het weer dan veel zon, rond 24 graden en in het zuiden wat meer bewolking. Later in Zuid-Limburg nog kans op een bui. Morgen zon en wolken bij 23 tot 26 graden. Een paar files die opvallen dan. De A7 Zaanstad richting Hoorn. Voor Avenhoorn ruim 1.5 uur extra. Er staat een auto in brand. Rechterrijstrook is dicht. Ook een auto in brand op de A16 Rotterdam-Breda. Voor Hendrik Ido Ambacht nog 1 kwartier extra. 1 rijstrook afgesloten. En een ongeluk gebeurt op de A28 Groningen-Amersfoort. Voor Zwolle-Zuid 1 uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
29: Jongens, eten!
30: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
31: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
32: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
33: Ons CW-fotoboek is er.
34: Spannend!
33: Wat is die mooi geworden?
34: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
33: Het voelt alsof we er weer zijn.
35: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
36: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Decem-pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
35: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
37: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
38: Voor wie zijn we ook alweer?
37: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
39: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
40: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
41: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
42: Mooi.
4: morgen.
7: Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: blijft toch altijd levenslang ontzettend van dit nummer houden. Miss You. Aangevraagd overigens door Johan Beukers. Was ook een beetje voor Erik, die wilde van dezelfde band ook het geweldige Under My Thumb. We hebben er eventjes voor moeten vinger trekken.
1: Ja, weer verloren.
0: Weer verloren, het is toch Miss You geworden, helaas. Maar ik heb er in ieder geval van genoten. En ik hoop, Erik, dat jij ook deze Rolling Stones heerlijk vindt. Tot aan de 4 uur is de playlist helemaal van jou. En je moet opschieten, want dat duurt niet meer zo lang. Laat even weten via de app van Radio Veronica wat je zou willen horen. Astrid.

0: eeuwig verpest. Maar dan ook eeuwig verpest.
1: Is wel zo.
0: Door de mama appelsappen die erin zit. Dan ligt mijn kat dood en mijn poedel ook. Vooral het eerste gedeelte is zo nadrukkelijk te horen. Ik kan het gewoon echt niet meer loskoppelen. Terwijl het zo ontzettend mooi gevoel... Ja. Ik koppel het altijd los. Het is toch een mooi liedje, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, het is ook goed voor een sipliedje.
0: Ja, ja. Nog één keer dan, want ik heb er nog een of ander verhaaltje bij gehoord.
1: Ja, ik heb het ook.
0: Ja. Het is een soort instant karma verhaal, is het toch? Het komt even van een filmpje, heb ik het gezien. Hoe ging het ook alweer?
1: Nou, ik heb het net even terug zitten kijken. Het komt erop neer, een rijk stel liep te shoppen. Ik denk in Milaan, als ik het goed begrepen heb. Toen begaf hun chihuahua het ineens. Ik denk dat hij een hartaanval kreeg.
0: Zeg je netjes.
1: En er was een medewerker van de Louis Vuitton store. Die zag dat en die vond dat super sneu. Dus die kwam gauw aanlopen met zo'n draagtas. Waar je normaal een hele dure tas in stopt, weet je wel. Om die hond een beetje netjes mee te kunnen nemen naar huis, weet je wel. Dus die mensen die lopen door naar het hotel. En die worden vervolgens door iemand op een fiets beroofd van die Louis Vuitton tas. Ja. Die grist dat ding mee met die dode chihuahua.
0: Ja.
1: Dus die komt thuis, die denkt, zo, wat heb ik...
0: Zo, ik ga eens even kijken of ik even een duur...
1: Wat voor tas is dit?
0: Ja. Een chihuahua.
1: Ja.
0: En dan in niet meer levende staat.
1: Nee,
0: het is eigenlijk een heel zielig verhaal.
1: Het is heel sip.
0: Maar aan het einde van de rit is het dan toch alweer goed... dat degene die het gestolen hebben dachten, daar gaan we... en die hebben dan een dode hond gevonden in de pot. De Proclaimers, die is aangevraagd door Jack. Die gaat de vrouw ophalen voor de laatste werkdag. When I

0: La, la, la. Bijna meegezongen. Heel bijna.
1: Nagekomen berichten.
0: De Proclaimers en 500 Miles is aangevraagd door Jack. Die zegt tegenop, ik ga mevrouw ophalen. Zo'n laatste werkdag voor onze vakantie zou je 500 miles willen draaien van de Proclaimers. Heb ik net gedaan. Er hebben nog wat nagekomen berichten uit de sector. Louis Capaldi. Carmen Brown zegt, ik zit nog lekker in de tuin. Dat is mijn laatste vakantieweek. Mooi liedje. Genieten. Juri Nelissen is de live versie van Rain Me In van Louis Capaldi en Sam Fender al beschikbaar om te draaien. Zullen we eens even opzoeken?
2: Ja.
0: Oh, ik zie hier een tekst in het blauw. Ik heb hem klaarstaan als je wilt. Dat ben jij.
2: Dat ben ik, ja. Want ik was natuurlijk net zo nieuwsgierig als jij. Dus ik heb hem klaarstaan als je wilt. Want ik heb hem nog niet geluisterd.
0: Ja.
2: Staat dus ook helemaal niet scherp. Maar zal ik hem even gewoon blind instarten? Ja. Oké, let op.
0: Het zijn vrienden van elkaar, hè? Dus het is leuk.
2: Ja.

0: Olivia, is het wel duidelijker wie wie is, hè? Ja. Ja man, klinkt mooi. Dus nou, die hebben we dan even een stukje gedraaid. En Erik die wil nog even laten weten. Under My Thumb was zijn favoriet. Hij is geen Stones fan, maar hij zegt... ja man, die Miss You, briljant nummer. Helemaal geen problemen mee. Dan hebben we nog een audio-appje van onze disco-jongen. Campers.
1: Hoi Rob en Carolien, we zijn hier nou... als afsluiting van onze 3 weken vakantie naar Frankrijk... rijden we met onze oude camper op de Afsluitdijk. En ik zou het leuk vinden om een afsluitend liedje te horen van onze vakantie. Je mag zelf kiezen, dat dan weer wel. Maar liefst wel disco.
0: Oh ja, hij is de man van...
1: disco!
0: Die dus, ja. Gaan we even over nadenken. Afsluiten, iets met disco. Stop.
2: Home.
0: Pointer Sisters, point. Stop, punt. We gaan even niet zo hard op over nadenken.
3: Stenders. Ego.
4: Tip.
0: Ja, deze is lekker. Het krikkend bedje.

0: Heerlijk. Ze hebben het niet van een vreemde. De Womack Sisters. Inderdaad, familie van de Womack en Womax. En van Sam Cooke. Nieuwe single is If I Let You. Het hele album is overigens geweldig. Jurie Nelissen zegt, misschien moet je dan, als je dat laat horen, dat duet, nou net even een stukje van Louis Capel die laten horen. En,
1: oh, ik vind je kritisch.
0: Niet van Sam Fender. Je had al gezegd, je had het niet scherp staan. Nee. Je had gewoon ergens. Ja. Heb je toevallig nu, ik durf bijna niet te vragen.
1: Ja, ik heb dat, als je dat wil. Je kan het ook als Siets vragen, want die heeft dat helemaal voorbereid.
0: Oh, ja, ik vertrouw ik Siets toch meer.
1: Ja, ik ook.

0: Amsterdam, hè, volgens mij.
1: Voor twee, hè?
0: Ja, ja. Bedankt voor het juiste momentje.
2: Ja, ja, ja. Dat is ook namens mij.
0: Dan moet Tijmen nog even lachen. De Proclaimers, die heeft hetzelfde probleem als ik. Family Guy fan, dus hij moet denken aan Peter Griffin. Die de Proclaimers dat hele nummer dan playbackt. Maar het eigenlijk pas bij la la la la beetje door begint te krijgen. En dan terug naar Rob. Rob die heeft zich gemeld. Die zegt, de laatste dag was het vakantie, afsluitdijk. Of een leuk disco-nummertje voor me.
3: Disco!
0: We hebben er eentje gevonden, Rob. Ik hoop dat je tevreden bent. Deze bijdrage, Last Dance, dat lijkt me dan toch wel, als je je vakantie aan het afsluiten bent op de afsluitdijk. Wij zijn hier tevreden over. Thank God it's Tuesday. Last Dance, Donna Summer.

0: Ja, en dit is nog niet zo makkelijk. Hij heeft de winter goed onder, hè?
1: Ja, hij staat er lekker in.
0: Luisteraars van Donna Summer is overigens goed gevallen. Rob vindt het een uitstekend idee. Dus daar hebben we het voor jou gedraaid. Fijne laatste vakantie nog. Hans, topnummer. Op schuifelavondjes, middelbare school. Altijd wel wat lastig. Je begint wat intiem. Daarna moest je op een moment alles loslaten. Je echte moves laten zien in The Last Dance, Donna Summer. Uit de film Thank God It's Friday. Een soort poor man. Saturday Night Fever was het. Maar wel een leuk liedje. Jolanda zegt nog over de ego-tip. Wat een lekker plaatje toch. Ik schiet mijn schoenen uit. Dan schieten we nu de handschoenen uit. Voor het vermoedelijke verzoekje van Fabian. Die wilde gewoon deze klassieker van Survivor horen. The Eye of the Tiger.

0: goed idee van Sylvester Stallone om deze band uit te nodigen om een soundtrack te doen. Ja, Eye of the Tiger. Was er voor Fabian, want ik moet wel zeggen dat wij helemaal niks aan onze oren mankeren. Want wij weten dat dit Eye of the Tiger is. Kunnen helpen dat hij daarna nog een appje gestuurd heeft met kunnen jullie Eye of the Tiger draaien? Ik zit in mijn werkbus. Het zou kunnen dat dat wel geholpen.
1: Ik zou hem wel willen tippen, ramen.
0: Ja, ramen.
1: Gewoon in zijn werkbus, ik denk dat helpt.
0: Misschien dus helpt. Gisteren stonden ze wel open.
1: Maar goed, dit was Rocky 3, ik heb Rocky 4 in het Duits gezien.
0: Ja.
1: Geen enkel probleem.
0: Rocky 4 in het Duits?
1: Ja.
0: De nazi-synchronisatie.
1: Ja, nazi-synchronisatie.
0: Ja, heb je daar een fragment van toe?
1: Nou, ik kan een klein stukje laten horen.
0: Heb je dat echt?
1: Ja, komt-ie.
2: 25 december.
1: Oh. Is Rocky.
2: In de Sovjet-Unie.
3: Bist du verrückt geworden?
4: Mrs. Balboa, wann fahren Sie?
5: Ich fahre nicht in die Sovjet-Unie. Keine Ahnung, wovon Sie sprechen.
6: Er hat erst einen Profikampf beschritten und der Mann ist tot.
7: Wenn er mich besiegen will, muss er mich im Ring umbringen. Oh, ja.
8: Warum kannst du nicht so sein wie die anderen?
7: Weil ich ein Boxer bin.
1: Ich bin ein Boxer.
0: The Eye of the Tiger. Hoe kom je daar nou op? Heb je hem echt in het Duits gezien?
1: Ja, ja, en ik had me helemaal niet gerealiseerd dat hij nagesynchroniseerd zou worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ging gewoon de bioscoop in en dacht, oh nee, Duits. Ja. En toen zat ik nog niet op de thema cursus Ich lerne Deutsch. Dus prima.
0: Ja, van de allereerste films die ik nagesynchroniseerd zag, vond ik zo geweldig. Dat heb ik ook geregistreerd. Ik denk een jaar of 11 was of zo, of 12. Dat was zo'n John Wayne film, weet je wel. Zo'n goede, vette western. Good God, haal deine pistolen op, cowboy.
9: De reclame minuut.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
0: Ietsjes over 3:30 worden bijgepraat over Siets. Het allerlaatste nieuws Siets willen we graag uit jouw mond horen, want dan geloven we het pas.
15: Ook de groep van Kamerlid Giedy Markkensover komt met het kabinet niet dichter bij een akkoord over steun voor de financiële plannen voor komend jaar. Volgens Markkensover heeft het minderheidskabinet nog 2 dagen om tot inkeer te komen. Daarna moet de begroting namelijk af zijn, maar tot nu toe klagen de oppositiepartijen vooral dat het kabinet ze niet tegemoet komt.
0: Hmm. Martin heeft Dr. No van James Bond in het Duits gezien. Dr. Nine.

0: de Deutsch. Waar staan de files?
1: Nou, we hebben inmiddels al zo'n 100 kilometer in totaal. En 4 echt hele lange files. De A7, Zaanstad richting Hoorn. Voor Avenhoorn 50 minuten extra. A15, Gorkum-Rotterdam. Voor Hendrik Ido Ambacht een uur extra. Door een pechgeval zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A27, Almere-Gorkum. Voor Lunette ook een uur. Door een ongeluk zijn zelfs 3 rijstroken afgesloten. En heel druk is het op de A28, Amersfoort-Utrecht. Voor Utrecht zelf 3 kwartier extra.
0: Vraag het voor een vriend, staan wij er al in?
1: Nee, dat valt mee.
0: Annika de

0: zal worden. Nooit meer wat van gehoord. Nooit
1: wel.
0: Corinne Bailey Ray en het prachtige Put Your Records On hebben wij gedraaid voor Annika de Vliert.
2: Lang niet meer gehoord. Bonanza.
0: Ik zie dat er heel veel nagesynchroniseerde dingetjes binnenkomen.
1: Zo is het, ja.
0: Gaan we er zo meteen maar eens even in verdiepen. Maar eerst even Romy aan het woord laten.
3: Hey Rob, kun je misschien This Is Not A Love Song draaien van...
4: This Is Not A Love Song.

0: Moeilijke jongen. Ik zou als ik Countdown moest presenteren en de redacteur zou zeggen: vandaag mag jij Johnny Rotten interviewen. Zou ik denken, lastig.
1: Ja, heel zou ik ook lastig. Denken.
0: Ja. Nee, daar heeft Michel Smit het over. Die zegt, volgens mij het kortste interview ooit met iemand gedaan was bij Countdown. Mm-hmm. Het was het natte voeten momentje van Erik de Zwart. Want die moest bij Johnny Rotten, ja, dan moet je toch een vraag stellen. En die vroeg, hey, is dit een lafzang? En Johnny Rotten gaf niet eens antwoord. Vriendelijk als die is gewoon weg.
1: Liep gewoon. Met de palm onder zijn arm.
0: Ja, doei. Dan stop op, hè. Niet alle decorstukken door elkaar halen. Die hadden wij niet bij Countdown Palmboos. This is not a love song. Die was voor Romy. We moeten het even hebben over alle mensen die ervaringen gedeeld hebben met de nasynchronisatie.
1: Ja, absoluut. En er zijn er een heleboel. Chris die zegt hilarisch. Ooit het einde van de Roze Panter. Heute is niet alle dagen. Ik kom er wieder keine vragen. En Fokke de Zijlstra die zegt, oh ja, Dallas, hey J.R.

0: Ah, keep hier een whisky. En Tim de Jong zegt, ik wist als kind niet eens dat John Wayne Engels sprak. Zo gewend was ik om het in het Duits te zien.
1: John Wayne. Ja, kan me ook wel voorstellen, maar dat is natuurlijk ook zo. Is daar ook alleen Duits, of je woont daar. Dan heb je gewoon John Wayne nog nooit gehoord. Nee. Ken je gewoon niet.
0: Nee, precies. Harco die zegt, James Bond, geschütteld, niet geruurd. Oh ja,
1: shaken, not stirred.
0: Ja, Bas Gerrit zegt, ik zag Bad Boys, in Duits, harte jongens. In Polen in de bios, dan hoor je... Harte jongens, hoort het originele geluid op de achtergrond... en dan spreekt dus een Poolse man alle dialogen er keihard overheen.
1: Ja.
0: En Marco Hendrik zegt, wat ik me het meest herinner... is Arnold Schwarzenegger in Running Man, in het Duits. Wanneer hij die man ziet met al die lichtjes, zegt hij... hey, doe, Glimmerheini.
1: Glimmerheini, maar Schwarzenegger.
0: Ja.
1: Hoe zou die I'll Be Back, dat is al half Duits natuurlijk.
0: I'll Be Back.
1: Hoe zou I'll Be Back in het Duits...
0: Ziet, we kijken in de jouw.
2: Ik heb een fragmentje gevonden, uit Running Man.
1: Serieus.
2: In het Duits.
3: Ja. Auf die Plätze! Ich komme wieder.

0: Brothers, listen to the music. We hebben hier inmiddels Frank al zitten. Frank, goed dat je er even bent.
1: Hi Rob.
0: Ik wil je toch eventjes vragen of jij het bent. Dat wil je af en toe eens doen. Weet je, als er, ergens eens in de week luister je nieuwe muziek af. En dan kom je dit tegen en dan denk je, het zal toch niet, hè?
2: I'm

0: van Corny Corny van Frank Hoek naar jouw karaoke. Wat heb je allemaal in die hoek liggen?
1: Nou, ik dacht zelf, ik zag Kiero binnenkomen, lekker. Maar ik zag ook Happy Days binnenkomen van Forecast.
0: Mm-hmm.
1: Daar had ik wel zin in.
0: Ja?
1: Ja.
0: Forecast, ja. Happy Days, 5 weken nummer 18, denk ik.
1: Zou kunnen.
0: 6 weken. 6 weken. Oh. Wel heel leuk, ja. Maar dat is beter zingen ook. Precies. Eens met alles wat hij zegt.

0: We zijn nog één goede nasynchronisatie vergeten. Van Face, die A-team. Die schijnt gewoon dat gezicht te hebben gegeten in Duitsland. Nee.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
4: Maar je moet gewoon je boek houden.
3: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseur.

0: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
9: Nu?
8: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snack van. Wat is jouw favoriet?
14: Kippie.
15: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 4 uur.
3: En daar is Sietz Roskamp.
4: Goedemiddag. Het kabinet gaat voor de deadline van vrijdag geen meerderheid voor alle financiële plannen vinden, denkt BBB-leider Vermeer. Volgens hem is het minderheidskabinet veel te laat begonnen met het zoeken naar meerderheden voor de begroting. In de Eerste Kamer is de BBB met 11 zetels een belangrijke partij om het kabinet aan genoeg steun te helpen. Een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden afgelopen voorjaar was zelfverdediging, zegt de verdachte. Hij was ontvoerd en had een wapen bij zich. Tijdens een worsteling in een auto zou hij 3 keer hebben geschoten. Een man die op de bijrijdersstoel zat, overleefde dat niet. Een vader en moeder moeten de cel in omdat ze hun tienerzoon in Zaandam dwongen mensen online op te lichten. Van de winst, bijna 2 ton, kochten ze allemaal dure spullen, een nieuwe auto en gingen ze op vakantie. De zoon kreeg eerder al een werkstraf. De vader moet 1 jaar de cel in, de moeder 1,5 jaar. En in het bezette deel van Jeruzalem is de Israëlische politie binnengevallen bij een opleidingsinstituut van de Verenigde Naties. Onder de Palestijnen krijgen daar een vakopleiding, maar Israël wil het sluiten. Zegt dat medewerkers hebben meegedaan aan terrorisme. Het gebouw wordt ontruimd. Het weer dan, veel zon en rond 24 graden is het. In Zuid-Limburg wat meer bewolking, met straks kans op een beetje regen. Morgen zon en wolken bij 23 tot 26 graden. Dan de files, stuk of 70. Meer dan 250 kilometer al. Dit zijn de meest opvallende. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Akersloot 40 minuten. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam. Voor Papendrecht 1 uur extra. Dat was een pechgeval, maar de weg is inmiddels weer vrij. Dan een ongeluk op de A27 Almere-Gorkum. Voor Lunetten 1 uur vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En het is daardoor ook wat drukker op de A28 Amersfoort-Utrecht. Voor Utrecht zelf een vertraging van 1 kwartier.

0: start.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.

0: opvoeding.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
5: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
6: Kippie.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.

0: Maak jij de grap of doe ik het?
1: Nee, jij vertelt hem altijd zo leuk, dus doe jij maar.
0: Nou, dat was wel heel veel Collins. Ja.
2: Wat hebben we gelachen?

0: Zeker, zeker. Goedemiddag, lieve mensen. Dinsdagmiddag. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank op deze mooie zomerse dinsdag.
1: Heb je nog meer van die leuke woordgrapjes? Of schrijf jij ze ook voor Gerard Ekdom?
0: Nee, dan moet je inderdaad bij Gerard zijn. Nee, zeker niet. Nee, ik wilde heel even teruggrijpen naar gisteravond. Kijk, we zitten natuurlijk midden in de stemweek voor de Radio Veronica Top 3000. Komende maandag gaan we beginnen met de Top 3000. Dus we zouden het heel mooi vinden als je je favoriete liedjes doorgeeft via radioveronica.nl. Maar om zeg maar die stemweek een beetje op te leuken en nog mooier te maken en de muziek te vieren, gaan wij, jij en ik, samen het hele land door voor de grootste muziekquiz aller tijden. Gisteren waren we in Den Haag.
1: Ja.
0: En ik wil even een audio-appje laten horen dat we van Paul kregen. Die was er gisteren bij. Ja, het is gek om over ons eigen quiz te roepen, maar volgens mij heeft hij het wel leuk gehad.
2: Hey, Wout en Frank. Paul Snelders hier uit de mooie Hofstad. Ik wil jullie even bedanken voor de fantastische avond gisteren. Het was moeilijker dan ik had verwacht. Dat is alleen maar knap, want ik weet best wel veel, vond ik zelf. Maar er zijn blijkbaar mensen die nog meer weten. Ja. Maar dat mocht de pret niet drukken. Wout moet volgende keer wel beter oppassen met scheren. Want die pleister, dat was echt geen gezicht. Maar ja, dat kan gebeuren. En ja, ik wil jullie toch nog even houden aan de afspraak die we gemaakt hebben. Aangezien Marvin Gaye met What's Going On niet in de top 10 stond, zoals Frank dacht, zouden jullie voor mij het nummer van de Womack Sisters draaien. Dus ik hoop dat jullie je woord gestand doen. Ja. Voor iedereen die nog niet geweest is, ga vooral, want het is echt een heerlijke, leuke avond. Dus dank jullie wel.
0: Nou, alsjeblieft. En Paul geeft tussendoor toch even een paar sneertjes nog.
1: Ja, dat wil ik zeggen, inderdaad. Ja. Jij met je hoofd, die pleister op je hoofd.
0: Ja, nee, en die Womack Sisters, nee, dat hebben we inderdaad beloofd. Dat ging over What's Going On van Marvin Gaye. Wij waren ervan overtuigd dat hij hoog in de top 3000 zou staan. Stond hij niet. Paul had daar helemaal gelijk in.
1: Dus maar daar kunnen we nog verandering in brengen, ja, hè? Dus als je vindt dat hij hoog moet, breng nu je stem uit radioveronica.nl.
0: Paul, Rob heeft net die Womack Sisters gedraaid, maar wij gaan dat zeker ook vanmiddag nog even doen. Omdat het gewoon een fantastisch goede plaat is. Dus dat komt helemaal goed. Maar er is meer in de show vandaag.
1: We bellen straks met vriend Ed Struilaert over zijn grote held John Mayer. Op 12 september gaat Ed Struilaert iets bijzonders doen. Nou, wat dat is, dat hoor je zo meteen. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Over een paar minuten wordt Xavi officieel gepresenteerd. Koert Westerman vertelt ons daar alles over. Verder spelen we woordenjacht, gaan we popquizzen en hoor je muziek uit de top 40 van 21 juli 1990 in het hitarchief na 6 uur.
3: Daar gaan we.

0: naar de Clearwater Revival. En The Fortunate Son. En daarvoor nog The Weeknd bij Radio Veronica. 10 minuten voor 4:30. Nog heel even terugkomen op die muziekquiz die we doen. Kijk, we hebben dus de stembeek. Stemmen kan via radioveronica.nl. Gisteravond waren we in café Hoender en Hop.
1: Ja.
0: Op de Grote Markt in Den Haag. Maar komende vrijdag zijn we dus in de Q Factory.
1: En dat is een behoorlijk grote zaal. Dat is een beetje te vergelijken met de Amsterdam Arena. Alleen dan midden in de stad. En dat
0: ietsje klein. Ietsje klein. Fractie klein.
1: Goeie plek. Je kan erbij zijn. Ga gezellig met ons quizzen. Doe dat met je vrienden. Met een heel team. Je bent van harte welkom. Ga naar radioveronica.nl en meld je aan voor de beste muziekquiz aller tijden.
0: Een onderdeel in de quiz is de kale uithaal. Dus dan laten we een fragment horen van een artiest, een zanger of een zangeres, die zo'n doet.
1: Alleen dan mooier.
0: Alleen dan mooier. En dan is de vraag, wie is de artiest en uit welke plaat komt dat?
1: Ja.
0: En dat is...
1: Nou ja,
0: ik vind dat soms best wel ingewikkeld.
1: Nou, er zijn natuurlijk hele bekende uithalen. Hè? Noem maar Michael Jackson, die dan eventjes...
0: Horen,
1: dat is misschien wel leuk, heb je een klein voorbeeldje.
0: Even kijken,
1: maar
0: hoor.
1: James Brown bijvoorbeeld ook, dat is natuurlijk koning grossier in de uithalen. Maar Michael Jackson deed het ook heel vaak.
0: Dit is James Brown. Wow. Nou, die kent iedereen wel, ja. Of deze.
1: Nou, dat is een hele bekende uithaal natuurlijk.
0: Allemaal. Maar de vraag is eventjes, herken je ook deze? Ja.
1: Okay.
0: En dat is misschien nog wel de lastigste vraag uit welke plaat.
1: Ja. Geef het maar door via de gratis Radio Veronica app. Dan maak je kans op een Veronica platentas met inhoud. Dus wie is dit? Yeah, yeah. En uit welke plaat komt het? Geef het door via die gratis Radio Veronica app.
0: Mag ook via audio appje, mag allemaal. Yeah, yeah. Wie is het en welke?

0: Van de ene uithaalde de andere Demski en Seal met Killer. Hoe gaan we met... Nou, hij is toch behoorlijk lastig als ik de Radio Veronica mag geloven. Pieter van Reek kwam met deze suggestie.
1: Goedemiddag, ik denk Lenny Kravitz. Let Love Rule.
0: Let Love Rule.
2: Dat is niet goed.
0: Nee, dat is niet goed. Deze kwam binnen van Frank.
3: Ik denk dat het Prince is met Purple Rain.
2: Purple Rain.
3: Frank Degeling.
0: Nee, Prince Purple Rain is ook niet goed. Johnny van Hoorn.
4: Ja, die uithaal voor de muziekquiz. De grootste muziekquiz alle tijden. Dat is Prince Alphabet Street.
0: Nee. Is niet goed, maar welke is het wel? Uit welke plaat komt het? En wie is het? Geef het door via de gratis Radio Veronica App. En maak kans op zo'n mooie platentas met inhoud.
5: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
6: Sitsi, wat zit er zo in je nieuws?
7: Oppositiepartijen kritisch op kabinet. En Twente-fans mogen niet naar Cambuur uit.
8: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze.
5: Radio Veronica.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.

0: antwoord past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Veronica Weerbericht.
3: Vandaag is een prachtig zonnige dag. 24 tot 25 graden Zuid-Limburg is nog een beetje bewolking. Straks kans op een beetje regen. Morgen opnieuw zonnig. Er zijn ook wolken. En dan nog iets warmer dan vandaag. 23 tot mogelijk 26 graden. Hoera! Het is inmiddels 5:02. Dit is het nieuws met... Hij gaat er even goed voor zitten. Dames en heren, Siet Roskamp.
4: Goedemiddag. Oppositiepartijen verwachten niet dat het kabinet nog deze week een meerderheid vindt voor de begroting. Ze vinden dat pas veel te laat is gezocht naar steun en het kabinet er maar weinig voor openstaat om de financiële plannen aan te passen. De begroting moet deze week af zijn om hem met Prinsjesdag te kunnen presenteren. Het is vandaag af en toe wat drukker op Schiphol door mini-stakingen bij de beveiliging. Ze doen een paar keer een kwartier helemaal niks bij de bagagecontrole vanwege de te hoge werkdruk. Morgen zijn er meer onderbrekingen en vakbond CNV denkt dat de wachttijd dan langer wordt. En pech voor de fans van FC Twente. Ze mogen zondag niet naar Leeuwarden bij de uitwedstrijd tegen Cambuur. Na het vuurwerkincident tijdens het duel tegen Feyenoord hebben de gemeente en politie meer tijd nodig om te onderzoeken hoe het zo fout kon gaan en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.
3: Dat was een mooie reactie van de fanclub van Feyenoord vandaag.
4: Ja.
3: Die zeiden van ja, een beetje vuurwerk is nooit iemand aan dood gaan. Moet je niet zo aanstellen eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ze zeiden, toch?
4: Ja, ja, ze vonden het maar onzin allemaal.
3: Op een schaal van 0 tot 10, hoe misplaatst vond je die?
4: Behoorlijk.
3: Ja.
5: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 94 meldingen, 386 kilometer in totaal. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A7 Zaanstad Hoorn tussen Zaandam en Purmerend Zuid. Daar 34 minuten.
3: Ja, nee, we staan even te kletsen.
5: Ja, we staan even te kletsen dan.
3: Nee, ja, niks op.
5: Dat heb je, je vuurwerkbestelling doorgegeven? Als je iets op, dan gaat hij even naar België.
3: Dat je het zo goed doet.
5: Ja, tuurlijk.
3: Sorry.
5: Terug naar de A7, Zaanstad Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend Zuid. Daar 34 minuten door een ongeluk. De A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rotterpolderplein en Akersloot. Daar een uur vertraging. Zijn bergingswerkzaamheden gaande. Linkerrijstrook is dicht. A16, Breda-Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Rotterdam Centrum. Daar 13 minuten vanwege een kapotte auto. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. A27 dan Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en Rijnsweert. Daar een uur vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. En de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen de Bilt en Utrecht 5 minuten door een ongeluk op de A27. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
3: Wil jij nog even uithaaltje? Wel toch?
5: Oh, dat is wel leuk even, ja.
3: Want wie is dit?
6: Yeah, yeah.
3: En uit welke plaat komt het als je dat weet?
6: Yeah, yeah.
3: Mag je doorgeven, leuk zelfs. Doe mee, gratis via de app van Radio Veronica.
7: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven.

0: Bon Jovi en You Give Love a Bad Name bij Veronica Middagshow. We hebben hem nog uitgaan. Is hij geraden, is hij niet geraden? De kale uithaal. Hoe gaat het eigenlijk?
1: Het is een uithaaltje geknipt uit een plaat. Door een artiest gedaan. Maar de grote vraag is welke artiest en welke plaat. Ja, hoe gaat het ermee, Wout? Hoe gaat het ermee?
0: Nou, volgens mij welke artiest? Die vraag is wel vrij... die is wel beantwoord, toch?
1: Nee, niet. Laten we even luisteren naar Randy.
2: Het is Prince met Signs of the Times. Ja. Dat is de oplossing van de artiest die jullie zoeken. Ja, My favorite. Ja. Prince for life.
0: Ja. Prince for life, maar het is niet goed.
1: Ruud, die komt met deze.
3: Goedemiddag, jongens. Ja, ik denk Terence Trent D'Arby. Maar klein gokje. Groetjes. Hoi.
1: Terence Trent D'Arby.
0: Sananda Matea.
1: Nee, is niet goed. Even kijken hoor, deze kwam binnen van Fabian.
4: Ja, ik vermoed dat het UB40 is, maar het nummer, Red Wine.
1: Red Wine. Yeah. Nee, is niet goed. Sandy?
5: Hey, Wouter Frank. Die uithaal is volgens mij het begin van Wild Cherry, Play That Funky Music. Oh. En, althans, dat lijkt het wel heel erg op. Ik hoop dat het is.
1: Ja.
5: Ik hoor het zo vanzelf, want ik blijf lekker luisteren.
1: Lekker blijven luisteren, Sandy. Bye.
0: Was het niet goed?
1: Nee, is niet goed. Johan?
6: Black Rose, my jealous again.
1: Johan?
0: Is niet goed.
1: Is niet goed. Nee. We gaan naar Birgit Verhoeven uit Laarbeek. Hallo Birgit.
7: Goedemiddag.
1: Sta je al in de supermarkt eigenlijk?
7: Nee, ik ben net klaar.
1: Wat heb je allemaal gekocht?
7: Wat groenten, fruit en koffie.
1: En koffie. Ja, dat is natuurlijk, de combinatie is heerlijk. Hey, Birgit. we gaan nog even één keer luisteren naar de uithaal. Dit is hem. Maar de grote vraag is, wie is het en om welke plaat gaat het?
7: Ik dacht dat het Prince was met 1999.
0: Prince met 1999. Luister goed. Dat is goed. Nou, maar de meeste mensen hadden Prince wel in de gaten, hoor. Ja. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar 1999 is een goede antwoord.
1: En het leuke, Birgit, is dat jij dus straks een fantastische tas krijgt om al die boodschappen in te proppen. Je kan kilo's koffie kun je allemaal proppen in de Veronica platentas. Die komt jouw kant op. En daarnaast krijg je er ook nog eens inhoud bij.
7: Nou, leuk.
1: Dat is leuk, hè?
0: Goede plaat ook van Prince, 1999. Maar ik moet er eerlijk bij zeggen dat volgens mij heeft Sander hem vandaag al gedraaid. Hè? Dus we dachten, nou, dat doen

0: grappig, er is een Amerikaanse radiozender in New York zat hij. En die draaide alleen maar top 40 muziek en hits zeg maar van nu op dit moment. En die hadden één classic die ze draaiden. En dat was deze.
1: En waarom dan?
0: Nou ja, de rest vonden ze allemaal kut. Dus voor de rest moet het allemaal nieuwe muziek zijn. Behalve deze van de Frankie Valli and the Four Seasons. Dat was de enige classic die ze nog draaiden.
1: Nou, lekker vrolijk ook. Fijn liedje is het.
0: Middagshow bij Radio Veronica. Bijna 5:10. En we gaan nog veel meer over muziek bespreken.
1: Ja, dit is wel even belangrijk. Zet het vooral in je agenda. 12 september. Nou, dat is, staat natuurlijk al jarenlang in jouw agenda ook, Wout. Dan wordt het succesalbum Continuum van John Mayer. Ja. Precies 20 jaar oud. Nou, dat wordt groots gevierd. En daarom dachten wij even bellen met de grootste John Mayer-fan die wij kennen. Dat is Ed Struilaert. Ed, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Wout, Frank, hey. Goedemiddag.
1: Maar we willen heel graag eerst even met je testen of jij wel echt zo'n grote John Mayer-fan bent, Ed.
2: Oeh, ja.
0: Nou ja, maar zo begrijp
2: jij bent.
0: Jij vindt hem echt jij bent echt fan van John Mayer, hè?
2: Ja, de geruchten gaan inderdaad. Ja, ik ben echt wel fan. Ja, okay. Absoluut.
0: Oké. Wanneer is hij jarig dan?
2: Even denken. Ik ben op 16 augustus jarig. En dan weet ik altijd dat hij 16 oktober jarig is.
0: Dat is inderdaad correct. En hoe oud is hij?
2: Volgens mij is hij nu 48. Volgens mij wordt hij 49.
1: Wat verzamelt hij naast gitaren?
2: Nou, hij heeft heel veel vrouwen verzameld in het verleden. Ja. Dat kun je sowieso afvinken. Ja. En volgens mij is hij een onwijze horloge fanaat.
0: Ja. Nou, en over vrouwen gesproken. Wie van deze vrouwen is niet zijn ex? Jessica Simpson, Katy Perry, Taylor Swift, Cameron Diaz, Jennifer Aniston of René Zellweger?
2: Oh, volgens mij René Zellweger, of niet?
0: Nee, ze zijn allemaal exen van hem. Deze man doet namelijk naast muziek maken nog veel meer.
1: Ja, daar zal hij behoorlijk druk mee hebben, denk ik. Ja.
2: Die gebruikt niet alleen zijn gitaar.
0: Nee, dat klopt. Maar waar komt die fascinatie vandaan, Ed, voor deze man? Waarom vind je hem zo fantastisch?
2: Nou, ik zou je zeggen, in 2005 hoorde ik Daughters voor het eerst op de radio. En toen dacht ik, nou, dat is wel een leuk liedje. Maar ik had nog niet gelijk zoiets van, oh, te gek. En toen kreeg ik echt een jaar later van een vriend van mij, kreeg ik in één keer een cd in mijn handen van het John Mayer Trio. En toen zei hij van, dit vind je volgens mij veel vetter. Toen zei ik, waarom dan? Hij zei, dit is in de stijl van Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Clapton en Cream. Weet je, dat is echt gewoon blues georiënteerde muziek. Toen zette ik dat op. Nou, toen werd ik echt weggeblazen. Toen dacht ik, wow, deze gast, die heeft zich gewoon voorgedaan als een soort van zoete singer-songwriter. Maar er gaat veel meer achter schuil. En het jaar daarna kwam in één keer Continuum uit. En dat was een soort van, voor hem, weet je, als een soort, rups die in één keer een vlinder werd, weet je wel. Ja. Het album waarmee hij echt definitief doorbrak.
0: En, maar het begon dus met dit liedje, een klein stukje van Donners. Waarvan ik nu ook al weet dat hij weer heel hoog gaat staan.
1: Ja, maar het is een prachtig nummer.
0: 3000, een prachtige plaat.
2: Het is een prachtig nummer.
0: Ja. Dat album Continuum, dat is specifiek een album dat je wil vieren dat het jarig is. Hoe ga je dat vieren? Ja.
2: Nou, dat had ik bedacht om dat te doen bij Beeld en Geluid op dat plein. In Hilversum op 12 september om 12 uur 's middags. Dan komen er 250 gitaristen bij elkaar, gewapend met een akoestische gitaar. En dan gaan we allemaal Waiting on the World to Change zingen en spelen.
0: Ja?
1: Wauw.
2: Ja.
0: Dat is fantastisch.
1: Tegelijkertijd?
2: Nee, dat is wel de bedoeling. Dat is natuurlijk nog wel even de vraag.
1: Wauw.
2: Of dat gaat lukken tegelijkertijd, maar daar gaan we wel voor.
1: Wat grappig. Is er verder eigenlijk ook, ik vraag het puur even voor een vriend, maar is er ook gebakken en zo om het een beetje te vieren?
2: Nou, als jij het meeneemt, Frank, dan moet dat wel lukken natuurlijk.
0: Is dit er ook een soort record of zo? Kom je hier ergens mee in een Guinness Book of Records of iets?
2: In het Guinness Book of Records van John Mayer denk ik wel inderdaad. Maar nee, volgens mij niet, geen idee. Ik vond het gewoon leuk om, kijk, weet je, dat ding is ook, met Waiting on the World to Change. Dat is gewoon een soort passieve oproep van, ja, we wachten tot de wereld verandert. En kijk, ik kan niet die middag daar de wereld veranderen, maar ik kan wel Hilversum even voor een klein uurtje net even iets mooier maken, weet je wel, met een beetje muziek.
1: En dat is goed dat je dat
2: doet. Als ik dan iets doe, dan maar dat.
1: En nou weet ik dat er een hoop gitaristen naar dit programma luisteren. Stel, ik ben hobbygitarist, kan ik gewoon meedoen aan dit hele spektakel?
2: Ja, dat kan zeker. Mensen kunnen zich gewoon opgeven via gitaarmannen.nl/continuumday. Weet je wel, krijg je gewoon, als je je aanmeldt, krijg je al gelijk een pdfje met de akkoorden, alles erop en eraan. En ja, het zijn 5 akkoorden. Ik bedoel, Frank, dit moet jij ook gewoon kunnen.
1: Ja, nou weet ik, Wout die speelt graag blokfluit. Kunnen we daar ook iets mee of is het echt alleen maar gitaren?
0: Alleen maar gitaren.
2: Nou, Dat is wel leuk dat je dit zegt, want er heeft zich iemand gemeld met een trompet. Die zegt, mag ik komen met mijn trompet? Dan zeg ik van, ja, waarom ook niet, fuck it. Dus als jij wil komen met je blokfluit, neem gewoon mee, gezellig. Ja, ik vind het wel leuk.
0: 250 gitaren en een blokfluit en een trompet.
2: Ja, en een trommel. Ja.
0: En een trommel. Ja. Hoeveel gitaristen heb je nu al?
2: Ja, we zitten dus nu al op 250. Ik heb een wachtlijst.
0: Ja, lekker. Mooi, ik vind het een fantastisch verhaal.
3: Dit wordt mooi.
0: Moet je luisteren, sowieso. Eind september ga je het land in met de speciale theatertour Gitaarmannen 4 Continuum. Daar ga je het erover hebben. En 12 september dus, samen met heel veel gitaristen bij Beeld en Geluid. Je begon met 100, je zit nu op 250. Kan het nog oplopen? Kunnen het er nog meer worden?
2: Nou, ik ga even bellen met Beeld en Geluid. Want ik weet niet hoe groot het plein is, maar ik denk als iedereen gewoon een beetje inschikt, dan kunnen we misschien nog wel 100 bij.
0: Nou, er kunnen gewoon 900 man daar, hoor. Dus een beetje Project X kun je er wel van maken. Dat lukt wel, hoor.
2: Ja, nou, wat wel leuk is ook, misschien wel even een klein lokkertje voor de mensen. Je kan ook gewoon een gitaar winnen. Gewoon een John Mayer signature gitaar ga ik dan daar weggeven. Wow. Aan een van de deelnemers. Dus ja. Als je een gitaar wil winnen, moet je er gewoon bij zijn.
0: Gitaarmannen.nl en rond 12 september hebben we nog even contact. Ed, het is altijd leuk om je te spreken. Je raadt nooit welke plaat wij nu gaan draaien.
2: Iets van Lenny Kravitz.
0: Heel goed. Hi, this is John Mayer.

0: 6 uur. Veronica. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 5:00.
9: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
10: Goedemiddag. Het kabinet had eerder moeten beginnen met het vinden van steun voor alle financiële plannen, vinden oppositiepartijen. Vrijdag is de deadline voor de begroting en nog geen enkele partij heeft in de gesprekken met het kabinet iets voor elkaar gekregen. Omdat er een minderheidskabinet is, zijn andere partijen nodig om de begroting door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, moet 1,6 miljoen betalen aan de staat. Volgens de rechter kan hij het geld onmogelijk legaal hebben verdiend. Otto had een tweedehands autohandel. De rechter zegt dat daar geld werd witgewassen. Klaas Otto kreeg eerder al 6 jaar cel voor witwassen, afpersing en bedreiging. Het hoger beroep daarvan is nog bezig. En de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is gepresenteerd. De Spanjaard Xabi Hernandez wil aanvallend voetbal spelen met een dominant team.
11: Footballistically, we want to dominate the game, to take the initiative with the ball. And at the same time, our goal is to show to everybody a team with passion, with desire and ambition.
10: Xabi benadrukt dat hij wil winnen met het Nederlands elftal.
12: Nou, dat is dan best mooi, toch?
10: Ja, dat is een fijn
12: uitzicht. Zeg een mooi streng. Ja. Daar is hij op aangenomen, toch?
10: Ja. Vanuit het zuiden wat meer bewolking, met alleen in Zuid-Limburg kans op nog een heel klein beetje regen. Het is nu rond 24 graden. Het blijft nog een tijdje warm vanavond. Morgen zon en wolken, dan 23 tot 26 graden. De spits is in volle gang met zo'n 120 meldingen, meer dan 500 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende vertragingen nu. Een paar flinke, zoals de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend Zuid een 30 minuten extra. Door bergingswerkzaamheden is daar de linkerrijstrook dicht. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot nog 3 kwartier extra. Na een eerder ongeluk is de weg wel weer vrij. A27 Almere-Gorkum voor Nieuwegein, 24 minuten. A50 Apeldoorn-Arnhem voor Hoenderlo, 17. Omdat de spitsstrook nog steeds is afgesloten. Tot slot de A58 Eindhoven-Tilburg voor Oorschot, 12 minuten.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Boekhouden leuk?
15: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij...

0: 5 om een extra zakcentje te verdienen. Wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Dat is Martin Ring uit Almelo. Martin, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag, mannen.
1: Jij mag zometeen stap voor stap proberen wat geld binnen te harken. Wout en ik gaan zometeen proberen een zin te maken. Dat wil niet altijd even goed lukken. Daar komt uiteindelijk een woord uit. Dat exacte woord moet jij raden. En dan krijg je per goed geraden woord 20 euro. Minuutje de tijd krijg je voor dit hele spektakel. En na de pong, de zogenaamde pong, mag je het antwoord geven. Die pong die klinkt zo.
0: Ja, let op. Dit is de pong. Pong.
2: Oké, top.
1: Overzichtelijk, hè?
0: Heb je hem?
2: Ik heb hem. We gaan ons best doen.
0: Ja, meer kun je niet doen natuurlijk, Martin. Dat is ook zo.
2: Ja.
0: Alright. Even kijken. Zal ik beginnen?
1: Ja, begin jij.
0: Oké, we krijgen de woorden nu. En Martin, jouw minuut woordenjager gaat nu in... In
1: een
0: flatgebouw
1: heb
0: je
1: dit
0: als
1: je
0: niet
1: de
0: lift
1: gebruikt.
2: Trap.
1: Candy
0: Dulver
1: speelt
2: saxofoon.
0: Je
1: plaatst
0: je
1: auto
0: op
1: deze
0: plek.
2: Parkeerplaats.
1: Hangt
0: aan
1: de
0: muur
1: en
0: is
1: geschilderd.
2: Een schilderij.
0: Iemand
1: die
0: op televisie op
1: televisie.
0: De boel aan elkaar
1: praat.
2: Presentator.
1: Achter
0: de
1: woning
0: staat
1: een
2: GFT-bak.
0: GFT-bak. Wauw.
1: Nou, mooi bedacht.
0: Wow.
1: Die was niet bij 1, 2, 3 bij mij te binnen geschoten.
0: GFT-bak, mijn god.
1: Eerste was, als je de lift niet gebruikt in een flat... dan gebruik je het trappenhuis. Ja, jij zei trap. Nou ja, die keuren we goed, hoor.
0: Ja?
1: Vind ik wel.
0: Nou, oké. Okay.
1: Kenny Dulfer speelt de saxofoon. Plaats je auto op deze plek. Een parkeerplaats, had je goed. Hangt aan de muur en is geschilderd. Een schilderij, uiteraard. Iemand die op tv de boel aan elkaar praat is een presentator. Ook die keuren goed. De laatste, achter de woning staat geen GFT-bak.
0: Nou, kan wel, kan wel.
2: Ik weet niet wat het was.
1: Maar er staat ook een schuur.
0: Een schuur zochten we.
2: Een schuur. Ja, die stuurt mij aan de woning vast. Dus ja, dat is vandaar.
1: Nou, 100 eurotjes verdiend, Martin.
0: 100 euro in de pocket.
1: Ja.
0: Dat is niet verkeerd, toch?
2: Nee, absoluut niet. Ik ben super blij.
0: Luister, we maken die 100 euro naar je over. Doe er wat leuks mee. En ontzettend tof dat je meedeed, Martin. Eet smakelijk zometeen.
2: Gaat zeker lukken. Dank jullie wel.
1: Ciao, ciao.
2: Hoi.
0: Voor iedereen die denkt van, dat woordenjager lijkt me wel wat. Je kan op een heel eenvoudige manier meedoen.
1: Ja, door heel overzichtelijk nu een berichtje te sturen naar de Radio Veronica app. Met daarin de tekst. Woordenjacht.
0: Deze belofte stond nog uit. We hebben het Paul gisteravond beloofd. En eigenlijk heel veel mensen zitten erop te wachten. Dit is nieuwe muziek. Maar

0: Eyes. En daarvoor de Womack Sisters. Ook al zo fijn. Ja, en die Foreigner, als je wil, zou je die natuurlijk in de Radio Veronica Top 3000 kunnen zetten. Komende maandag gaan we daarmee beginnen.
1: De top 3000. Radio Veronica.
0: Nu nog tijd om te stemmen, om je favoriete muziek door te geven. Dat kan eenvoudig via radioveronica.nl.
2: En dan maak je ook nog eens kans op hele vette prijzen. Je mag eenmalig de ochtendshow van Gerard Ekdom overnemen, wat heel leuk is. Je kan een Corendon Cruise winnen naar de Canarische eilanden, wat heerlijk is. Dus je stem kan eventueel ook nog iets opleveren. Radioveronica.nl. Geef jouw favoriete platen maar door. Lienke de Jong uit Amsterdam heeft dat ook gedaan. Hallo Lienke.
3: Hey, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Volgens mij ben jij niet chagrijnig te knuppelen.
3: Nee, eigenlijk 90% ben ik altijd heel positief en heel energiek.
0: Ik zie het, ja, want jouw lijstje is gewoon één grote vrolijke punica-oase.
3: Ja, maar dat vind ik zo lekker aan muziek. Het is gewoon, ik kon wel moeilijk kiezen, maar deze 5 nummers die ik heb gekozen, die maken me echt instant vrolijk.
0: Wat goed. Wat goed.
2: Ik zie Black Eyed Peas staan. Ik zie Maroon 5 staan met Wake Up Call. Ik zie Relax, Take It Easy van Mika, Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Het zijn inderdaad allemaal wel echt. Hier zijn, ja. Het is gewoon een party playlistje eigenlijk.
3: Nou ja, dat is het ook. Maar dit is zo lekker. Zeker zo'n middag. Ik denk zeker om dit tijdstip. Ja, ik wil ook niet lullig zijn naar jullie toe. Maar ik zie jullie op de webcam. Ik denk, nou, daar mag ook wel even een beetje meer pit in. Ah. Ja, en dan is mijn lijstje er perfect voor.
0: Wat is dit nou weer?
3: Ja, ik bedoel het goed, maar ik denk wel, nou, muziek
0: en lekker
2: opvijzen. Jij zit er uitgeblust bij, hoor, maat.
0: Nee, en wat ik vooral, maar ik bedoel het goed. Dat is een beetje van, ja, Frank, ja, nee, met alle respect, hè.
4: Met alle respect.
0: Maar wat een lul. Ja, ja, fantastisch.
3: Nee, maar ja, dit is toch zo'n tijdstip. En als je dan deze nummers aanzet, dan denk je, ah, oh, nu kom ik er weer lekker in. En dan zit ik zo naar jullie te kijken en denk, nou, mijn playlist moet gedraaid worden.
0: Lekker, je weet het goed te verkopen. Oké, luister, we gaan de deal maken. Even kijken, Will and the People staat in jouw lijstje. Line in the Morning Sun, die vind je tof, hè?
3: Oh, ja, maar mag ik dat even uitleggen waarom?
2: Nou, ik ga ervoor zitten, ja, want
0: ik ga er meteen voor zitten. Ja. Vertel.
3: Nou,
0: vertel.
3: Wat ik zo lekker aan het nummer vind, dan zingen ze op een gegeven moment Lying in the Morning Sun. En dan komt er een belangrijk moment, want dan zegt ze, hey. Nou, en daar word ik dus zo ontzettend vrolijk van. Want als je dan even zo je vuist omhoog gooit, yep, en dan zing je keihard mee met dat hey. Ja, dan kom je gelijk weer uit je middagdip.
2: Welk moment is dat precies?
3: Nou, dat is het hele refrein, dat zingen ze een paar keer.
2: En wat zingen ze dan?
0: Hey.
2: Top.
0: Je zit te kijken op die webcam, hè? Je zit te kijken op de webcam.
3: Ja, maar die loopt denk ik dan wel natuurlijk een beetje achter, hè?
0: Nee. Ja. Jezus, overal in de bol. Nou, geloof me dan, we gaan proberen hey om het mee te doen. Om even gewoon een beetje wakker te worden.
3: Zullen we dat doen? Leuk, ja, dat vind ik fantastisch.

0: Hey. Ja. Ja, ik wil ook niet lullig zijn aan jullie toe, maar ik zie jullie op de webcam. Ik denk, nou, daar mag ook wel even een beetje meer pit in.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Ik heb mijn best gedaan, was het goed?
3: Oh, ja, alles gegeven. Jij
2: alles gegeven.
3: Ik zie bij jou zitten de zweetdruppels op je hoofd.
2: Tsitsi, heel even...
0: Hey.
2: Wat zit er in je nieuws?
4: Ja, je hoort Xabi, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij spreekt zijn ambitie uit en Oekraïne krijgt weer extra luchtafweer.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.

0: Veronica. Die ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af. Ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
0: Ah! Welk lied krijg je luidkeels mee?
2: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
3: Hallo.
0: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
2: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
0: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bauma.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin.

0: shell.nl/business.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
4: Heijn. De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
5: Kippie.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Veronica Weerbericht.
11: Het was een hele mooie dag, er was veel zon. 24 tot 25 graden. In Zuid-Limburg is wat meer bewolking. Straks daar ook kans op een beetje regen. Morgen opnieuw zonnig, wolken. 23 tot 26 graden. Het is 6:03. Dit is het nieuws met Sietz Roskam. Sietzie, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Romantische eerste woorden van de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens de Spanjaard Xabi Hernandez is ons land de universiteit van het voetbal.
13: My feeling today is that I'm going to the University of Football. That I learn a lot during my career as a player and as a coach.
12: Ja, want bij Barcelona werd gespeeld volgens de Hollandse school van vroeger. Xabi wil Oranje met passie en strijd zien winnen en genieten. De regen van de afgelopen week heeft iets geholpen tegen de droogte in ons land, zegt Rijkswaterstaat. Toch is het nog lang niet genoeg. Het kan nog tot in december duren, tot de rivieren weer het normale waterpeil hebben. En Oekraïne krijgt wat extra luchtafweerraketten om Russische aanvallen te onderscheppen. Daar vroeg president Zelensky maar weer eens om, omdat de voorraad opraakt. Nu de winter eraan komt, verwacht hij nieuwe Russische aanvallen op de energievoorziening. Wie de afweerraketten levert, zegt Oekraïne niet.
14: Thank you.
15: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment 136 meldingen, 588 kilometer in totaal. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A2 Den Bosch-Maastricht tussen Eckersweijer en De Hocht, 25 minuten door een ongeluk. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, daar sta je 26 minuten te wachten, ook door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Kooimeer, 51 minuten door een ongeluk, weg is wel weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Daar 33 minuten door technische problemen. De A16 Breda-Rotterdam tussen Terbrechtseplein en de Rotterdammerentunnel. Ook daar technische problemen. De boel is dicht daar. Omrijden via de A20 en de A13. Wil je compleet overzicht met alle files en alle flitsers? Dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van Flitsmeister.
11: Als we geen technische problemen hebben,
15: moet dit goed uitgaan.

0: liedje. En dan zie ik jou achter die microfoon staan. Ik denk, nou, een beetje meer pit zou wel kunnen, hoor.
1: Ja, ik wil ook niet lullig zijn naar jullie toe, maar ik zie jullie op de webcam. Ik denk, nou, daar mag ook wel even een beetje meer pit in.
2: Wout en Frank, Sportnieuws.
3: Dit gaan we nog heel lang achtervolgen, dit, hè? Dit gaan we nog heel lang achtervolgen, dit.
0: Een uurtje geleden begon de persconferentie in Zeist, waarbij Xavi Hernandez officieel gepresenteerd werd als bondscoach van het Nederlands elftal. Nou, we hebben er al nodig van laten horen, dankzij Siets. Maar iemand die dat natuurlijk perfect gevolgd heeft, dat is, dames en heren, mag ik een groot applaus voor Koert Westerman!
4: Koert Westerman!
3: Ja! Onze favoriete sportcommentator van Nederland. Hij lacht er zelf om en je weet dat we het menen. Nou, heel even terug naar een eerder gesprek dat we hadden. Want wij dachten allemaal dat iemand anders onze coach zou worden. Dit was jouw voorspelling daarover.
4: Ja, en dat is Arne Slot.
3: En dat is al, want dat wordt gewoon onze bondscoach. Dat is eigenlijk wat jij zegt, hè?
4: Eigenlijk wel, ja.
3: Eigenlijk wel. Nou ja, dat is dan duidelijk.
5: Of nee, toch niet?
3: Waar ging dit mis, Koert? Welke kink in de kabel
4: kwam? Nou, niet bij mijn voorspelling natuurlijk. Want ze zijn wel degelijk heel intensief met elkaar om de tafel gegaan.
3: Aha.
4: En uiteindelijk heeft Arne Slot besloten om toch, dat het toch iets te vroeg was in zijn carrière, dat hij nog wilde kijken of hij nog eens een leuke club kon krijgen. Nou, die heeft hij nog altijd niet. Dus wat niet is, kan komen. Maar ik zat er dichtbij. Alleen, ja, weer je geld gezet op iemand die ik zei. En weer verloren. Sorry.
3: Weer verloren.
0: Hey, die Xavi Hernandez, wat is dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk voor man? Wat moeten we over hem weten?
4: Nou, ik vond hem vandaag een ontzettend goede indruk maken. Hij liet zich door niemand in een hoekje drukken. Hij beantwoordde ook geen vragen over wat hij ervan vond van zijn voorganger. Hij heeft eigenlijk alleen maar gezegd dat hij ontzettend trots is dat hij op een land waar hij als kind heel graag naar keek, Nederlands elftal, dat hij daar de trainer van mag zijn. Hij heeft voor 4 jaar getekend en niet voor 2+2. Dat wil ook heel wat zeggen. En het is gewoon iemand die wil altijd volgens hetzelfde receptuur voetballen. En dat zou nog wel eens een valkuil kunnen zijn voor hem. Want hij gaat echt overal waar die trainer is met hetzelfde systeem spelen. En hij is daarin niet flexibel. Dus als het straks tegen Duitsland, want we moeten gelijk tegen Duitsland, hè, ja, over 4 weken.
3: Ja. Ja,
4: als het dan misgaat, ja, dan heeft hij nog een hoop werk te verzetten. Het is een hele moeilijke speelstijl die je eigenlijk, nou, met internationals, ik weet het niet, je ziet ze te weinig, je kunt te weinig met ze werken om dat systeem goed te spelen. Dus hij heeft een hele grote klus.
0: Toch deed hij wel een opvallende uitspraak. Hij zei namelijk, ik ga ervoor om te winnen.
3: Ja.
4: Ja.
0: Dat hoor je niet vaak natuurlijk.
4: Nee. Nee, maar dat heeft ook te maken met het feit dat hij zijn Engels ook niet heel erg goed voor elkaar heeft. Dus hij praat een beetje basic Engels. En daarin is weinig ruimte om je dan ergens genuanceerd over uit te drukken. Dus dat deed hij ook niet.
3: Nee.
4: Ik vond ook de vragen uit de zaal heel slecht, hoor, vandaag van de collega's. De beste vraag vond ik nog, hoe spreek je nou je naam eigenlijk uit? En toen zei hij, Xavi, like chocolate. Dat vond ik nog een. Dat vond ik echt het grootste nieuws wat vandaag uit die persconferentie kwam. Nee,
3: maar Koert, eigenlijk zeg jij, het is wel een beetje eigenwijs, man. Hij heeft een visie. En
4: ja,
3: dat is het. Take it or leave it. En als dat niet werkt, dan blijft hij daar misschien wel te lang in hangen. Dat is een risico.
4: Dan loop je een Robin van Persie risico, zeg maar.
3: Ja, ja, ja.
4: Dat je niet van je principes af wilt wijken. Daar was hij vandaag ook weer heel duidelijk over. Hij wil balbezit, vroeg druk zetten en dan 4-3-3 eigenlijk, als het kan. Soms 3-4-3 of 3-2, nou, in ieder geval, weet je wel. Niet zoals Koeman dan ineens met 5 verdedigers gaan staan en dan alles op je af laten komen en dan een wedstrijd verliezen. Dat wil hij dan niet.
3: Nee, dat zei hij niet, maar
4: ik concludeer dat eruit.
3: Sitsi, jij hebt een quoteje voor me. Wat zegt hij in die quote? Wat moet ik daarvan weten?
6: Hij ziet het wel zitten ook met deze groep spelers.
3: Oké, dit is wat hij zei.
7: I personally believe a lot in this generation. We have, as you know, we have many talents. But the most important thing for me is to create a team, a group and a big family in order to compete well.
3: Ja. Ja. Kijk, en datzelfde met dat hij heel erg blij is dat hij Nederland mag coachen en zo. Moeten we dit serieus nemen of is dit gewoon een heel mooi verhaal voor de bühne en wilde hij even een positief verhaal neerzetten?
4: Dat laatste natuurlijk. Maar wat ik hier opmerkelijk aan vond, is dat hij zei, I want to create a family. Volgens mij is hij gewoon gelukkig getrouwd en heeft hij leuke kinderen. En dan wilde hij hier in Nederland een nieuwe familie beginnen. Wat is dat?
3: Maar toch even Koert vooruitkijken. Want ja, kijk, ik bedoel,

0: Nou, het is in ieder geval, het is een interessante man. Jij gaf al aan, 24 september dan hebben we de eerste Nations League. Dan spelen wij lekker laag de lat tegen Duitsland ook meteen.
1: Top.
0: Ja, wat gaat daar passeren? Ja. Welke kant gaat dat op, denk je, met hem? Kan hij meteen al een beetje effecten krijgen, denk je?
1: Dat is echt een wedstrijd om naar uit te kijken. Want Duitsland heeft het net als Nederland heel slecht gedaan op het WK. Dus dan zou je zeggen, dat is even lekker om tegen die Duitsers.
0: Ja.
1: Je hoeft niemand te motiveren tegen Duitsers. Alleen, die hebben natuurlijk wel nu Jürgen Klopp. En dat is zo'n beetje de allerbeste die op dit moment voorhanden is. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe dat gaat aflopen. Gelukkig is het een poolsysteem. Dus speel je gelijk tegen de Duitsers of verlies je er eentje van hen, hoeft het nog niet fataal te zijn voor de vervolgfase in die Nations League. Maar verder Servië en Griekenland, dat zijn ook geen makkelijke landen. Dus heel veel succes. Xavi, like in chocolate.
0: Ja, like in chocolate. 24 september. Ik heb zo donkerbruine vermoeden dat we misschien op die dag nog wel even met je bellen. Maar het was nu weer een genoegen. Dames en heren, applaus voor Koert Westerlo.
2: Adios.
0: Adios.
1: Adios.
0: Hoi, hoi.

0: Winehouse, Mark Ronson, Valerie. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank en vanaf 6 uur hebben wij een top 40 hitarchief. En dat betekent dat een oude top 40 centraal staat een uur lang en daar gaan we leuke liedjes uit draaien. Maar welke lijst is dat heute Abend?
1: De lijst van 21 juli 1990, begin jaren 90. Dat zijn over het algemeen hele goede lijstjes.
0: Dit is de goede periode van de 90's. Ja, zeker.
1: En naast dat we heel veel leuke liedjes uit deze lijst gaan draaien, de lijst van 21 juli 1990, gaan we ook een aantal popquizvragen stellen.
0: Klopt.
1: Als je ze alle drie goed hebt, dan win je de Gouden Wouter en Frank popquizbokaal. Dus geniet zometeen lekker en speel vooral mee met de popquiz.
0: Check alvast even hoe mooi deze top 40 is. Nogmaals, het is de lijst van 21 juli 1990. Komt eraan.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's.
14: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Oh, het riool is verstopt.
18: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
19: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
8: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen. En natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
20: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
21: Hij is de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan
2: Allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
16: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
21: Moelenmelk, the moo you can't resist.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
0: Daar is Siet Roskam.
26: Goedenavond. Met nog 2 dagen te gaan tot de deadline lijkt het kabinet nog niet dichter bij een meerderheid voor alle financiële plannen. De oppositiepartijen willen wel steun geven als ze er iets voor terugkrijgen. En de gesprekken daarover leveren nog niks op. Chaotisch, vindt Volt-leider Dassen. En volgens Henk Vermeer van de BBB zijn de onderhandelingen veel te laat begonnen. Met camerabeelden uit het stadion van Cambuur-Leeuwarden hoopt de politie de vuurwerkgooiers van afgelopen weekend op te sporen. Door de acties van de Feyenoord-fans raakten 7 Cambuur-supporters gewond. Er is nog niemand opgepakt. Bij de volgende wedstrijd van Cambuur, zondag tegen FC Twente, mogen geen uitsupporters naar binnen. Canada slaat terug in de handelsoorlog met Amerika. Over 2 weken worden Amerikaanse producten zoals staal, zuivel en ook elektronica hoger belast, tot wel 50%. Amerika verhoogde eerder de heffingen op Canadese producten zoals wijn, kunststof en ijshockeysticks. President Trump dreigt met nog veel meer heffingen. En een korte bergrit in de Ronde van Spanje is gewonnen door rode truidrager Tadej Pogacar. In de 4e etappe in Andorra reed de Sloveen 50 kilometer voor de finish al weg bij de rest. Morgen gaat de Vuelta verder en dan echt Spanje in. Het weer, misschien nog een beetje regen in Zuid-Limburg. Verder blijft het droog. Het is nog een tijdje boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 13 graden uiteindelijk. Morgen zon en wolken, dan 23 tot 26 graden. Avondspits, langzaamaan weer wat minder files. Het zijn er nog zo'n 70, dat wel. 280 kilometer in totaal, dit zijn de meest opvallende. A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelof Arendsveen nog 18 minuten na een eerder ongeluk is de weg weer vrij. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Oude Rijn 23 minuten extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Prins Alexander 18 minuten door technische problemen. Die zijn verderop in de Rottemeren-tunnel, die is in beide richtingen dicht. Omrijden dus via de A20 en de A13.
27: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
28: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
29: Ons CW-fotoboek is er.
30: Spannend!
29: Wat is hij mooi geworden?
30: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
29: Het voelt alsof we er weer zijn.
31: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
32: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
31: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond. Het is weer tijd voor het Top 40 Hit Archief. Iets na 7 uur op maandag, dinsdag, woensdag en ook op donderdag. Met vanavond de Top 40 van 21 juli 1990. Maar behalve 40 mooie liedjes om uit te kiezen, is er meer.
3: Namelijk dat we een hele leuke quiz hebben. Een popquiz. Je mag meespelen. 3 vragen ga ik stellen over deze lijst. De lijst van 21 juli 1990. Heb je nou alle 3 die vragen goed?
2: Och, dat gebeurt er.
3: Ja, dat is mooi. Ach. Dan win je namelijk de gouden Wout en Frank popquiz bokaal. Maar daarnaast hebben we vanavond nog een hele leuke extra speciale prijs. Dennis, onze regisseur, die kan dus labradors vouwen met ballonnetjes. Maar naast labradors doet hij ook andere dieren. Die krijg je erbij.
2: Mag je dan verzoekjes doen? Kun je alles maken,
4: Dennis? Ja, ja.
5: Nee, alleen hondjes.
2: Alleen hondjes.
5: Groot of klein.
2: Maar wel soort hondjes. Dus hij zegt, ik wil een poedel of ik wil een... Dan kun je op verschillende
5: ja,
2: vormen.
5: Ja, dat vind ik prima. Ja hoor, dat wil ik wel doen.
3: Labradoodles?
5: Labradoodles, geen enkel probleem.
3: Oké, nee, helemaal prima. Dat kun je dus winnen als toevoeging op de Gouden Wout en Frank popquiz bokaal. Die popquiz, die spelen we zometeen.
2: Een limited edition is het, Danny?
5: Ja, ik zet mijn eigen handtekening erop ook.
3: Ach,
2: 21 juli 1990 gaat beginnen.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief. Nummer 39.

0: Vanavond de top 40 van 21 juli 1990... met het nummer 37 Painted Black van de Rolling Stones. Jan Willem stuurt een appje en die zegt... ik weet al het antwoord op de eerste vraag. Tour of Duty. Maar dat is niet de eerste vraag.
1: Nee.
0: Maar ik snap wel waar het vandaan komt. Want waarom staat dit nummer van de Stones ineens in de top 40 van 1990? Dat had inderdaad te maken met een, voor de mensen die het niet kennen... fantastische serie die destijds door Veronica Televisie werd uitgezonden. Die heet Tour of Duty, ging over Amerikaanse soldaten in Vietnam. Ja, het was een aangrijpende serie, maar daar zat ook heel veel goede muziek in. En hele cd's kwamen daarvan. En de openingstune, de begintune, was Painted Black van de Rolling Stones. Opnieuw uitgebracht en daarom op 37. En daarvoor Eros Ramazzotti op nummer 39. Maar wat is dan wel die eerste vraag?
2: Ja! Oh ja, gaan we quizzen?
0: Want we hebben natuurlijk vanavond gewoon een quiz. Ja, dit is niet zomaar een quiz. Welkom in...

0: irritant.
1: Zit je daar ballonnen op te blazen?
0: Ja, ik ben ballon aan het vullen. Ik heb dus net, ik ben dus nu in training. Zodat ik zelf die labradors kan vouwen met ballonnen.
1: Met ballonnen.
0: Dat is een hele leuke truc voor op feestje. Kan iedereen daar? Ja. Ik kan iedereen daar.
1: Krijg je daar veel aandacht mee, Den? Jij doet het al. Onze regisseur kan dat namelijk heel goed. Ja. Doe je het altijd? Wacht, je microfoon. Ja, sorry.
2: Dat is heel irritant. Hè? Als je dan ergens op een feestje bent of zo en mensen weten dat jij dit kunt, dan ben je echt een sjaak. Dan sta je de hele middag aan de hele straat sta je ballonnenhondjes
0: ballonnen uit te delen. Ik snap het allemaal. Maar ja, het is natuurlijk ook heel leuk. Ja.
1: Hey, luister, de quiz van vandaag. Het zijn 3 vragen in totaal. Ze gaan over liedjes uit deze top 40. Dit is vraag nummer 1.
0: En die gaat over Paint It Black van de Rolling Stones. Hoe heet de in 2021 overleden drummer van de band? Is dat A, Taylor Hawkins? Is dat B, Charlie Watts? Of is dat C, Frank Beard? Ik geef het juiste antwoord door. Wat is de in 2021 overleden drummer van de band? Wie is dat? Is dat A, Taylor Hawkins? B, Charlie Watts? Of C, Frank Beard? Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app.
1: Top 40 van 21 juli 1990. En dit is nummer 23.

0: nummer 19. Maxi Priest en I Just Wanna Be Close To You. En daarvoor Chad Jackson, Hear The Drummer Get Wicked. Nummer 23 in de top 40 van 21 juli 1990. Dit is vraag nummer 2.
1: En die gaat over de nummer 15 in de lijst. Gaan we draaien ook. Gary Moore en Still Got The Blues. We gaan de lekker lange versie draaien. Welke thema's zijn kenmerkend voor het genre blues? Blues. A. Liedjes over God en het geloof.
0: God en het geloof.
1: B. Liedjes over diepe emoties, zoals verdriet, pijn en tegenslagen. Die emoties ken je niet natuurlijk, Wout. Maar daar worden heel veel liedjes over gemaakt. Of C. Liedjes over carnaval. Dus welke thema's zijn kenmerkend voor het genre blues? A. Liedjes over God en het geloof. B. Liedjes over diepe emoties, zoals verdriet, pijn en tegenslagen. Of C. Liedjes over carnaval. Geef het juiste antwoord door. Via de gratis Radio Veronica app. En maak kans op de Gouden Wout en Frank popquizbokaal.
2: Sitsi, wat zit er zo meteen in je nieuws?
3: Verbazing over begrotingsonderhandelingen kabinet. En NEC strijdt voor Champions League tickets.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je hier materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Hijs de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Hallo,

0: Bank, wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Veronica Weerbericht.
3: Vandaag was natuurlijk een prachtige, mooie, zonnige, stralende dag. Ja. En vanavond krijgen we de rekening, want het is een heldere nacht. Dus gaat het afkoelen, graadje of 13. Morgen zonnig, wolken en dan 23 tot 26 graden. 6:58. Dit is het nieuws met Weerman, maar ook nieuwsanker Sitsi Roskam. Goedenavond.
4: Goedenavond. Net als andere oppositiepartijen is ook Volt verbaasd dat het minderheidskabinet nog helemaal geen steun heeft voor de begroting. Als dit al niet lukt, hoe gaan we andere problemen dan oplossen? Vraagt Volt-leider Dassen zich af. Voor vrijdag moeten de financiële plannen af zijn en het kabinet onderhandelt nog met de oppositie. Door een tornado in Zuid-Frankrijk gisteren zijn mogelijk 100 huizen onbewoonbaar geworden. Tijdens het noodweer raakte in één dorp 300 van de 500 huizen beschadigd. Tientallen gewonden vielen erbij. En dan voetbal. NEC heeft een flinke comeback nodig om het hoofdtoernooi van de Champions League nog te halen. Na de 1-3 van vorige week speelt NEC om 9 uur in het noorden van Noorwegen tegen Bodø/Glimt. Als NEC het niet redt, gaat het naar de Europa League.
5: Thank you, thank you.
6: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 39 meldingen nog, 98 kilometer aan file. Dit zijn de vier meest opvallende vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen De Hoek en Roelof Arendsveen. Daar 8 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij daar. De A7 Zaanstad-Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer. 9 minuten. Kapotte auto staat daar. Linkerrijstrook is dicht. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Vels en Akersloot. 31 minuten door een ongeluk. Weg is weer vrij daar. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en het Terbrechtseplein. Daar is het eigenlijk al de hele middag pet. Technische problemen daar. De weg is dicht. Omrijden via de A20 en de A13. Pet. Als je een compleet overzicht wilt met alle files en alle flitsers, raad ik je aan om even te gaan naar de app van Flitsmeister.
3: Pet. Oké. Okay. De top 40 van 21 juli 1990. Die staat centraal. En zojuist bij vraag 2 kwam hij al ter sprake. Een van de mooiste van Gary Moore. Still Got the Blues.
2: Radio Veronica. Top 40 Hitsarchief.

0: Still Got the Blues. En dit was dan niet de uitvoering die destijds in de top 40 stond. Dit was de albumuitvoering. Deden we expres met die prachtig mooie solo. Still Got the Blues staat, eens even kijken, op nummer 15 in de lijst van 21 juli 1990. Dit is de derde en laatste vraag in de popquiz.
1: Nou, zal ik eerst nog heel even de eerste twee vragen doorlopen. Daar hebben we nog even tijd voor, hè, Wout? Laten we beginnen bij vraag 1. Dus voor de mensen die net inschakelen en toch even willen meespelen met de quiz. Vraag 1. Op 37 hoorde je Paint It Black van de Rolling Stones. Hoe heet de in 2021 overleden drummer van de band? Is dat A, Taylor Hawkins? Is dat B, Charlie Watts? Of is dat C, Frank Beard? Vraag 2 ging over Gary Moore, Still Got the Blues. Je hoorde hem zojuist. Welke thema's zijn kenmerkend voor het genre blues? Is dat A, liedjes over God en het geloof? B, liedjes over diepe emoties, zoals verdriet, pijn en tegenslagen? Of C, liedjes over carnaval? En dan nu de nieuwe vraag, dat is vraag 3. Gaat over MC Hammer met You Can't Touch This. In dat nummer zit een sample, maar van welk nummer?

0: Bajo de la Luna, nummer 3. In de top 40 van 21 juli 1990.
1: Wout en Frank, Popquiz.
0: Zometeen de populairste, de nummer 1 uit deze top 40. Maar eerst, ja, in ieder geval de vragen, maar met een beetje geluk ook de antwoorden van de Popquiz van vandaag.
2: En daarvoor hebben we Gitte Stevens uit Roermond aan de lijn. Hallo Gitte.
3: Hallo.
2: Moet jij elke dag
3: dat hele... Moet je,
2: wat zeg je?
3: Hoor je me goed?
2: Ja, roep eens test.
3: Test.
2: Ja, je komt goed binnen, Gitte. Hey, moet jij elke dag dat pokkenend rijden?
3: Nee joh, ik rij het hele land door. Maakt me niet uit.
2: Want je bent vertrokken in Utrecht, je woont in Roermond. En Roermond is natuurlijk toch wel een stukje rijden.
3: Ja, nou ja. Het asfalt ligt er al.
2: Ja, en dat zeg je natuurlijk heel mooi, Gitte. We gaan heel eventjes de quiz met je doorlopen. Vraag 1 gaat over Painted Black van de Rolling Stones. Hoe heet de in 2021 overleden drummer van de Rolling Stones? Is dat A, Taylor Hawkins? Is dat B, Charlie Watts? Of is dat C, Frank Beard?
3: B, Charlie.
2: B, Charlie Watts is hartstikke goed. Vraag 2 gaat over Gary Moore, Still Got the Blues. Welke thema's zijn kenmerkend voor het genre blues? Is dat A, liedjes over God en het geloof? B, liedjes over diepe emoties zoals verdriet, pijn en tegenslagen? Of C, liedjes over carnaval?
3: B,
2: dat is
3: emoties.
2: Ook weer hartstikke goed. Dan vraag 3, en die gaat over MC Hammer, You Can Touch This. In dat nummer zit een sample, maar de grote vraag is van welk nummer? Is dat A, Rick James, B, Chic, Good Times? Of is dat, zeg ik het goed nu? Of C, Rutger van Barneveld met Thrillist Summer Night?
3: Dat was A, Rick James.
2: Oh, Rick James is
0: dat is helemaal goed.
2: En dat betekent dat jij de gouden Wout en Frank Popquiz bokaal wint. En daarnaast, omdat het zo'n feestelijke dag is, win je daar ook nog eens een hele leuke vouwballon bij. Je kan kiezen uit het vormpje van een hond.
0: Een hond, we hebben een hart, we hebben een zwaard. Zeg maar welke je wil.
2: Ja, smiley willen we ook best doen.
0: Smiley willen we ook.
3: Nee, de hond.
0: De hond.
2: Maken we een mooie, doen we een mooie poedel erbij voor je. Veel plezier ermee.
0: Gitte, rij voorzichtig. Veel plezier met de prijs en met de poedel. Tot de volgende keer, hè.
3: Ciao.
0: Het is dus 21 juli 1990, helemaal bovenaan.
1: Nummer 1.
0: Ja. Toevallig, een jaartje of twee geleden, is hij opnieuw uitgebracht in een remix. Maar dit is de OG.
2: De OG?
0: Sorry, originele versie.
2: Oh.

0: 6 uur. Veronica.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
3: Hit it!

0: goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Alle verf super voordelig.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Autotaalglas.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Mensen die de snelweg of het spoor blokkeren, moeten in principe altijd worden vervolgd. Dat hebben burgemeesters, justitie en politie met justitieminister Van Wil afgesproken. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto op een file inreed die werd veroorzaakt door een boerenprotest op de snelweg. Nederlanders die werken voor het internationaal steuncentrum voor Gaza worden Israël uitgezet. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken kondigt dat aan. Het is een straf voor wat hij noemt anti-Israëlische acties van de Nederlandse regering, zoals het handelsverbod op producten uit bezette gebieden. En Rusland ziet niks in het plan van Oekraïne voor een staakt het vuren. Het idee was om beide landen zich te laten terugtrekken uit de gevechtsregio in Oost-Oekraïne. Een onafhankelijke partij zou de boel daar dan kunnen besturen. Rusland blijft erbij dat het gebied Russisch is en moet blijven. Het weer dan. Het is nog een tijdje boven de 20 graden vanavond. Uiteindelijk komt het vannacht dan wel weer flink af naar 13 graden. Morgen zon en wolken en het wordt een vrij zomerse 23 tot 26 graden.
12: Dankjewel, Sietse. Ik krijg trouwens nog een appje binnen van Ronald. Die had nog iets voor Wouter, wilde hij iets zeggen. Even kijken wat hij hier te vertellen heeft.
13: Wout, dat nummer van Stevie V. Dat heet niet Money Talks. Dat heet Dirty Cash.
11: Oh ja, dat was de nummer 1 in de top 40, ja.
12: Ik moet er heel erg op lachen. Ik stuur het even door, Ronald, naar Wouter, hoor. Geen probleem. Dankjewel, Sietz. Nog aanmerkingen of Sietz, stuur ze maar door. Veronica verkeer, er staan nog wat files. De A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Heemskerk en Akersloot, daar 5 minuten. A12, Arnhem-Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland, daar 12. De A20, Hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam Centrum en Krooswijk, daar 8 minuten. En de A20, Gouda-Hoek van Holland. Tussen het Kortland-Aquaduct en het Depressieplein, daar 8 minuten vertraging. Zometeen hier, Brian Adams. Hij komt eraan. Hij was ooit professioneel fotograaf. Ik ben blij dat hij dat niet doorgezet heeft.
14: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
15: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
17: Soms voel je het ineens. Het is tijd.
0: Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin? Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
17: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: grootste in sportvoeding.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio.
1: Het nieuwe geluid van je radio.

0: Herman Brood en is Wild Romance. Ik was laatst even in Amsterdam en ik denk toch even naar het Hilton, weet je wel. Dat is toch altijd een soort van, ja, heilige plek wil ik niet zeggen, maar...
1: Veronica.
0: Maar het staat helemaal in de stijl, dus het is één grote bouwput. Dus er valt weinig te eren op dit moment. Daarvoor nog Bruno Mars, I Just Might, bij Radio Veronica. Ik ga nu Simon Webb draaien. Ik hoor denken, wie is dat ook alweer? Ja, dat was niet de uitvinder van de telescoop of zo. Hij was ooit, zat hij in de jongensband Blue. Hadden ooit nog een hitje met Elton John. En zijn wagen echt gigantisch. 4 nummer 1 albums uiteindelijk. Nou, daarna ging hij solo en kwam hij met die plaat Coming Around Again. Ik vind dat trouwens sowieso een prachtig volwassen leven in principe. Dat je alles komt uiteindelijk terug. Mode, muziek komt terug, oude vrienden. Bij mij komen ze dan nog wel eens terug. En ineens lopen jongens van 16 weer rond in kleding waarvan jij dacht 20 jaar geleden. Godzijdank zijn we daar vanaf. Maar ja, coming around again, hè?
1: Veronica.

0: Still van David Bowie komt eraan. En zometeen ook Mark Cohen.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: kippie.nl/business.
1: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt. Kippie.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
7: Goedenavond, Veronica met de actuele verkeersinfo. Er staan 3 files, de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oudijk en de Nederlandse grens, 9 minuten vertraging daar. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Kleinpolderplein en Krooswijk. 23 minuten daar, door een ongeluk. N205 Heemstede richting Zwanenburg, tussen Hoofddorp en de Buitenrustbrug. Daar is de vertragingstijd op dit moment 5 minuten. Flitsers op de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Vught staan ze bij 122,4. De A2 Utrecht en Bosch bij Utrecht bij 61,2. A7 Den Oever richting Amsterdam. Berkhout controle gezien 32,6. A16 Breda richting Dordrecht bij Zevenbergsehoek bij 51,6. En de laatste op de A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen bij 6,7.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu,
8: Nick van der Brugge.

0: Radioveronica.nl als je stemt op je favoriete muziek. Maak je ook nog kans op een mooie reis. Een cruise. Mark Cohen, die schreef Walking in Memphis, naar een reis naar Memphis, waarbij hij bewust allerlei plekken uit de muziekgeschiedenis afging. Dat hele lied voelde ook alsof iemand tegen hem zei, joh,
1: ga er eens even uit, jij. Je zit vast.
0: Dus hij ging. Dat zouden we vaker moeten doen, hè? Niet meteen aan een coach, niet meteen een podcast van 3 uur over persoonlijke groei. Nee, stap gewoon in een auto, rij 700 kilometer de verkeerde kant op. Misschien ligt daar wel je levensdoel.

0: horeca. Morgen tijdens de ochtendshow bij Ekdom ging het over vervelende klanten in de horeca. Of gasten, moet ik zeggen. Geert en Marijke die hebben het er uitgebreid over gehad tijdens Ekdom in de Morgen. Het geduld van een Italiaanse ober was op. En dat heeft er per ongeluk ook aan de gasten laten weten. Luister even mee.
1: En die zei eigenlijk een papiertje, zo van tegen de kok. Oké, spuug even in de ei en laat hem aanbranden. Ja. Dat is een vervelende klant. Nou, dat is op de bon terechtgekomen. Dat is een beetje een rel geweest. Maar toen dachten wij, er is vast een nog grotere gierput die open kan. Nou, dat hebben wij geweten, hoor.
0: Ja, Italianen blijken trouwens niet de enige die zich schuldig maken aan dit soort praktijken. Horecatijger Hans, die had ook nog een zeer zorgwekkend verhaal.
2: Ik heb ooit een keer in een restaurant gewerkt. En toen wensten mensen nog wat nasi. De keuken was al opgeruimd, alles was al schoongemaakt. Vervolgens moest en zou die nasi vanuit de keuken komen. Maar die lag al in de container. Dus de chef al daar, die heeft de nasi uit de container gehaald.
3: Nee.
2: Op het bord gelegd.
0: Oh.
2: En dat is gewoon op tafel gekomen.
0: Gadverdamme. Nou ja, meer van dat soort verhalen.

Al het gaai is in Nederland waar geen lab mee te bezeilen valt. Black Cross en Hard to Handle. Zometeen toch nog een klein beetje zomer op de radio. Het is, oh ja, het is helemaal niet.

0: komt eraan zo.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
4: Maar je moet gewoon je boekhouden.
3: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.

0: welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Zangeres Dolly Parton is overleden. Ze was vooral bekend van country hits als Jolene en 9 to 5. Ook schreef het nummer I Will Always Love You, dat jaren later een grote hit werd toen het werd gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton was 80 jaar. Alle scholieren die in de bus zaten die gisteren verongelukte op de A28 zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Twee moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven, maar met hen gaat het ook weer beter. Eén zwaar gewonde ligt toch wel in het ziekenhuis, de bestuurder van de bestelbus waar de bus achterop reed. De grote natuurbrand in België is misschien ontstaan door een landbouwmachine, zegt justitie. Die is begonnen met het onderzoek naar de oorzaak en er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. Het was de grootste natuurbrand ooit in België. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die zijn zoon van 15 over de rand van het balkon zou hebben laten bungelen, meldt RTV Noord. Hij had volgens OM drugs gebruikt en riep dat ze samen naar de hemel zouden gaan. De man heeft erg veel spijt en zei snikkend dat hij weer naar huis wil. Maar hij blijft voorlopig vastzitten. Het Veronica-weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden.
10: Triest nieuws van Dolly Parton. Ja, de vrouw was 80. Zometeen uiteraard ga ik haar eren. Welke plaat moeten we draaien zometeen? Laat het maar weten in de app van Veronica. Ze gaan wel met bosjes de laatste tijd, lijkt het wel, hè? Triest allemaal. Veronica verkeer, geen files. Wel flitsers. De A2 Eindhoven Den Bosch bij Vught staan ze bij 123.0. De A16 in de richting van Breda bij Zevenmeersehoek bij 50.0. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Zwijndrecht 31.0. En nog eentje op de A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen bij 6.7. Ja, Veronica was ook daadwerkelijk het station wat Dolly regelmatig draaide. Dus kom door in de app van Veronica. Welke van Dolly moet gedraaid worden?
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker.
19: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
16: Strikt. Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
21: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn.
7: Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we het alweer?
22: Nu

40 jaar geworden. Ik denk dat wel de bakermat van heel veel artiesten over de hele wereld. Dolly Parton is helaas niet meer. Dankjewel voor het meedenken in de app van Veronica.

nummer. Corrie stuurt Henieke nummer van Jolien van Dolly. Dat is mijn favoriet. Marion stuurt I Will Always Love You. Arjan zegt Dolly Parton 9 till 5 was mijn eerste single ook. Ja, ik ga vanavond sowieso nog een keer Islands in the Stream draaien met Kenny Rogers. Maar rip Dolly. En ja, we hebben ontzettend van je genoten.

ongeluk. De man of de vrouw die zo lang al in de popgeschiedenis bezig was, nog niet zo lang geleden met Miley Cyrus nog een cover opnam. En ik denk ook omdat Dolly Parton een vrij zeldzame combinatie had. Ze was een krankzinnig goede songwriter en had direct dat geluid dat je herkent. Een herkenbare stem en een enorm instinct voor mensen. We gaan de mensen vanavond draaien zeker nog een Dolly Parton plaat op het radiostation waar ze thuis horen. Dit is Veronica.

0: dan valt dat wel, ja, rauw je dat.
1: Ja, ja, ik dacht er laatst nog aan, weet je wel, van, oh ja, zij is al 80. Maar ze maakte nog zo'n vitale indruk ook, hè?
0: Ja, nou ja, ik heb een jaar in Tennessee gewoond en nou, wat ze allemaal voor die community daar allemaal betekend heeft. Ze heeft een eigen pretpark.
1: Ja.
0: En een eigen foundation, een stichting waarmee ze geld inzamelt. Ja, dat, ja, dat is gewoon ongelooflijk triest.
1: Ja, gewoon een pintere zakenvrouw. Ze was actrice. Ze was, ja, ze was eigenlijk alles. Filantropen was ze ook inderdaad, wat jij zegt. Ja, het is wel een grootheid heen gegaan, laten we eerlijk zijn.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Nou, dankjewel voor je berichtje. En vanavond gaan we er zeker nog eentje draaien.
0: Yes, ja, ja, dat is denk ik de mooiste manier
1: ja,
0: om iemand te herinneren. Het is,
1: en we blijven er ook, want we draaiden, ja, er eigenlijk al heel vaak op Veronica. Nou, dat gaan we natuurlijk gewoon blijven doen, hè? Dat snap je ook wel.
0: Ja, precies. Het is, ja, je hebt altijd zo gezegd, hè, er is iemand sterft als hij echt doodgaat en wanneer hij voor het laatst genoemd is. En ik denk dat dat bij Dolly voor altijd zal blijven bestaan.
1: Veronica houdt haar in leven. En precies. De luisteraars.

smoor verliefd. Doe maar bij Radio Veronica. Kijk, als je in die fase van de relatie zit, dan iedere dag. Nou ja, dan kan je niet spreken over een sleur. Laten we het daarop houden. Imagine Dragons, die ken je ook wel. We hebben wel wat kleine hutjes gehad, hoor. Alles is gewoon goed voor die gasten. Dan Reynolds van Imagine Dragons schreef Bad Liar samen met zijn toenmalige vrouw in een periode waarin die vastliep in het huwelijk. Vind ik fascinerend, weet je wel? Ruzie over de groenbakken, maar wel samen.

0: goede plaat van de Imagine Dragons. Bad Liar. Radio Veronica, goedenavond. Ja, het nieuws zijpelt nog steeds bij veel mensen in Nederland binnen. Dat Dolly Parton is heen gegaan vanavond. We hebben er al geëerd natuurlijk met Jolien. Maar vanavond doen we dat zeker nog een keer hoor. Dus voor 10 uur zeker nog een Dolly plaat. Mocht je nog suggesties hebben of even je gevoel willen delen, dat mag. Want ja, ik moet zeggen, toen ik het hoorde, ik sloeg ook even van mijn stoel af. Het zijn geen leuke dingen. Zometeen bij Veronica Train. Mojo komt er ook aan.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?
2: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Veronica Verkeer, geen files gemeld op dit moment. Wel de flitsers A1 richting Eemnes bij Amersfoort staan ze bij 39,8. A4 Berg op Zoom richting België bij Osterdrecht bij 245,8. De A12 Maarn richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg. Daar staan ze bij 75,0. En de A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen bij 6,7. A20 van Maasdijk naar Rotterdam bij Rotterdam bij 27,9. En de A27 van Almere naar Hilversum bij Almere bij 112,2. Krijgt er 3 op een rij. Sparta Murphy Gang, Train komt eraan en Mojo.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van de Bonanza.
14: Met Rob en Carolien.
12: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
13: En nu,
12: Nick van der Brugge.

Frank die hoopt dat natuurlijk, omdat de top 3000 eraan komt. Even je muziekkennis checken, kans op leuke prijzen en een fantastische avond. Check radioveronica.nl. Je kan er nog aanmelden voor de Q Factory in Amsterdam. En dat is aanstaande.

0: wachten, wachten, wachten. Uitstellen, uitstellen. Of gewoon meteen actie ondernemen. Mumford & Sons en I'll Wait bij Veronica.
1: De top 3000.
0: Ja, en de appjes komen nog steeds binnen. In de appbox van Radio Veronica. Kan je heel makkelijk via WhatsApp gewoon met ons contacten als je de Veronica app downloadt. Leuk om van je te horen. Niet de aanleiding in ieder geval. Want ja, Dolly Parton, er zijn nog steeds mensen die het nu horen. Als je net de sportschool uit komt wandelen of zo. En je checkt je telefoon of je zet de radio nu aan. Dolly Parton is niet meer onder ons. We hebben er vanavond al een keertje gedraaid met Jolien natuurlijk. Het lijkt erop dat we vanavond nog een keer Islands in the Stream gaan draaien. Nou ja, laat het maar even weten. Ook je gevoel. Wat heeft Dolly Parton voor jou betekend? Muzikaal gezien en zo. Je mag het laten weten in de app van Radio Veronica. Maar je kan ook zwijgen. En door middel van, inderdaad, daar is die weer. Niet uit te stellen. Gewoon meteen je favoriete platen aan te melden. Voor de top 3000. Je kan stemmen tot zondag. En dan gaan we los. 3 weken lang. Met Radio Veronica's top 3000.

0: Veronica.
1: Ja, ja.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: in sportvoeding.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: De Kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
6: Kippie.
7: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits, want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
10: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 9 uur.
22: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Country-zangeres Dolly Parton is overleden. Ze scoorde enorme hits met nummers zoals Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You, dat later opnieuw een hit werd door een cover van Whitney Houston. Ook had ze haar eigen pretpark, Dollywood. Dolly Parton was 80 jaar. Het is niet bekend waaraan ze is overleden. In Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht op een website die Powercaps heet. Zo'nzelfde site, Funcaps, werd eerder opgerold en daarover loopt nu een rechtszaak. 21 gebruikers zouden zijn overleden door de pillen. Minister Letschert van Media denkt na over de toekomst van Ongehoord Nederland. Er is veel te doen om een filmpje van ze, waarin wordt gezegd dat Adolf Hitler ook goede ideeën had. Eerder adviseerde de NPO nog om niet in te grijpen. Letschert laat het binnen een maand aan de Kamer weten, dan is er een mediadebat. En ook op de tweede dag van de WK roeien op de Bosbaan zijn de Nederlandse teams allemaal door naar de volgende ronde, de halve finales. Het zijn de 4 zonder stuurman, de dubbel 4 en de dubbel 2. Morgen zijn de eerste halve finales. Het WK duurt nog tot en met zondag. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden.
1: Dankjewel, Veronica Verkeer dan. Geen files gemeld, wel flitsers op de A6 Lelystad en Emmeloord. Bij Lelystad, daar staan ze bij 83,7. De A16 Dordrecht-Breda bij Zevenbergshoek bij 50,0. A16 Breda richting Dordrecht bij Zevenbergshoek bij 51,9. A27 Almere Hilversum bij Almere bij 112,2. A28 Zwolle richting Meppel bij Zwolle bij 99,7. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassencontrole. Daarbij heeft de meterpaaltje 213,0. George Michael en de Golden Earring, ze staan klaar.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
23: Jij waarschijnlijk ook.
24: Iemand die je dierbaar is.
25: Of was.
24: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
25: En de beste zorg.
24: Voor wie geef jij?
26: Doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
26: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
28: Doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
30: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
31: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
32: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
31: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
32: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
33: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets. Ik kom

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

appje van Ronald uit Zoetermeer. Hij zegt, Golden Earring was mijn eerste concert ooit. Mijn oren hebben daarna 2 dagen gepiept. Ronald, vroeger was dat gewoon de recensie. Hoe was het? Wat? 5 sterren. Preet uit Gouda. Mijn man zet bij Twilight Zone altijd het volume hoog. Ja, natuurlijk. Mannen hebben 3 automatische reacties. Ergens wordt een barbecue aangestoken. Ga ik kijken. Iemand doet de motorkap open. Kijken. Twilight Zone begint. Volume omhoog. Daar kunnen wij ook biologisch niets aan doen verder. Dit is Radio Veronica. Welkom bij de club. Stevie Wonder komt eraan met Sure Duke. Ook Sabrina Carpenter. 1,55 meter. Maar iedereen hoort er. En nu Frey. Dit is Over My Head. Cable.

0: Sabrina Carpenter. En Taste bij Radio Veronica. Zometeen nog Coldplay, Paradise. Cool and the Gang komt er op me aan. En ja, we moeten nog één keer Dolly Parton eren. Dus welke plaat moeten we nog van haar gaan draaien zometeen? Laat het weten in de app van Veronica. En we gaan even op ons rug liggen. Met zo'n luchtgitaar op je buik. En dan kun je gewoon door de hele kamer zwemmen. Guns komen er ook aan.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!
7: Voor die

0: bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Hijs de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Goedenavond, Veronica, met de actuele verkeersinformatie. A12, Oberhausen Arnhem, tussen Zevenaar en Duiven. Daar is de vertraging 6 minuten. En de flitsers zijn er ook nog. A6 in de richting van Emmeloord bij Lelystad, bij 83,7. A12 Arnhem richting Ede bij Ede, bij 125,0. De A16 Breda-Dordrecht, bij Zevenbergse Hoek, bij 51,9. A17 Roosendaal-Dordrecht, bij Zevenbergen, bij 6,7. Dit is Veronica, zo meteen even een lekkere lange solo van The Guns. Hier op Veronica, Knocking on Heaven's Door. En welke plaat van Dolly Parton moeten wij vanavond nog een keer draaien? Laat het weten in de app.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu,
12: Nick van der Brugge.
13: Met

Las van de week een mooi verhaal over Paradise van Coldplay. Dat Chris Martin die werkte op dat moment al materiaal voor een winnaarssingle. Je was een kandidaat van The X-Factor die dan een plaatje moet krijgen. En daar was hij mee bezig. Dus dat was het origineel van Paradise. Maar goed dat niet gebeurd is. Coldplay heeft het zelf gehouden uiteindelijk. Ja, stel je voor dat Kevin uit Stoke-on-Trent dan 3 maanden later de opening van het tuincentrum deed met deze plaat. Dat was misplaatst geweest, laten we eerlijk zijn. Dit is Veronica, de beste muziek aller tijden. Katie Tunstall komt eraan zometeen en dit zijn cool.

0: Moby.
1: Go! Bij Veronica. Ik heb hem dit jaar even bij Bospop mogen zien. Die man zit er nog steeds net zo dedicated in, hoor. Dat hij 200% geeft hij nog steeds. Vet om een keer te zien, mocht je de kans krijgen. Moby staat hier en daar nog wel eens op een festival. Echt wel oldschool, hoor, om die gast aan het werk te zien. Dit is Veronica, Dolly Parton, vanavond heen gegaan. Veel reacties gekregen in de app. Veel mensen die hun herinneringen hebben gedeeld. En laten we eens even de laatste plaat van vanavond in ieder geval in dit programma opdragen aan Dolly Parton. Even kijken wie hier hangt. Hallo, met Veronica.
2: Met Mariella.
1: Hey Mariella, met Nick Spreetje van Veronica.
2: Hallo.
1: Hallo, jij stuurde een berichtje, ook geschrokken natuurlijk van het bericht van vanavond.
2: Ja, ja, geschrokken, ja, maar wel opvallend.
1: Het is niemand uit je omgeving. En, waarschijnlijk denk je er over 5 dagen denk je er niet zo vaak meer aan. Maar het zit er altijd te schrikken.
2: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ze heeft prachtige dingen gedaan.
1: Ja, ja, en niet alleen, er komt ook een musical aan, hè? Die gaat eind dit jaar draaien op Broadway. Ja. En ja, ik denk dat zij die zelf zou openen op haar verjaardag. Op haar 81ste verjaardag zou dat beginnen. Dus dat krijgt nog meer waarde, denk ik.
2: Nou, inderdaad, wou ik net zeggen. Dan wordt het nog waardevoller. Ja,
1: ja, en de kaartjes zullen ook wel hard gaan, denk ik nu. Dat is toch vaak zo. Welke wil jij dat wij nog gaan draaien aan het einde van deze dag?
2: Nou, ik zou Islands in the Stream heel erg waarderen.
1: Dat is wel wat mooi, hè? Dat is echt zo.
2: Ja, dat vind ik wel.
1: Ja, samen met Kenny Rogers. Dat is. Daar is haar stem zo goed, hè? Dat is ongelooflijk.
2: Zeker.
1: Nou, we gaan het draaien. Marielle, dankjewel voor het delen van je gevoel ook.
2: Alsjeblieft. En dan doe ik meteen even lekker brutaal de groetjes naar André. Mocht dit op de radio komen, want het is ons favoriete nummer.
1: Dit is,
2: en André is mijn partner.
1: Ik wou net zeggen, als André je collega is, dan wordt het misschien een beetje gek allemaal.
2: Nee, zeker niet.
1: Oké. Okay. Nou. Knuffel die vent van je.
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
1: Laters. Hoi, hoi.
2: Oké, dan.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
8: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
18: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
17: Wat dan?
18: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
17: Oh, mag ik mee?
18: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
19: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
20: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
21: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
20: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis.
4: Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Radio Veronica.
22: Met het nieuws.
23: Het is 10:00.
24: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika gaat de vlag een week lang half stok na de dood van countryster Dolly Parton. President Trump heeft dat aangekondigd. Hij zegt dat er nooit eerder zo iemand als Dolly was en er ook nooit meer zal zijn. Ook sterren hebben geschokt gereageerd. In ons land countryzanger Waylon, Douwe Bob en O'Jean onder andere. De grote natuurbrand in België is nog steeds niet helemaal uit. Hij brak 10 dagen geleden uit en nog steeds zijn er 100 brandweerlieden aan het blussen omdat de grond blijft smeulen. Het kan zijn dat de brand is ontstaan door een landbouwmachine. Er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. In het Franse dorp waar gisteren een tornado was, zijn zo'n 100 huizen totaal verwoest, is de eerste schatting. 200 andere zijn beschadigd. In het dorp staan maar 500 huizen. Ook de school is beschadigd en daardoor kan die volgende week niet open voor het nieuwe schooljaar. En er is een nieuwe campagne gelanceerd die bedreigingen tegen lokale politici tegen moet gaan. De helft van de politici heeft het al eens meegemaakt. Een stichting, mede opgericht door oud-VVD-politicus Klaas Dijkhoff, roept mensen daarom op om ook eens hun waardering uit te spreken voor raadsleden en andere bestuurders. Het Veronica-weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden.
25: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
26: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
27: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
28: Mooi van Ethos.
26: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: in sportvoeding.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
3: Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 oude bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: De beste muziek aller tijden.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Vandaag bij Otrium, 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
18: Ons CW-fotoboek is er.
19: Spannend!
18: Wat is hij mooi geworden?
19: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
18: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
1: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Chris?
2: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
22: Hallo.
23: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
22: Ja hoor.
23: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
22: Tuurlijk.
23: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien... Zin in een kop koffie?
0: Ja. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Feyenoord-fans zijn volgende week misschien niet welkom in Nijmegen bij de wedstrijd tegen NEC. Dat zei burgemeester Bruls bij de talkshow Goedenavond Nederland. Hij verbiedt Feyenoord-supporters als er niemand wordt aangehouden nadat er massaal vuurwerk werd afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur. Het uitvak veranderde toen in een vuurzee. Extinction Rebellion gaat gewoon door met het blokkeren van snelwegen. De aankondiging dat deelnemers aan die actie strafrechtelijk vervolgd kunnen worden verandert daar niks aan. Justitie kwam vandaag met die maatregel nadat het pas geleden misging in de file die door een boerenprotest werd veroorzaakt. De dood van Dolly Parton heeft veel mensen verrast. Hillary Clinton zegt dat ze het beste was dat Amerika te bieden had. Oud-president Bill Clinton roemt vooral haar project om kinderen te laten lezen. Mochten mensen iets willen doen, dan vraagt de familie een donatie daarvoor. Het afscheid van Dolly Parton is in besloten kring. En NEC gaat niet debuteren in de Champions League. Bodø/Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor hens buiten de 16. Daarna liep Bodø/Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager dus. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht is het op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
22: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
25: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
24: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
26: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
27: Nu halen, hè? Dus niet straks.
28: Fans van Voordeel.
29: Aldi. DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
26: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
27: Nu?
26: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
27: Nu halen, hè? Dus niet straks.
28: Fans van Voordeel.
26: Aldi.
30: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
31: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
32: vakantie!
31: ANWB en gaan.
30: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
33: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
34: Voor wie zijn we al van weer?
33: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
35: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
36: Fix die ruit voor je vakantie.
37: Opgelost. Autotaalglas.
38: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
0: Welk lied krijg je luidkeels mee?

0: mag er niet ontbreken.
1: In de Radio Veronica Top 3000.
0: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per

0: voordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: De beste muziek aller tijden.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is Beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Mario Kwijtaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er heel goede redenen moeten zijn om mensen te vervolgen als ze een snelweg blokkeren bij protesten. Ze vinden dat boeren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een ongeluk in een file achter hun trekkers. Maar dat was wel de reden voor justitie om die maatregel te nemen. De wedstrijd NEC Feyenoord volgende week zaterdag wordt misschien zonder uitsupporters gespeeld. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil eerst zeker weten of er daders van het vuurwerk bij Cambuur worden opgepakt. Daar veranderde het uitvak in een vuurzee en raakte op andere tribunes mensen gewond. Bruls wil dat in Nijmegen niet hebben. Twee Nederlandse diplomaten moeten Israël uit. Buitenlandminister Berendsen noemt die actie onnodig en betreurt het, maar respecteert het wel. Ze moeten binnen 2 weken weg zijn. Volgens Berendsen heeft het te maken met verkiezingen die eraan komen in Israël. Nederland blijft zich wel gewoon inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. En BN'ers reageren allemaal hetzelfde op de dood van Dolly Parton. Johan Derksen vindt haar de beste countryzangeres die ooit bestaan heeft en noemt haar echt een held. En volgens talentenscout Henk-Jan Smits was ze een uitzonderlijk talent. Waylon had geen woorden voor het overlijden van een van de grootste countrysterren ooit. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Zeeuwse Oosterland, vlakbij de Oosterschelde, staat een schuur in brand bij een boerderij. Er waren geen mensen of dieren in de schuur toen de brand uitbrak. Die lag wel vol met uien. Er is geen gevaar dat andere gebouwen ook in brand vliegen. De grootste vlammen zijn verdwenen, maar de brand is nog niet geblust. Schiphol gaat donderdag weer praten met de vakbonden over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel daar. Vandaag leggen de beveiligers uit protest een paar keer een kwartier het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. In een buitenwijk van Barcelona zijn 25 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Er komt veel rook bij vrij. De brand ontstond gistermiddag in een bos- en bergachtig gebied aan de rand van de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Anderhalve week geleden was er ook al een bosbrand in datzelfde gebied. En bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Het Veronica weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 's Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.

0: Media.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force is tegen de strafrechtelijke aanpak van blokkades op snelwegen of het spoor. Daarvoor zijn heel goede redenen nodig die nu ontbreken, zegt de groep. De minister, burgemeesters, politie en justitie spraken dit af na een reeks boerenacties met trekkers waarbij ook doden vielen. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als begin volgende week geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil...